0: week zonder voordeel? Geen haar op ons hoofd dat eraan denkt. Nu bij Kruidvat. Veel Gliss shampoo en conditioner. 4 voor maar 12 euro. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Profiteer in september van megastockdeals bij Ford. Nu... Zeg, klopt dat hier?
1: Wat?
0: Hier staat op alle modellen.
1: Ja, ja.
0: En die prijzen zijn die gecheckt?
1: Absoluut.
0: De Ford Puma vanaf 19.900 euro.
1: Yep.
0: Oh, sorry. Ik ben een Ford. Lees jij de rest maar.
1: Oké. In september bij Ford niet te missen. Megastockdeals op alle modellen. Ford. Voorwaarden bij je Ford-verdeler en op Ford.be.
2: Bij Aldi een promo met pit op druiven zonder pit. Dat zijn lekkere verse druiven voor de knaldiprijs van maar 3,50 euro per kilo. Aldi, altijd slim.
3: Dag meneer Robert, vertel eens, is deze ketting nog iets waard?
4: Zeker, kijk maar eens mee op het scherm. Dit is 18 karat.
3: Echt? En dat ligt al 20 jaar in mijn schuif.
4: Och, maar die uitspraak hoor ik elke dag, mevrouw.
3: En ik heb thuis nog goud liggen en zilver. Kan dat ook?
4: Ja hoor, zilver kopen wij in, of het nu bestekken zijn, juwelen of zilveren munten.
5: Vragen over goud en zilver? Bel 03-226-93-93. Of maak een afspraak via robertdenexpert.be.
6: Kom, laat je inspireren.
7: Van der Meer in Veurne, op 3 kilometer van de zee, heeft generaties ervaring in stijlvolle interieurinrichting.
6: Kom, laat je inspireren.
7: Onze adviseurs combineren vakmanschap en creativiteit voor het inrichten van uw studio of appartement. Met topmerken en maatwerk uit eigen atelier creëren we prachtige en functionele interieurs.
6: Kom, laat je inspireren door Van der Meer.
7: Ontdek nu ultieme design interieurdeals. Kijk op vandermeer.be. Op weg naar zee.
8: 5 vrijdagen.
9: 5 toplijsten.
8: 5 genres.
9: Dat zijn de Big Five. Met morgen de Big Five Rock. Wat zijn jouw favorieten? Laat het weten via nostalgie.plus en luister morgen vanaf 9 uur. Nostalgie.
10: Een hele prettige morgen. Welkom bij Nostalgie Plus. Er is weer een nieuwe dag begonnen. En de zon die gaat ons zometeen ook vervoegen. Je voelt het al, hè. Dit wordt een fantastische donderdag.
11: Your golden years. Nostalgie Plus.
10: Het is 7 uur. Beginnen doen we met het nieuws. Hier is Bart van Langenhoven. Goedemorgen.
12: Goedemorgen. De socialisten willen de verplichte zone 30 rond scholen uitbreiden van de straat aan de schoolpoort naar een straal van minstens 300 meter daar rond. Want elk jaar gebeuren er meer dan 1000 ongevallen met gewonden aan die zone 30 rond de scholen. En vooruit willen er ook trajectcontroles, waardoor chauffeurs verplicht moeten vertragen. En gemeenten en steden moeten binnen een straal van 3 kilometer waar de scholen liggen de omgeving scannen op gevaarlijke punten. Mobiliteit steunen het plan van vooruit. Want veel ongevallen gebeuren niet in de straat van de school zelf, maar bijvoorbeeld op het eerstvolgende grote kruispunt. De Chinese president Xi is aangekomen in de Verenigde Staten en president Trump verwelkomde hem persoonlijk op de luchtmachtbasis in de buurt van Washington. Xi en Trump die praten komende dagen over een handelsrelatie over Iran, Taiwan en AI. Want Amerikaanse technologiebedrijven waarschuwen voor de verdere ontwikkeling van die artificiële intelligentie. Maar dat ziet China eigenlijk wel een beetje anders. De Amerikanen en de Chinezen spraken wel al af dat ze de deal rond lagere importheffingen met 2 maanden verlengen. Sport met voetbal en de Champions League voor vrouwen. Daarin speelde Oud-Heverlee Leuven gisteravond 0-0 gelijk in hun eerste wedstrijd tegen de Italiaanse landskampioen AS Roma. In blessuretijd misten de Romeinse vrouwen nog een strafschop. Volgende week trekt Oud-Heverlee Leuven naar Paris Saint-Germain. En minder goed ging het bij onze Red Dragons op het EK volleybal. Ze verloren gisteravond in 4 sets van Slovenië met 1-3. Sterkhouder Sam de Roo die viel in de eerste set uit met een beenblessure. En dat woog eigenlijk wel op het vervolg van de wedstrijd. Geen medaille dus helaas voor onze volleybalmannen op het EK. Wisselend bewolkt bij zo'n 21 graden. Morgen schijnt de zon volop en maximaal tot 25 graden. Haal dan dus dat topje en die short nog maar eens boven morgen. Eens kijken naar het weekend. Zaterdag start met veel zon opnieuw. Daarna meer wolken, vooral in het westen en het centrum. Het kan er zelfs lichtjes regenen. Zondag begint bewolkt, daarna klaart het op. Weekend maximaal tussen 20 en 26 graden.
10: 39 kilometer file op dit moment. Het valt nog goed mee, maar ik heb zo het flauwe vermoeden dat dat niet gaat blijven duren. Een lange file op de E313 Lummen-Antwerpen. Daar verlies je nu al 20 minuten van Masselhoven tot Antwerpen-Oost. 10 minuten trager op de E19 Mechelen-Brussel van Zems tot Machelen. En ook 10 minuten erbij op de E40 Luik-Brussel van Haasterode tot Berchem. Andere files van 3 tot 6 minuten.
8: Good Morning Show
9: met Johan Henneman.

Supertramp. En op dat moment in de tijdslijn heette dat gewoon bedelen. Tegenwoordig heeft dat een andere naam. Crowdfunding, give a little bit. Een hele goede morgen. Het is 7:30. Nee, het is 7:07 gewoon. Nee, niks te halve. 7:07. En dit is de Good Morning Show. Blij dat je erbij bent. Stretch, zegt je dat nog iets? Why did you do it? Misschien niet. Maar het wordt meteen allemaal duidelijk. Maar ga die ook draaien. Na George Michael en Aretha Franklin. Like a

0: kon precies geen antwoord op de vraag. Geen enkele uitleg bij Stretch and Why Did You Do It? Blijft dus een vraagteken. Een vraagteken is het weer niet echt. Ja, voor mij nu nog wel, maar voor onze weerman niet. En dat gaat hij nog allemaal netjes vertellen, ook op deze donderdagochtend. Erwin, goedemorgen.
1: Hey, goedemorgen, dag Johan.
0: De zon die is er pas bij. Ik zie die in de verte opkomen. Wat wordt het vandaag? Gaan we die vaak zien?
1: Ja, we gaan ze vaak zien, maar ze krijgt het wel wat moeilijker. In die zin dat er meer van die hoge wolkensluiers binnensluipen. En het wordt geleidelijk ook wat frisser. Dat komt omdat de wind wat meer naar het noorden draait. Dus vandaag geen 22 of 23 graden meer, maar een bescheiden 18, 19. Wat ook nog altijd erg goed is voor eind september. Maar het belangrijkste, Johan, is toch dat het overal rustig en droog blijft.
0: Ja, veel te droog, denk ik.
1: Ja, op kalse voeten wordt het inderdaad veel te droog, want ik heb daarnet nog even gespiekt naar de lange termijnkaarten. Die gaan echt al tot bijna 15 dagen vooruit. En daar zit gewoon geen neerslag op. Dus ja, voor land- en tuinbouw is dat toch niet het beste nieuws. En ja, voor het grondwater, het peil van het grondwater, is dat ook niet al te best.
0: Ja, het wordt ook een bijzonder droog jaar, hè, op die manier.
1: Ja, droog, warm, zonnig. Ja, dat is enerzijds goed nieuws, want we hebben een fantastische zomer gehad. Maar daar is ook een keerzijde aan die medaille, klopt helemaal.
0: Ja. Oké, de komende dagen wordt het dus zonnig, heb ik begrepen.
1: Voilà, zonniger en opnieuw warmer. De temperaturen morgen 1, 22 graden met echt heel veel zon morgen. En op dat elan gaan we verder. Het wordt opnieuw een beetje zomer, Johan. Zaterdag, ja. En de timing zit ook goed, want zaterdag wordt na optrekken van nevel en mist zonnig, warm, 23 graden. Zondag begint met heel veel zon. Tot een stukje rond de middag. Later komen dan meer wolken tevoorschijn. Maar dat zal de pret niet drukken, want ook dan blijft het droog en warm bij 24 graden. En dus ja, nog meer goed nieuws, want ook volgende week zie ik geen enkel herfstsignaal op de weerkaarten verschijnen. Dinsdag en woensdag warmt het zelfs nog een beetje op. Dan gaan we wellicht boven de 25 graden uitkomen.
0: En dat eind september. Misschien hangt er weer een record in de lucht. Kan hij?
1: Ja, dat denk ik wel.
0: Oké, Erwin, we horen jou morgen terug in de Good Morning Show. Tot dan, hè.
1: Ja, tot morgen.

0: hadden toch wel te doen, hè, met François. Die tous les garçons et les filles voelen zich eenzaam en een tikkeltje treurig. En dat hoor je ook aan dat nummer. 7:50, fijn dat je luistert naar de Good Morning Show. Een beetje spooky, een beetje kriebel zou je kunnen krijgen van Chris Isaak en Wicked Game. Maar eerst gaan we naar de film met Happo.
1: Vertrouw op een officiële Volkswagen-concessiehouder voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck.
2: Volkswagen. Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI, live happy.
3: Scandinavia bij Carrefour. De Promomania is terug. Tot dinsdag 2 avocados kopen, 2 avocados gratis. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
4: En er trekt een actieve onweerszone over het land met
5: natuurlijk... Oh, schat, kijk eens naar de lucht. Oh, ja. Amai, jong, dat is volledig grijs.
6: Och, en onze auto staat op de oprit. Oh. Oei, dat staat hier vol bomen.
5: Ja.
6: Weet je wat dat zo'n tak weegt? Zeg, ons verzekering is toch nog in orde?
5: Sst. Hey Kate, welke verzekeringen hebben wij? Eerst een volledig overzicht. Ja, het is in orde.
6: Oef, dat is een pak van mijn hart.
5: Ja, schat.
1: Je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kated. KBC beweegt met je mee.
7: Ah, dag juffrouw.
8: Hey.
7: Is mama vanachter bij de vrachtwagens?
8: Ja.
7: Ah, ik kom de afvalolie ophalen.
8: Oké.
7: Zeg, wil je later ook zo'n vrachtwagens?
8: Ja, ik wil lady trucker worden, zoals mama.
7: Mag ik dan bij u ook de afvalolie komen ophalen?
8: Zeker. En dan krijg jij misschien centjes.
7: Haha, jij bent een slimme.
9: Denk aan de volgende generaties. Laat de afvalolie van je transportbedrijf ophalen door een Valorlub-inzamelaar. Dat is wettelijk verplicht en goed voor het milieu. Check je vergoeding op valorlub.be.
10: Dom, 4 chefs van Jam, met z'n weren.
11: Ja, het is voor het spotje voor de radio, hè, jongen. Maar omdat hier een keer met de shit voice-over doen.
12: Tom de Grote en Dominique Persode dus. Op culinair avontuur naar Zweden.
11: De Brusselse invasie.
10: Amai, zeg, kijk, we zijn er binnen.
12: Waar ze hun grote open vuurheld Niklas Ekstedt zullen ontmoeten.
10: Oh. Niklas, saai.
12: De open vuur roadtrip naar Zweden. Nieuw en nu te bekijken met ondertiteling op je favoriete Jam-kanaal.
10: Wat toch echt proberen een douche te pakken hier, Toos.
13: Nu volgend weekend de beslissende wedstrijd. Ja. Al uw teamgenoten rekenen op u.
14: Ja, dat kan, Karel. Maar volgend weekend zijn het de Wheel of Cinema Days. En deze keer ga ik.
13: Ah, wel, maar ik ga ook, hè.
15: De Wheel of Cinema Days met BNP Paribas Fortis. Van 23 tot en met 26 september. Alle films voor iedereen. 1 ticket kopen, 1 ticket gratis. Meer info op wheelofcinema.be.
16: Vandaag kon niet beter beginnen. 1 minuut voor je wekker afging, was je al wakker.
17: Oh, dat is goed.
16: De temperatuur van het douchewater was perfect.
17: Oh, dat is goed.
16: En je had eindelijk eens tijd om te ontbijten.
17: Mmm, dat was goed.
16: Dus vol energie neem je de auto naar het werk om te vragen, nee te eisen, voor een fameuze loonsverhoging.
18: Oei, dat is niet goed.
19: Dringend een nieuwe auto nodig? Vind snel jouw droomauto op autoscout24.be met meer dan 100.000 direct beschikbare auto's.

3 voor half 8. Apo zit al met een grote zak popcorn op zijn schoot. Niet meteen het ideale ontbijt. Geef mij maar een gewone lekkere boterham. Ja, met wat confituur en een straffe kop koffie. En dat is natuurlijk ideaal om de dag mee te beginnen. Hè? Zoals een goede classic uit jouw golden years is het niet. Chris Isaak die heeft er zo eentje gemaakt. Wicked Game.

0: Ik heb af en toe een ABBA-momentje in de Good Morning Show. En mijn ABBA-momentje komt eraan. En dat ga ik vullen met Lay Your Love on Me. Het is 8:40. De hoofdpunten van het nieuws.
1: Rijke families hebben nog snel zo'n 25 miljard euro aan belastingvrij geld geschonken aan hun kinderen via familiale ondernemingen en vennootschappen. Dat is 3 keer zoveel als in 2024. Door een familiebedrijf weg te schenken vermijden ondernemers dat hun nabestaanden na hun overlijden erfenisrechten van 3 of 7% moeten betalen. De regering verstrengde die wet door woningen die in een vennootschap zitten niet langer belastingvrij weg te kunnen schenken.
0: Ja, en toen was
1: de Chinese president Xi is aangekomen in de Verenigde Staten en president Trump verwelkomde hem op een luchtmachtbasis in de buurt van Washington. Xi en Trump praten komende dagen over een handelsrelatie, Iran, Taiwan en AI, want Amerikaanse technologiebedrijven waarschuwen voor de verdere ontwikkeling van artificiële intelligentie.
2: Goedemorgen. Rijke families hebben nog snel...
1: En in de kwartfinales van de Billie Jean King Cup tennis, zeg maar het landentoernooi in Shenzhen in China, staat onze nationale vrouwenploeg 1-0 achter tegen Oekraïne. Jana Otsipka verloor de openingswedstrijd tegen Kalanina in 3 sets, 6-7 en 2 keer 6-1. Wisselend bewolkt bij zo'n 21 graden. Morgen schijnt de zon volop en maxima tot 25 graden. Dus dat topje en die short mogen nog eens bovengehaald worden.
3: Digitale radio heeft het allemaal. Zoals heel veel manieren om te luisteren. Via DAB+, smart speaker of je favoriete app. Meer op digitaleradio.be.
0: Eens kijken, 127 kilometer file op dit moment. ABBA komt eraan, hè. Op de E313 Lummen-Antwerpen verlies je een half uur van Masselhoven tot Antwerpen-Oost. Op de E40 Gent-Brussel verlies je 22 minuten van Aalst tot Sint-Agatha-Berchem. Op de Brusselse Bindering verlies je 21 minuten van Expo tot Machelen-Woluwe-Laan. Een kwartier trager op de E19 Breda-Antwerpen van Sint-Joop in het Goor tot Antwerpen-Noord. En ook 15 minuten erbij op de E411 namen Brussel van Overijssel tot Jezusijk. Plus 15 minuten op de E19 Mechelen-Brussel van Zems tot Machelen. En ook een kwartier extra op de E314 Lummen-Leuven van Aarschot tot Wisselen. Andere vertragingen liggen tussen de 3 en de 11 minuten.
4: De Good Morning Show met Johan Henneman.

0: Daar zitten geen scheurtjes in. Daar brokkelt geen beton af. IJzersterk deze brug van Simon en Garfunkel, Andrew Gold, Smokey Robinson en de Rolling Stones. Die staan nog op het programma in de Good Morning Show. Die is 8:14.
1: Recupel. Een babyfoon die zelf in slaap valt? Recycleer hem.
2: Licht het op, laat het op. Werkt het op stroom?
1: Tja, licht het op, laat het op, werkt het op stroom? Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En die vind je in het recyclagepark of in de winkel. Recupel.
3: DSM.
4: Het is back to cook bij DSM Keukens. Bij aankoop van je nieuwe keuken krijg je nu een gratis keramisch werkblad en een koekerkraan.
5: DSM Keukens.
4: Maak een afspraak op dsmkeukens.be.
6: Profel.
7: Bij Profel maken we al meer dan 75 jaar Belgische kwaliteit. Profel, ramen en deuren met glasheldere belofte. Profiteer nu van speciale condities.
8: Een testrit met de nieuwe Audi A3 Sportback. Dat is horen, zien en ervaren. Design dat u raakt. Technologie die verwondert. Een Audi ervaart u vooral zelf. Vraag uw testrit aan tijdens de Audi Experience Days tot en met 12 oktober. Er is al een nieuwe Audi A3 Sportback vanaf €299 per maand in EasyLease. Met een voorafbetaling van €4.400. Aanbod voor particulieren. Info en voorwaarden op audi.be.
9: Koken voor een heel leger, dat kan tellen.
10: Geef 8 hamburgers.
9: Alsjeblieft. En dan met een actie die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op een pak XXL rund- en varkensgehakt. Dat is maar €4,29 voor 800 gram. Lidl, dat kan tellen.
11: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
12: Ja, probleem. Ik wil een filmpje van mijn voorgerecht sharen, maar wel liefst voor het dessert er is.
11: Upload aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Doe. Think possible.
13: Het beste uit de 60s, 70s en 80s.

Daar sta je dan in de file, niet knarsetanden. Gewoon die volumeknop van je radio wat harder zetten. Een ruk naar rechts heet dat dan. Of gewoon op dat plusteken duwen. En dan knalde gewoon Smokey Robinson en de Tears uit je radio.

Echte vrienden heb je voor het leven. En zo'n vriendschap kan ook best tegen een stootje. Thank you for being a friend van Andrew Gold. 7 voor 8. En de kranten die hebben het vandaag natuurlijk over Clouseau. Koen en Chris Waters die optreden in het Koning Boudewijn Stadion. Halfweg de zomer van volgend jaar. Maar ook het Eurovisie Songfestival komt vaak op de voorpagina's terecht. Zoals in het nieuwsblad. Vakbonden willen het Eurovisie Songfestival van antenne houden. Nu de VRT beslist heeft om mee te doen en het ook nog eens uit te zenden. Vooruit wil zone 30 rond scholen fors uitbreiden. En Belgisch wagentje neemt straks boodschappen mee naar de maan. Gaat over een klein wagentje dat op het maanoppervlak zal rondrijden over een paar jaar. Het laatste nieuws. Vakbond dreigt uitzending Songfestival te boycotten. Nu VRT toch kandidaat stuurt. En dan nieuwe studie. Zelfrijdende Tesla's volgen verkeersregels niet. En 4 op 10 jongeren gebruiken nooit condoom. En het haalt je uit het moment, verklaren de jongeren. De standaard dan. Rijke families schenken nog snel 2,5 miljard euro belastingvrij weg. Ja, die zien die zware fiscale maatregelen aankomen. En vandaar dat ze dat doen. Trump en Xi ontmoeten elkaar in Washington. Maar zal dat ook iets opleveren met een foto erbij van de twee wereldleiders? En de hoge dieselprijs doet gezinnen en transportsector pijn. De morgen dan België naar Eurovisie Songfestival. VRT oogst meteen kritiek. Xi Jinping krijgt presidentiële ontvangst in Washington. Waarom Donald Trump deze top zo belangrijk vindt. Hoezo zone 30? En fietsstraten, zelfrijdende Tesla stapelt de overtredingen op elkaar. Gazet van Antwerpen dan, vakbond VRT wil Eurovisie Songfestival van scherm houden. Condoomschroom bij jongeren voedt stijging van SOAS. En duizendste riviercruise in Antwerpen, de krant, die kijkt vandaag binnen in een drijvend luxe hotel op de Schelde. Belang van Limburg, dure stookolie schrikt klanten af. Vergrijzing gaat nergens sneller dan in het Maasland. Een trend die we niet kunnen stoppen, staat erbij. En hoe zwaar is het WK-parcours in Montreal nu echt? Veel klassieke renners kunnen dit niet aan. Daarover gaat het ook vandaag in het Belang van Limburg. En dat waren ze, de krantentitels voor vandaag. Donderdag 24 september. Morgen Big Five Rock. Stemmers voor de Rolling Stones voor deze.

0: morgen de Big Five Rock. Let wel even op het beginuur. 9 uur in plaats van 10 uur, want in de rockwereld zitten wel wat lange parten. Vandaar dat we het een uur langer doen morgen. De Big Five Rock. Met veel platen van de Rolling Stones, dat ben ik zeker. Van Mixed Emotions kan je er ook in stemmen. En stemmen doe je vandaag nog. Alleen vandaag nog voor de Big Five Rock via nostalgie.plus. Ze heeft een diepe, ze heeft een mysterieuze, maar toch wel unieke stem. Ze was veel meer dan een zangeres. En eigenlijk heeft ze wel een hele lage stem. En hoe heerlijk die wel klinkt, dat kan je zo meteen nog eens ontdekken. Na het nieuws.
1: Nieuw, een wasmiddel waarmee je was en je budget goed draaien. Das.
2: Wauw!
1: Van Vibra.
3: Papa, morgen heb ik turnen, hè?
4: Ja, ja.
3: En zaterdag Scouts Weekend.
5: Komt goed.
1: Als de was goed draait, draait het gezin goed. Nu Vibra WeCare wasmiddel. 3 1/2 liter flessen voor maar €7,50. Das.
3: Wauw!
1: Van Vibra.
6: Met de Superplus deals van Delhaize gaan we promo koken.
7: Vanavond Belgische kost?
6: Worst met appelmoes? Want onze worsten zijn nu 1+1 gratis.
7: Maar ja, dat is zeker niet de worst case scenario.
6: Koken en besparen doe je met de Superplus deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
8: Van psychotherapie tot osteopathie. Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op heelan.be. Heelan. Helemaal welzijn.
9: Stap in een Mercedes en je ervaart het meteen. Dat gevoel van thuiskomen.
10: Ervaar ook dat gevoel in de nieuwe elektrische C-klasse. Nu met exclusieve Stardays-voordelen. Ontdek hem bij je erkend concessiehouder of op mercedesbenz.be.
11: 5 vrijdagen.
12: 5 toplijsten.
11: 5 genres.
12: Dat zijn de Big Five. Met morgen de Big Five Rock. Wat zijn jouw favorieten? Laat het weten via nostalgie.plus en luister morgen vanaf 9 uur.
0: Nostalgie. Het is gezellig en plezant bij Nostalgie Plus in de Good Morning Show. En maak maar plannen voor het weekend, hè. We zitten daar op een stap van en het wordt heel goed weer. Dus laat je maar gaan als je een paar minuten tijd hebt. Als je een paar minuten aan mooie dingen wil denken.
13: Your golden years. Nostalgie.
0: Natuurlijk is er nu nieuws. Nieuws met Bart van Langenhoven. Goedemorgen.
14: Goedemorgen. De socialisten willen de verplichte zone 30 rond scholen uitbreiden van de straat aan de schoolpoort naar een straal van minstens 300 meter daar rond. Want elk jaar gebeuren er meer dan 1000 ongevallen met gewonden aan zone 30 rond die scholen. Vooruit willen er ook trajectcontroles waardoor chauffeurs verplicht moeten vertragen. En gemeenten en steden moeten binnen een straal van 3 kilometer waar de scholen liggen de omgeving scannen op gevaarlijke punten. Mobiliteitsexperts steunen het plan van Vooruit, want veel ongevallen gebeuren niet in de straat van de school zelf, maar bijvoorbeeld op het eerstvolgende grote kruispunt. De Amerikaanse president Trump moet de journalisten van CNN, MS Now en Politico opnieuw toelaten in het Witte Huis. Dat besliste een federale rechter. Die oordelen dat Trumps verbod ongrondwettelijk is, meldt persagentschap Reuters. Beslissing is een tegenvaller voor de Amerikaanse president in een van zijn grootste conflicten ooit met de pers tot nu toe. Vorige week besliste Trump dat CNN, MS Now en Politico het Witte Huis niet meer binnen mochten omdat ze leugens en fictie schrijven. Sport met nog voetbal, de Champions League voor de vrouwen. Daarin speelde Oud-Heverlee Leuven gisteravond 0-0 gelijk in een eerste wedstrijd tegen de Italiaanse landskampioen AS Roma. In blessuretijd misten de Romeinse vrouwen nog een strafschop, bleef het dus 0-0. Volgende week trekt Oud-Heverlee Leuven naar Paris Saint-Germain. Wisselend bewolkt bij zo'n 21 graden. Morgen schijnt ook die zon opnieuw volop en maximaal tot 25 graden. Haal dat topje en de short dus maar boven. Het weekend dan, zaterdag start, opnieuw met veel zon. Daarna meer wolken, vooral in het westen en centrum. Het kan er zelfs lichtjes regenen. Zondag begint bewolkt, daarna klaart het op. Weekend maximaal tussen 20 en 26 graden.
0: Op donderdag is het altijd wat drukker op de weg, merk ik ook vandaag. 157 kilometer file al met Flitsmeister. Ik heb voor jou de vertragingen van 20 minuten en meer. Op de E17 Sint-Niklaas-Gent is er een ongeval gebeurd ter hoogte van Beervelde. 40 minuten erbij vanaf Sint-Niklaas-West. Op de E313 Lumme-Antwerpen 33 minuten trager van Herendals-West tot Wommelgem. Op de buitenring rond Brussel 25 minuten extra van Mont-Saint-Jean tot Leonard. 23 minuten erbij op de E40 Luik-Brussel van Haasteloo tot Tots in Stevens-Woluwe. En je verliest 20 minuten op de binnenring rond Brussel van Expo tot Vilvoorde Koningsloo, op de E34 Tunhout Ranst, van Oelichem tot Ranst, op de A12 Boom Antwerpen van Boom tot Willerijk en ook op de E19 Mechelen-Brussel van Zemst tot Machelen. Andere vertragingen, maximum 15 minuten en dat is heel wat.
2: Good Morning Show
12: met Johan Henneman.

Ze was toch veel meer dan een hitmaakster, veel meer dan een zangeresje. Een grote dame en van vele markten thuis. Amanda Lear en Follow Me, 8:30 over 9. Fijn dat je luistert. Dit is de Good Morning Show bij Nostalgie Plus. En Kylie Minogue en Jason Donovan, die waren veel meer dan een koppeltje in Neighbours, dan een koppeltje in het huis van Stokeker en Waterman. Die konden het uitstekend met elkaar vinden. Er was liefde, especially for you. Die staat klaar, maar Julien Clerc en na de Kings.

bijna niet te geloven. Volgend jaar wordt hij 80. En dat gaat hij uitgebreid vieren, Julien Clerc. Met een groot opgezette tournee. Elle voulait qu'on l'appelle Venise. Het is 8:15. De Good Morning Show biedt je nu Kylie Minogue en Jason Donovan aan op een liefdesplateau. Especially for you.

0: Kathleen die vraagt via WhatsApp, via het WhatsApp-nummer van, WhatsApp-nummer van Nostalgie Plus. Of Julien Clerc ook naar België komt in het kader van zijn tournee.
1: Ja,
0: hij komt op 23 januari naar de Koningin Elisabethzaal in Antwerpen. En als je ook een vraag hebt, of je wil iets delen, of je hebt iets belangrijk te vertellen of te vieren en je wil een leuke plaat horen, laat maar weten. Hè. 0477 900 800, dat is mijn nummer. 0477 900 800. Laat maar komen, laat maar sturen die berichtjes. De Beatles die weten wat er hier morgen te gebeuren staat. Morgen de Big Five Rock. En dat zet ik nog eens extra in de kijker na Tina Charles.
2: Oké, kop. Je stapt over op een hybride. Munt, je stapt ook over op een hybride. Bij Toyota stap je van een benzine over op een hybride voor maar 1 euro extra. Geniet ervan tot eind september. Aanbod geldig op bepaalde modellen. Meer info op toyota.be.
3: Weer naar de bergen dit jaar. Nooit gedacht. Toch gedaan. En het mooiste? Bij Sunweb zit de skipas er altijd bij. Gewoon inclusief. Skivakantie vanaf €229 per persoon. Boek nu op sunweb.be. It's a Sunweb holiday. Nooit gedacht, toch gedaan met Sunweb.
4: Het is wijnfestijn bij Jumbo. Met deze week een selectie van meer dan 15 topwijnen. 1 fles plus 1 fles gratis. Dat is veel wijn voor weinig. Dat is de ja van Jumbo. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
5: Wanneer u aan uw bank een vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak op een mondeling examen?
6: En voor mijn pensioen?
7: Tweede of derde pijler, juffrouw?
6: Wat lief?
7: En hebt u een VAPZ?
6: Wat?
7: Wat is een VAPZ, juffrouw?
6: Ik weet niet.
5: Bij Beobank krijgt uw vraag wel alle aandacht die ze verdient.
8: Oké, Charlotte, ja, dat is slim hoor, om nu al met pensioen bezig te zijn. Wat gaat dat?
5: Kies een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.
2: Het beste uit de 60s,
9: 70s
2: en 80s.

plaats voor Leiden Gitaren morgen. Niet altijd, maar toch wel vaak. In de Big Five Rock. Je moet zeker luisteren en je moet nog stemmen, want dat is vandaag de laatste dag. Nostalgie.plus, daar moet je

0: Liefde is niet altijd even simpel. Neem nu Mary McGregor. Die zat met twee mannen in haar hart. En de vraag is dan, welke is de goeie? Tone Between Two Lovers komt er aan. Het is 8:30.
1: Goedemorgen. Als je met een Tesla rijdt, dan merk je soms dat die niet altijd de verkeersregels volgt. Ze weten wel hoe snel ze mogen rijden, die auto's. Maar doen dat niet altijd, zoals in een zone 30, blijkt uit onderzoek dat morgen kon inkijken. Ook de verkeersborden interpreteren Tesla's niet altijd juist. En ze steken ook fietsers voorbij in een fietsstraat, wat dus niet mag. Amerikaans president Trump moet de journalisten van CNN, MS Now en Politico opnieuw toelaten in het Witte Huis in New York. Dat besliste een federale rechter. Die oordeelde dat Trumps verbod eigenlijk ongrondwettelijk is. Dat is een tegenvaller voor de Amerikaanse president in een van zijn grootste conflicten met de pers tot nu toe. Vorige week besliste Trump dat CNN, MS Now en Politico het Witte Huis niet meer binnen mochten omdat ze leugens en fictie schrijven. En in de kwartfinales van de Billie Jean King Cup tennis in Shenzhen in China staat onze nationale vrouwenploeg 1-0 achter tegen Oekraïne. Jana Otsipka verloor de openingswedstrijd tegen Kalinina in 3 sets, 6-7, 2-6-1. Niet echt verrassend, want Kalinina staat 48ste op de wereldranglijst. Otsipka is pas nummer 474. Wisselend bewolkt bij zo'n 21 graden vandaag. Morgen schijnt de zon volop, maximaal tot 25 graden.
2: Digitale radio heeft het allemaal. Het grootst mogelijke aanbod voor elke mood. Via DAB+, smart speaker of je favoriete app. Meer op digitaleradio.be.
0: De barometer waarop je het weer kan aflezen, bij wijze van spreken, die staat goed. De filebarometer iets minder, bijna 150 kilometer file nog. Op de E17 Sint-Niklaas-Gent verlies je 3 kwartier van Sint-Niklaas-West tot Beervelde. Komt door een ongeval. Op de N16 Willebroek-Mechelen komt er 23 minuten bij, van Tisselt tot Mechelen-Noord. Op de E313 Lumme-Antwerpen 20 minuten erbij, van Herentals-West tot Wommelgem. Op de E40 Luik-Brussel 20 minuten trager, van Berthem tot Sint-Stevens-Woluwe. Ook plus 20 minuten op de binnenring rond Brussel. Van Expo tot Vilvoorde Koningsloo.

0: Je verliest 17 minuten op de E40 Gent-Brussel, van Aalst tot Groot-Bijgaarde. En file rijden op de A12 Boom-Antwerpen, van Boom tot Kleidalaan, Kontigse Steenweg. Op de E19 Mechelen-Brussel plus 16 minuten, van Sems tot Machelen. En een kwartier trager op de buitenring rond Brussel, van Bad Ulp tot Tervuren Vierarmen. En op de E17 Sint-Niklaas-Antwerpen, daar verlies je ook een kwartier, van Haasdonk tot Antwerpen-West. Andere vertragingen, maximum 13 minuten.
1: Good Morning Show, met Johan Henneman.

0: Dat wordt een hartverscheurende keuze voor Mary McGregor. Home Between Two Lovers. We zitten weer in de kleuterschool met Jackson 5. Maar wat een goede plaat. ABC.
1: Leef gerust met volle teugen. Omdat je voor je gezondheid en alles wat daarbij komt kijken op ons kan rekenen. CM. Leef gerust.
2: Jij? Mijn eigen zaak starten? Ja, liefst zo snel mogelijk, hè. Maar in de week heb ik geen tijd om daarmee bezig te zijn, hè.
3: Wij. Daarom kan je de experts van het startersteam van BNP Paribas Fortis ook op zaterdag bellen voor advies tot 17 uur. Bereikbaar hier en nu. BNP Paribas Fortis.
4: Een Mercedes, dat voelt als thuiskomen.
5: Net zoals de nieuwe elektrische C-klasse. Kom langs of boek een testrit op mercedesbenz.be.
6: Wij dragen E5. Elke dag, voor elk moment. En in elke stijl. Nu met 50% korting op de tweede broek. Ook op e5.be. E5. Jouw verhaal in stijl.
7: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
8: Ja, big problem. Ik heb per ongeluk een foto van mijn ex geliked en nu zie je appjes aan het updaten.
7: Update je apps aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.

Good morning show bij Nostalgie Plus. Het is 9:15 en ik wil het toch even hebben over het Eurovisie Songfestival. Want dat rolt over de tongen, het Eurovisie Songfestival. Ja, er is altijd wel wat commotie rond elk songfestival. Dat is trouwens niet nieuw. Dat was in de 70's bijvoorbeeld ook het geval. Denk maar aan de problemen tussen Griekenland en Turkije. Denk ook maar aan de regimes die geleid werden door een dictator. Portugal, Spanje. En zo kan ik nog wel een aantal dingen uit de geschiedenis van het Eurovisie Songfestival opnoemen. Waardoor het toch wel altijd weer ergens geboycott. En ja, er zijn artiesten die niet meer willen naar het Songfestival gaan. Gustave bijvoorbeeld, die voelt heel erg mee met iedereen die zou nu willen deelnemen. Maar je mag natuurlijk niet vergeten dat het Songfestival ook een gigantisch podium is. Niet alleen voor de politiek, maar ook en vooral voor de muziek en voor de artiesten. Stel je voor, ABBA, geen Songfestival. Dat was toch wel net iets moeilijker geweest om te scoren. Maar die waren er vanzelf misschien wel gekomen. Maar misschien gaat dat verhaal helemaal niet op voor, neem nu Johnny Logan of voor Brotherhood of Man. Ja, die hebben toch een mooie hit overgehouden en een mooie carrière aan dat Eurovisie Songfestival in 1976. Als jij daar trouwens ook een mening over hebt, laat maar weten. Hè. Je kan mij sturen via 0477 900 800. En over het Songfestival gesproken, ik heb een hele grote hit te danken aan dat Eurovisie Songfestival. Brotherhood of Man, and Save Your Kisses for Me.

De meeste mensen vinden het Eurovisie Songfestival toch heel erg leuk als ik het hier zo allemaal lees. De reacties die binnenkwamen via onze WhatsApp 0477-900-800. Want dan hadden we niet zoveel mooie liedjes gehad om van te genieten. Zo staat er hier te lezen in een mailtje van Linda. Ja, dat is waar, hè. En het heeft heel veel mooie, knappe songs opgeleverd. En dat moeten we onder ogen zien. Dus laat de muziek maar zegevieren. Doe hier ook bij Nostalgie Plus. De muziek uit jouw Golden Years. Met straks de originele versie van Suzanne van Herman van Veen. Ik had die vorige week gedraaid. Maar ik ga Leonard Cohen nu draaien. Ook goed, hè? Naar Roxy Music.

0: for she's touched your perfect body with her mind.
1: De meester hemzelf, Leonard Cohen, met Suzanne. Over meesters in de muziek gesproken, wat dacht je van Elvis, Fleetwood Mac, Billy Joe en Millie Jackson? Ze komen er allemaal aan na 9 uur.
2: Nieuw, een wasmiddel waarmee je was en je budget goed draaien. Das.
3: Wauw!
2: Van Vibra.
4: Ah, papa, morgen heb ik turnen, hè?
3: Ja, ja.
4: En zaterdag Scouts Weekend.
3: Komt goed.
2: Als de was goed draait, draait het gezin goed. Vibra WeCare wasmiddel. 1,5 liter fles voor maar €2,99. Das.
3: Wauw!
2: Van Vibra. Profiteer in september van megastockdeals bij Ford. Zeg, klopt dat hier?
5: Wat?
2: Hier staat op alle modellen.
5: Ja, ja.
2: En die prijzen, zijn die gecheckt?
5: Absoluut.
2: De Ford Kuga vanaf €24.500.
5: Yep.
2: Oh, sorry. Ik ben aan Ford. Lees jij de rest maar.
5: Oké. In september bij Ford, niet te missen. Megastockdeals op alle modellen.
6: Ford.
5: Voorwaarden bij je Ford-verdeler en op Ford.be.
7: Ga voor onze sappige promo. Nu bij Colruyt. 20% korting op 500 gram boni snoeptomaten.
8: 20% op snoeptomaten. Top. Die gaan meteen mee in de lunchbox.
7: Voorwaarden op Colruyt.be. Colruyt. Laagste prijzen.
9: Ze zijn bij altijd de kerken moeten in de Midnow. In Evenhem werd het bier ontwikkeld onder de kerktoren. Proef de 100 jaar oud Nambacht. Bier met passie gebrouwen. Steek zelf een bak tuppen met Evenhem. Blond, bruin en triple. Alles aan dezelfde prijs.
10: Vraag naar Evenhem in uw afhaalpunt of surf naar evenhem.com.
11: Watermout, hop en his, het is Evenhem dat je mist.
12: Opgelet, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
13: Belgen zijn rijk, maar veel van ons vermogen slaapt op een spaarrekening bijvoorbeeld. Wie slapend rijk wil worden, moet zijn geld wakker maken. Ontdek beleggen zonder risico met de Trends Beleggers Challenge. Beleggen gratis met €100.000 virtueel geld. En win €10.000 echt geld. Doe gratis mee op beleggerschallenge.be.
14: 5 vrijdagen.
15: 5 toplijsten.
14: 5 genres.
15: Dat zijn de Big Five. Met morgen de Big Five Rock. Wat zijn jouw favorieten? Laat het weten via nostalgie.plus en luister morgen vanaf 9 uur.
1: Nostalgie. Het valt mij al een paar dagen op. Veel van mijn buren die zijn gras aan het maaien. Ja, en ik kijk dan naar mijn gazonnetje en dan denk ik, gras. Hoe gras? Onkruid, ja, dat wel. Maar ja, dat moet misschien ook gemaaid worden.
16: Your golden years. Nostalgie.
1: Het is 9 uur. Het nieuws krijg je van Bart van Langenhoven. Goedemorgen.
17: Goedemorgen. De Tesla-auto's liggen wat onder vuur, want als je met zo'n wagen rijdt, dan merk je soms dat die niet altijd de verkeersregels volgt. Tesla's weten wel hoe snel ze mogen rijden, maar doen dat niet altijd. Zoals in de Zone 30 bijvoorbeeld, blijkt uit een onderzoek dat de Morgen kon inkijken. Ook de verkeersborden interpreteren Tesla's niet altijd juist en ze steken ook fietsers voorbij in een fietsstraat, wat dus niet mag. Sinds begin juni mogen die zelfrijdende auto's op onze wegen rijden, maar daar komt wel wat kritiek op als je rekening houdt met de verkeersveiligheid. Rijke families hebben nog snel zo'n €25 miljard aan belastingvrij geld geschonken aan hun kinderen. Via familiale ondernemingen en vennootschappen deden ze dat, dat is 3 keer zoveel als in 2024. Door een familiebedrijf dus weg te schenken, vermijden ondernemers dat hun nabestaanden na een overlijden erfenisrechten van 3% of 7% moeten betalen. Maar de regering verstrengde die wet door woningen die in een vennootschap zitten niet langer belastingvrij weg te kunnen schenken. En in de kwartfinales van de Billie Jean King Cup tennis staat onze nationale vrouwenploeg 1-0 achter tegen Oekraïne. Jana Otsipka verloor de openingswedstrijd tegen Kalinina in 3 sets. Niet echt verrassend, want Kalinina staat 48ste op de wereldranglijst, terwijl Otsipka pas nummer 474 staat. Op dit moment speelt Greet Minne de tweede enkelwedstrijd, dat gebeurt in Shenzhen in China. De Billie Jean King Cup is het officieuze WK tennis voor landenteams bij vrouwen. Wisselend bewolkt bij zo'n 21 graden. Morgen schijnt de zon volop en maximaal tot 25 graden. Het weekend dan, zaterdag start met veel zon, daarna meer wolken, vooral in het westen en het centrum. Het kan zelfs lichtjes regenen op zaterdagavond. Zondag begint dan bewolkt, daarna klaart het op. Weekend maximaal tussen 20 en 26 graden.
1: 117 kilometer file. De vertragingen van een kwartier en meer op de E313 Lummen Antwerpen. Plus 22 minuten van Massenhoven tot Antwerpen Oost. 21 minuten erbij op de binnenring rond Brussel van Expo tot Machelen-Bodewelaan. Plus 16 minuten van Boom tot Willerijk. Dat is op de A12 Boom Antwerpen. De E40 dan Gent-Brussel. Daar verlies je 16 minuten van Afligem tot Sint-Agatha-Berchem. Een kwartier trager op de E17 Sint-Niklaas Antwerpen. Van Haasdonk tot Antwerpen West. Op de E19 Mechelen-Brussel eveneens. 15 minuten erbij. Van Zemst tot Machelen en idemdito op D40 Luik-Brussel van Bertem tot Sint-Stevens worden we ook 13 minuten trager dan. Andere vertragingen, maximum 11 minuten.
3: The Good Morning Show
15: met Johan Henneman.

Geen idee hoe het komt, maar ik zie ze voor mij in de keuken staan. In potten roeren. Gekleed in een short, in een geruite short. Een blauw, witte ruitjes. Of zelfs bloemen. Dat kan, hè, bij Millie Jackson. My man is a sweet man. 7 over 9 in de Good Morning Show. Maak ik graag plaats voor Elvis Presley. En dan voor Fleetwood Mac. En dan voor Billy Joel. Blijf luisteren. What?

In het leven kan er geen pret genoeg zijn. En dan zeker niet pret in bed. You make love and fun van Fleetwood Mac. 14 over 9. Een hele vrolijke, uitgelaten Billy Joel.

0: Wat kan het toch al druk zijn van 's ochtends vroeg en liefst niet tot 's avonds laat? Nou, af en toe heeft de mens toch behoefte om even aan adem te geraken, om naar lucht te happen en wat rust in zijn leven te brengen, een beetje zen. En de muziek kan daarbij helpen, want ik heb zo'n hele mooie, maar echt zo'n zalig nummer waar je van helemaal zen wordt. Herb Albert en de Tijuana Brass komen eraan na Casey en de Sunshine Band. It's a sunweb
1: holiday. Skipas inclusief. Nooit gedacht, toch gedaan. Bij Sunweb zit je skipas altijd in je pakket.
2: Elk jaar dezelfde gedachte. Volgende winter doen we er iets aan. Wel, die winter komt er nu aan. Nieuwe ramen en deuren van Belisol houden de warmte binnen. En wij regelen alles, van advies tot plaatsing. Beslis nu en u geniet er deze winter al van. Belisol. Altijd zeker.
3: Een testrit met de nieuwe Audi Q4 e-tron. Dat is horen, zien en ervaren. Design dat u raakt. Technologie die verwondert. Een Audi ervaart u vooral zelf. Vraag uw testrit aan tijdens de Audi Experience Days tot en met 12 oktober. Er is al een nieuwe Audi Q4 e-tron vanaf €525 per maand. Exclusief BTW in verhuur op lange termijn. Info en voorwaarden op audi.be.
4: XXL promo bij Aldi. 600 gram Belgische kippenborstfilet kopen, 600 gram gratis. Dat zijn twee pakken verse Belgische kipfilet voor de knaldieprijs van maar €7,49. Aldi, altijd slim.
5: Hé, hey, we hebben bier met passie gebrouwen. Proef de 100 jaar oud Nambacht en steek zelf een bak tuppen met Evenhem blond, bruin en triple. Alles aan dezelfde prijs.
6: Vraag naar Evenhem in uw afhaalpunt of surf naar evenhem.com.
5: Evenhem, als u wilt, ge de kerk in de midden. Absoluut een zondewerp.
7: Watermout, hop en his, het is Evenhem dat je mist.
8: Opgelet, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.

zijn van die nummers waar je helemaal in vervoering van raakt. Ik ben blij dat ik het af en toe draai in de Good Morning Show. En dan heb ik het over Isaac Hayes met de Team from Shaft. Ja, daar zit die radioluider voor. Ik had je een zenmomentje beloofd, hè? Een zenmomentje uit de 60's. Einde van de 60's. Grote trompetist, wereldnaam Herb Albert. In Mexico haalde hij ook een heel goed orkest mee. De Tijuana Brass. Hier is This Guy's in Love with You. Geniet er maar van.

zalig gewoon. Isaac Hayes met het team from Shaft. Weet je wat? Je moet je eens voorstellen, een dorp in het Wilde Westen waar een grote hoofdweg doorgaat. Ja, dat dorp met die hoofdweg. Het is daar stoffig. Je hoort de wind waaien. Je hoort de wind gieren. Het is bijna middag, een paar minuten van 12 uur verwijderd. En er staan twee cowboys, twee stoere cowboys klaar. Een beetje loesje figuren, maar ze moeten uitmaken wie de sterkste is. En daarvoor is er een duel. This town ain't big enough for both of us. Die sfeer van de Sparks, die hoor je hier bij Nostalgie Plus. Die grote hit van de Sparks. En dat is ook een mooie tip trouwens voor de Big Five Rock. Verkeer is er ook nog, druk verkeer zelfs. Maar het is aan het beteren. De files raken stilletjes aan, opgelost. Nog 55 kilometer in het totaal. Op de binnenring rond Brussel verlies je 17 minuten van Expo tot Machalabolen aan. Op de E313 Lemmen Antwerpen verlies je 16 minuten van Massenhoven tot Wondelgem. Een kwartier erbij op de E34 Antwerpen Zelzaten. Van Moerbeke tot Zelzaten Oost komt door een ongeval ter hoogte van Zelzaten Oost. En ook een ongeval op de E19 Mechelen Brussel ter hoogte van Machelen. Daardoor verlies je 11 minuten vanaf Zemst. 10 minuten trager op de A12 Boom Antwerpen van Aardstraat tot Willerijk. Plus 10 minuten ook op de E17 Sint-Niklaas Antwerpen van Haastong tot Antwerpen West. En 10 minuten trager op de Antwerpsring richting

0: spannend was dat, dat duel in dat dorp in het Wilde Westen met Sparks en This Town Ain't Big Enough for the Both of Us. Geweldig vrolijk nummer heb ik klaar liggen van James Brown.
1: XXL promo bij Aldi. 600 gram Belgische kippenborstfilet kopen, 600 gram gratis. Dat zijn twee pakken verse Belgische kipfilet voor de knaldiprijs van maar €7,49. Aldi, altijd slim.
2: Bij Telenet weten we dat je als restaurantuitbater alle belang hebt bij een goed werkend betaalsysteem.
3: Voor mij alvast 5 flesken champagne, 8 keer de oesters en 2 halve kreeftjes, dank u.
2: En omdat jouw zaak altijd moet blijven draaien, zorgen wij dat je met internetbackup steeds verbonden blijft met het strafste netwerk. Kijk op telenet.be/voor je zaak.
4: Go Yellow!
5: Sommige Volkswagen-kilometers vergeet je nooit.
6: Zoals kilometer 65.000. Onze dochter haar eerste rijles met onze polo. Paniek, echt aan elk kruispunt. Totdat hij ineens perfect inparkeert en zegt... Kind iets van leren, hè, mama? Ja.
5: En dat er nog veel kilometers mogen volgen? Daar zorgen we samen voor. Vertrouw daarom op een officiële Volkswagen-concessiehouder... voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen. Op nog veel kilometers samen.

0: Dat is pas een hoger punt voor een plaat. I Feel Good van James Brown. Morgen de Big Five Rock. Daar kijken we natuurlijk al een hele week naar uit. De Big Five Rock begint om 9 uur, voeg ik er even aan toe. Omdat er sommige rockplaten wel wat lang zijn. En dan krijgen we die allemaal niet tijdig gespeeld als we een uur later beginnen. Dus een uur vroeger morgen vanaf 9 uur. En Domi is op post vanaf 10 uur. Maar Seb die mag er al aan beginnen in de Good Morning Show. Ik heb Sarah aan de lijn. Sarah uit Schilde. Sarah, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Johan.
0: Wat een knap lijstje heb jij doorgestuurd.
1: Goed, hè?
0: Ja, ik vind het geweldig. Ja, niet echt de voor de hand liggende nummers, maar je hebt er 3 straffen gekozen uit die lange lijst met platen die op onze website te vinden is op nostalgie.plus. Op 3 staat bijvoorbeeld Focus met Hocus Pocus. Op 2 CCR met Run Through the Jungle. Hoe ken je die muziek allemaal?
1: Wel, mijn man die speelt regelmatig als wij gaan slapen in bed nog een paar liedjes af. En die zoekt er altijd zo een specialeken uit. En die Hocus Pocus, daar was er eentje van. En ik vind dat ongelooflijk als je die kerel hoort fluiten en jodelen. Je denkt het is getruckeerd, maar het is dus echt. Hè? Want als je naar live luistert, je ziet die dus echt bezig. Hè? Het is ongelooflijk, die mens.
0: Ja, en dat gebeurt dus 's avonds... in bed, voor je gaat slapen.
1: Ja, en altijd een gsm boven. En dan begint ze nog wat speciaal liedjes op te zoeken en af te spelen. En dan eindigt ze met een rustig liedje en dan kunnen we lekker gaan slapen.
0: Ah ja, oké. Ja, het is goed gevonden. Het is wel anders dan een boek lezen natuurlijk, hè, voor je gaat slapen.
1: Ja, ik ben niet zo echt een boeklezer. Ja,
0: maar wel een muziekliefhebber geworden.
1: Ja. Dankzij hem zo een beetje terug naar die rockmuziek gegaan. Ik was eigenlijk vroeger geen rock...
0: Maar dat is nu helemaal omgeslagen. Dat heb ik begrepen.
1: Ja.
0: Zeg, een muziekquiz voor je gaat slapen. Ja, oké. Goed idee. Hoe heet jouw man?
1: Mark.
0: Mark, die doet dat met jou, Sarah. En wat staat er op de eerste plaats in jouw lijstje?
1: Wel, ik heb gewoon eigenlijk die liedjes gewoon erin gezet. Ik had geen rekening gehouden met de volgorde, maar ik zou nummer 1 als van mijn lag CCR willen zetten.
0: Ja, aan jou zo. Ja, maar die heb ik niet klaarstaan, want op 1 had jouw man...
1: Ah,
0: voor Blue Oyster Cult gezet.
1: Ja, met dat, Reaper. Dat klopt.
0: Ja, hij neemt het een beetje over natuurlijk. Hè. Dankzij Mark, maar Sarah had CCR gekozen. Maar Mark, Blue Oyster Cult met Reaper, maar die vindt hij ook goed, hè?
1: Ja. Speciaal creepy tekst, maar de muziek is wel heel goed.
0: Ah, zalig nummer. Ik hoop dat er veel punten haalt. En dat we het morgen terug horen natuurlijk in de Big Five Rock. Ik wens jou heel veel plezier en hele prettige donderdag. Sarah, bedankt. Ja. En tot morgen. Ja. Prettige dag. Dag.
1: Hetzelfde voor u. Dank u.
2: Wat zijn jouw favorieten?
3: Laat het weten via nostalgie.plus.

Hele plezante muziek. En die hoor je hier altijd in de Cold Morning Show. En altijd bij Nostalgie Plus. Ook zometeen in Vrouwentongen bij Leen. Maak er een heerlijke donder van. En van Ann Christie, ja, daar hou je ook van. Zeker van deze Gelukkig Zijn.

0: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI, live happy.
1: De nieuwe Volvo EX60. Stel u voor, 16 minuten helemaal voor uzelf. 16 minuten om enkele woorden in een nieuwe taal te leren. Om eindelijk dat hoofdstuk uit te lezen of om te bellen met iemand die u mist. De nieuwe Volvo EX60. Laat hem van 10 tot 80% in slechts 16 minuten. Boek nu een testrit bij uw Volvo-verdeler. Verleg uw grenzen. Elektrisch.
2: Wij dragen E5. Elke dag, voor elk moment. En in elke stijl. Nu met 50% korting op de tweede broek. Ook op e5.be. E5. Jouw verhaal in stijl.
3: Koken voor een heel leger. Dat kan tellen.
4: Geef 8 hamburgers.
3: Alsjeblieft. En dan met een actie die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op een pak XXL rund en varkens gehakt. Dat is maar €4,29 voor 800 gram. Lidl, dat kan tellen.
5: Tot en met 18 oktober bij Yuzu -15% op je nieuwe autoverzekering tijdens het eerste jaar. Scherpe prijs, strafverzekerd. Autoverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
6: Kom, laat je inspireren.
7: Van der Meren in Veurne, op 3 kilometer van de zee, heeft generaties ervaring in stijlvolle interieurinrichting.
6: Kom, laat je inspireren.
7: Onze adviseurs combineren vakmanschap en creativiteit voor het inrichten van uw studio of appartement. Met topmerken en maatwerk uit eigen atelier creëren we prachtige en functionele interieurs.
6: Kom, laat je inspireren door Van der Meren.
7: Ontdek nu ultieme design interieurdeals. Kijk op vandermeren.be. Op weg naar zee.
8: Ik wil gewoon zeker zijn dat het taxeren van mijn juwelen eerlijk verloopt.
9: Terecht, mevrouw. Daarom gebeurt de taxatie in uw bijzijn. We wegen op een geëikte weegschaal en het goudgehalte verschijnt op het scherm.
8: Oké. En het geld? Wordt dat gestort?
9: Ja, het bedrag staat binnen de 24 uur op uw rekening en u krijgt van mij een bewijs mee. Zo doen we dat al 45 jaar, mevrouw.
8: Vragen over goud en zilver? Bel 03-226-93-93. Of maak een afspraak via robertenexpert.be.
10: Nu volgend weekend. De beslissende wedstrijd, ja. Al uw teamgenoten rekenen op u?
11: Ja, dat kan, Karel, maar volgend weekend zijn de Wheel of Cinema Days en deze keer ga ik.
10: Ah wel, maar ik ga ook, hè.
12: De Wheel of Cinema Days met BNP Paribas Fortis. Van 23 tot en met 26 september, alle films voor iedereen. 1 ticket kopen, 1 ticket gratis. Meer info op wheelofcinema.be.
13: Vandaag kon niet beter beginnen. 1 minuut voor je wekker afging, was je al wakker.
14: Oh, dat is goed.
13: De temperatuur van het douchewater was perfect.
14: Oh, dat is goed.
13: En je had eindelijk eens tijd om te ontbijten.
14: Het was goed.
13: Dus vol energie neem je de auto naar het werk om te vragen, nee te eisen, voor een fameuze loonsverhoging.
15: Oei, dat is niet goed.
16: Dringend een nieuwe auto nodig? Vind snel jouw droomauto op autoscout24.be met meer dan 100.000 direct beschikbare auto's.
17: 5 vrijdagen.
18: 5 toplijsten.
17: 5 genres.
18: Dat zijn de Big Five. Met morgen de Big Five Rock. Wat zijn jouw favorieten? Laat het weten via nostalgie.plus en luister morgen vanaf 9 uur.
19: De grootste hits uit de 60s, 70s en 80s, dat zijn de ingrediënten hier voor een voormiddag Nostalgie Plus.
20: Your golden years. Nostalgie.
19: Goed 10 uur, tijd voor het nieuws met Bart van Langenhoven. Goedemorgen.
21: Goedemorgen. In Brugge is voor het Assize Hof het proces gestart tegen Chris van Haverbeke, landbouwer van 48 uit Oostkamp, die het terecht staat voor de moord op zijn 2 dochters en de moordpoging op een moeder en ex-vrouw. De feiten dateren van november 2022. De politie vond toen op de boerderij van Haverbeke de 2 lichamen van zijn dochters. De landbouwer had hen verstikt, omdat zijn vrouw hem had verlaten en wilde scheiden. Vandaag pleiten onder meer de openbare aanklager en de advocaten van de verdediging. Chris van Haverbeke riskeert levenslang. De uitspraak valt in principe op vrijdag 2 oktober. 7 op de 10 bedrijven meten al hoe lang hun personeel werkt per dag. Want vanaf 1 januari moeten onze ondernemingen verplicht een systeem gebruiken waarmee ze de gewerkte uren van hun personeelsleden registreren. In dienstenbedrijven blijft die tijdsregistratie nog een probleem. Veel Vlaamse werkgevers zijn er tegen omdat ze dan niet kunnen werken op basis van vertrouwen. En dat vinden veel CEO's cruciaal. In Wallonië ligt dat wat anders. Daar is 6 op de 10 voorstander van dat registratiesysteem, omdat ze dan de overuren beter kunnen opvolgen. En in Marokko wint de Liberale Partij voor Authenticiteit en Moderniteit van koning Mohammed VI de parlementsverkiezingen. Ze haalt 97 zetels, een dertigtal meer dan de RNI, dat is de partij van premier Akanouche. Die zakt van 102 naar 66 zetels. De kans bestaat dat koning Mohammed kiest voor een vrouwelijke premier en dat zou pas de tweede zijn in de Arabische wereld na de vrouwelijke premier in Tunesië. Bij de Marokkaanse parlementsverkiezingen gingen amper 6 miljoen mensen van de 27 miljoen stemgerechtigden naar het kieslokaal. Het is een wisselend bewolkte donderdag bij zo'n 21 graden. Morgen schijnt de zon dan volop en tot 24 graden. Zaterdag begint nog zonnig, daarna meer wolken. Vooral in het westen en centrum, waar het ook lichtjes kan regenen. Maxima van 20 tot 26 graden. Zondag eerst bewolkt, daarna opklaringen bij 23 graden. En ook maandag is het bewolkt, maar tot 27 graden.
19: Wat een nazomer, hè. Op de E313 Antwerpen-Zelzaten verlies je 20 minuten van Moerbeke tot Zelzaten-Oost. Daar is een ongeval gebeurd. En op de R1 Antwerpen-Nederland 10 minuten van Sint-Anna-Linkeroever tot Antwerpen-West. Voor de rest is het bijzonder rustig op de weg.
18: Vrouwentongen met Leen de Marais.

It's the season, zingen de Bellamy Brothers. Het zal ondertussen wel herfst zijn, astronomische of meteorologische. Hij zal wel begonnen zijn, zeker. Waarom krijg ik hier geen muziek? Voilà, we zijn vertrokken. Liefde genoeg om te laten vloeien zoals de Bellamy Brothers zingen, vooral muzikaal. Zijn we daar goed in, hier bij Nostalgie Plus. Zo laten wij onze liefde voor jou zien. Voilà, zij ieder zijn manier. Goedemorgen, het is de laatste dag Vrouwentongen van deze week. Morgen zijn we al helemaal omgeven op dit uur door gitaarsnaren, plectrums, versterkers, boksen. Want morgen loeit de Big Five Rock in onze oren vanaf 9 uur. Laat je niet vangen vanaf 9 uur. Een uurtje vroeger dan de andere Big Fives om al die 100 rocksongs goed tot zijn recht te laten komen. Beetje reggae nu, met een boodschap van liefde van Jimmy Cliff. Goedemorgen, welkom bij Nostalgie Plus en Vrouwentongen. Hey!

0: gonna lift you up.
1: Leen gaat vreemd.
0: Leen gaat vreemd met als eerste keuze vandaag in het Swahili, Burundese, met ook wel roots in ons land. Als eerste niet-Engelstalige keuze, Wale Watu van Kajanin. En daartegenover toch ook wel wat gitaren vandaag al van boven de moerdijk.

0: roerend hart van normaal uit de Achterhoek. Ik ben eens gaan kijken op de kaart van Nederland, waar dat ligt, de Achterhoek. Dat is zo het Midden-Oosten van Nederland. Schijnt er mooi fietsen te zijn, maar waar niet, hè, in Nederland. A is Waliwatu van Kajanin in jouw keuze. En B is roerend hart van normaal. Het is aan jou.
1: Wat kies jij? Stuur A of
0: Janine in jouw keuze. En B is roerend hart van normaal. Het is aan jou.
1: Wat kies jij? Stuur A of B via WhatsApp naar 0477 900 800.

0: Precies, ook al een tijdje geleden. En leuk om deze nog eens te horen. The Captain and Tennille, Do That To Me One More Time. Geen gemakkelijke keuze in Leen Gaat Vreemd. Twee totaal verschillende songs. Dat is ook al wel eens leuk. Leuk, het kan allemaal hier, hè, als het maar niet Engelstalig is. Met A, Wale Watu van Kajanin. Daar is veel animo voor. Maar natuurlijk ook voor dat oerend hart van Normaal. Als je weet wat je wil, wel, kruip dan in je gsm. Open je WhatsApp en stuur mij een berichtje. A of B, Wale Watu of oerend hart.
1: Update jezelf op het FTI-festival. Laat je kinderen hun eigen robot bouwen. De mode van morgen ontwerpen, coderen, programmeren en experimenteren. Ontdek meer dan 100 workshops en sprekers voor jong en minder jong. Expeditie Next, 24 en 25 oktober, Mechelen. Programma en tickets op ftifestival.be.
2: Ik ben het beu!
3: Oei.
2: Ja, ik kan niet langer bij hem blijven.
3: Je zoekt dus een eigen plek, ver genoeg van uw ex.
2: Ja, en hoe ver door lievers?
3: Ver genoeg, maar niet te ver.
2: Ah ja, voor de kinderen.
3: Weet je wat? Jij kunt. Ja, Imo.
4: Dat is Imo!
5: Is het een vliegtuig? Is het een vogel?
3: Nee, dat is het niet. Het zijn de Studio 100 stickers bij je OK.
6: Op, alles is op.
3: Ha, gelukkig niet. De actie loopt nog tot 20 oktober. Kom af en vul nog snel je stickerboek. Zelfs op zondag.
6: Oké,
3: makkelijk mag. Voorwaarden in de winkel.
7: Recupel. Een oude gsm die je niet meer gebruikt. Recycleer hem.
8: Leg het op, laat het op. Werk het op stroom.
7: Tja. Licht het op, laat het op, werkt het op stroom? Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En die vind je in het recyclagepark of in de winkel.
9: Recupel. Hoe denkt u dat het rijplezier is in een BMW tweedehandswagen? Zorgeloos. Want nu geniet u van 4 jaar garantie en gemoedsrust op grondig gecontroleerde tweedehandswagens met BMW Premium Selection Label. Dit aanbod geldt ook op onze 100% elektrische BMW's. Trouwens, hoeveel energie denkt u dat een tweedehands elektrische BMW nog heeft? Wel, het is meer dan u denkt. Info en voorwaarden op bmw.be.
10: Bij Beobank krijgt uw vraag al de aandacht die ze verdient. Kies dus een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.
11: Dom, 4 chefs van Jam, we zijn weer.
12: Ja, het is voor het spotje voor de radio, hè, jongen. Maar omdat hier kan je met de shit voice-over doen.
13: Tom de Grote en Dominique Persone dus. Op culinair avontuur naar Zweden.
12: De Brusselse invasie.
11: Amai, zeg, kijk, we zijn er binnen.
13: Waar ze hun grote open vuurheld Niklas Ekstedt zullen ontmoeten.
11: Oh. Niklas, hallo.
13: De open vuur roadtrip naar Zweden. Nieuw en nu te bekijken met ondertiteling op je favoriete Jam-kanaal.
11: Wat toch echt wel binnen douche te pauwen hier, Toast.
14: Belgen zijn rijk, maar veel van ons vermogen slaapt op een spaarrekening bijvoorbeeld. Wie slapend rijk wil worden, moet zijn geld wakker maken. Ontdek beleggen zonder risico met de Trends Beleggers Challenge. Beleggen gratis met 100.000 euro virtueel geld. En win 10.000 euro echt geld. Doe gratis mee op beleggerschallenge.be.

0: mij nog vaak dat wij naar die televisieserie The Monkeys keken. Maar het is bijzonder vaak, hoor.
1: Lena gaat vreemd.
0: Ja, we gaan vreemd, maar waar gaan we naartoe? Gaan we naar boven of gaan we naar onder? Gaan we met andere woorden naar Burundi samen met Kajanin Sawaliwatu? Of gaan we naar de Achterhoek in Nederland met Normaal en Oerend Hart? Filip die zegt, ik ga voor de bovenburen en dus B. Maar voor Luc mag het dan weer het mooie zonnetje zijn. En zo heeft ieder zijn reden om voor A of B te kiezen. Dus ik heb eens goed moeten tellen hoeveel stemmen A had en hoeveel stemmen B. En het is toch wel ja, deze geworden. Iets meer zonnetje.
2: Het zonnetje in je interieur. Depa Meubelen. Jouw keuze in wonen. Sint-Niklaas en op de

ik vind het een mooie keuze hoor, voor vandaag op zo'n zonnige donderdag. Deze Waliwatu van Kajanin en daarmee maakte al even een uitstapje naar de jaren 90. Af en toe moet dat eens kunnen. Morgen dus geen vrouwentongen, geen Leen gaat vreemd. En dat wil zeggen dat we dat oerend hart van normaal gewoon meenemen naar maandag. Wordt uitgedaagd dan door een Italiaan.

0: slow klaarstaan. Dus als je zin hebt om iemand vast te grappelen, het zal de moment zijn.
1: Lekkers met Leen.
0: Gisteren stelde Timon voor om op woensdag samen met de kinderen, of de kleinkinderen, hè, kleine pitatjes te maken, omdat ze dat zelf kunnen samenstellen. En ja, dat vinden ze leuk. En mijn kleinzoon is nog een beetje te klein, maar ik kijk eerlijk gezegd al uit om dat samen met hem te doen, want hij vindt het nu al tof om zelf stukjes banaan en boterham in zijn mond te steken. Veel toffer natuurlijk dan dat ik dat doe, in zijn mond of op de grond. Ik heb me gisteren een klein beetje kwaad moeten maken, enfin, streng gekeken. En hij vond het niet tof, hè, zwart. Zometeen gaan we weer grote mensen eten maken, hè, in Lekkers met Leen en Timon, met een echte seizoensgroente.
2: Nieuw, een wasmiddel waarmee je was en je budget goed draaien. Wow. Nu Vibra WeCare wasmiddel. 3 1,5 liter flessen voor €7,50. Dat is wow. Van Vibra. Profiteer in september van megastockdeals bij Ford. Zeg, klopt dat hier?
3: Wat?
2: Hier staat op alle modellen.
3: Ja, ja.
2: En die prijzen, zijn die gecheckt?
3: Absoluut.
2: De Ford Kuga vanaf €24.500.
3: Yep.
2: Oh, sorry. Ik ben een Ford. Leest jij de rest maar.
3: Oké. In september bij Ford. Niet te missen. Mega stockdeals op alle modellen. Ford. Voorwaarden bij je Ford-verdeler en op Ford.be.
4: Promomania is terug. Tot dinsdag onze blauwe bessen in een bakje van 500 gram. 1 bakje kopen, 1 gratis. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
5: Houd deze winter de warmte binnen met nieuwe ramen en deuren van Belisol. Van A tot Z geregeld.
6: Belisol.
5: Altijd zeker.
7: Vrouwendongen. Nostalgie.

0: Weers met Leen.
1: Timon, het is de laatste van deze week, want morgen is er een Big Five.
2: Ja, ik mag uitslapen.
1: Jij mag uitslapen morgen. En wat hebben we al gemaakt? We hebben al een pasta gemaakt. Ja. We hebben al pitatjes gemaakt.
2: Gisteren dat Thais gerechtje.
1: Thais gerecht, dat was eergisteren. Ja. We gaan een keer zoiets klassieker doen, of is dat niet echt klassiek?
2: Ja, ik
1: het
2: denk
1: is
2: dat
1: zo klassiek, maar met een twist, vind ik.
2: Ja, en ik denk dat weer er ook wel vandaag. Het is, de herfst is echt in het land.
1: Ja, de herfst is in het land. Hè. Ja.
2: Dus ik vind ook wel, dan schakel ik heel snel over. In de zomer heb ik graag frisse tv-checkers. Maar van het moment dat, dat de herfst in het land is, ben ik ook wel echt een winterpersoon.
1: Ja, mag het dampen in je port?
2: Dan mag het dampen, de open haard aan en zo een goede stoemp.
1: Ja, ben je al aan het verlangen naar kerstmis ook?
2: Ah, the most wonderful time of the year. Ja, Leen, mijn kerst is mijn hoogtepunt van het jaar. Hè.
1: Ik denk dat er mensen zijn die al lang aan het aftellen zijn.
2: Ja, ja, ik ben nu aan het wachten. Wanneer mag voor de eerste keer terug Mariah Carey opleiden?
1: Ah, ja. Ja, nee, nog niet. Ze geeft zelf, tegenwoordig geeft ze zelf het
2: wanneer
1: teken.
2: Dat mag,
1: ja, wanneer dat mag. Ja. Wat gaan we maken? We gaan een stoemp maken. Hè?
2: Ja, we gaan een stoemp maken. Maar het is ook perfect seizoen voor pompoen.
1: Ja.
2: Dus de pompoenen zijn nu echt, echt goed aan het worden. En eigenlijk gebruik ik altijd graag de butternut.
1: Dat zijn die flessen, hè?
2: Dat zijn die flespompoenen. Ja. Het voordeel eraan is...
1: wat gelig.
2: Het is wel gelig, wat zoeter van smaak.
1: Ja.
2: En het er geen werk aan.
1: Ah.
2: Dus eigenlijk wat ik doe met mijn butternut, ik moet dat zelf niet gaan schillen. Je kunt dat eigenlijk gewoon perfect in twee snijden. Je moet dan een beetje dat uithollen. Je moet de pompoenzaadjes er wat uithollen. En dan gewoon met olijfolie. Goed wat curry. Goed wat komijn.
1: Wacht, curry, komijn?
2: Ja,
1: ah ja, oké.
2: En olijfolie.
1: En
2: wrijf dat allemaal goed in. En gewoon in de oven.
1: Ah, je wrijft dat spel daarmee in.
2: Volie
1: en dan in de oven. Maar ik bedoel, op eens in twee gesneden.
2: Gewoon in twee gesneden. Ja, dus gewoon de pitjes eruit. Olijfolie, kruiden. En dan ongeveer, ja, stik dat keer in 40, 45 minuten op 180 graden in de oven.
1: Oké.
2: Okay. Gaat dat perfect poffen. En het voordeel daarvan is, de buitenkant gaat het ook kunnen meeeten. Want dat wordt ook schoon gaan bakken. Dan kun je dat allemaal samen mengen. Ondertussen hebben we de tijd voor je aardappelen op te zetten. Ja, stoemp, dat is voor mij... Ik ben een luie stoempmaker. Dus ik ga mijn patatjes ook
1: hoor
2: niet...
1: Het.
2: Ik ga ze niet gaan schillen.
1: Wordt hier niks geschild,
2: Wordt hier niks geschild. Dus ik mijn aardappelen ga ik gewoon in de pel gaan koken in gezouten water. Op het moment dat die klaar zijn, afgieten. En gewoon dat meestoempen.
1: Met dus, pel en al?
2: Met pel en al. Probeer dat een keer.
1: Ja, maar weet je, en eigenlijk zitten er veel vitaminen in die pel, hè?
2: Ja, ik vind dat. En dat geeft uw stoemp een klein beetje meer power. Je moet ze wel goed wassen, hè? Uw patatjes goed wassen op voorhand. Ja. Maar die pel, die kunt dat perfect mee eten, hè? Je hebt dan uw pompoen, uw butternut die gegaard is, en uw patatjes die gaar zijn, die klaar zijn. En dat gewoon allemaal samen stoempen.
1: Ik ben helemaal verkocht.
2: Ja, en wat ik niet doe bij mijn stoemp, ik hou altijd een klein beetje brokjes. Ik ga dat niet te fel gaan stompen. Mm-hmm. Er mag af en toe ze nog een blokje patat, een blokje pompoen inzetten. En dan gewoon klassieke kruiden. Ik doe er peperzout, nootmuskaat en boter.
1: Ja, ik dacht al, maar blijft de
2: maar
1: boter.
2: Blijft, ja, ik durf om duur niet meer.
1: Maar ja, wil je.
2: Dus ja, zo'n stoempje heeft goed veel boter nodig. En een lepel of twee goede stevige mosterd.
1: Mm.
2: Ik eet dat graag daarnaast, maar ik heb dat ook graag in mijn pureel.
1: We gaan dat allemaal proberen. Timon, ja, ik heb dat nog nooit gegeten, denk ik. Pompoenstoemp.
2: Nee, dus, en eigenlijk draait je er in je stoemp, het draait er altijd
1: maar. Ja,
2: uiteindelijk was dat vroeger een arme mansgerecht, hetgeen dat je over hebt. Dus al je groenten dat je over hebt, draait dat gewoon in je stoemp.
1: Ja, maar ik heb wel graag dat je nog... Soms heb ik graag dat ik weet welke stoemp ik eet.
2: Ja, ja.
1: Zo, maar met soep ook heb
2: geen,
1: ik dat ook.
2: Ja, geen mix
1: dat,
2: van
1: dat
2: alles.
1: Dat ik prijsstoemp
2: nee.
1: heb en dat dat prijssoep is... En dat het prijssoep is.
2: Ja,
1: en niet dat daar nog van alles anders in zit.
2: Nee. Ja. De chef zijn overschot.
1: Ja. All right. Je kan het nalezen. Hè. Of nog eens... Nee, niet nalezen. Nabeluisteren. Je kan het hele gesprekje nog eens beluisteren via onze site. Tot volgende week. En
2: ja,
1: goed weekend.
2: Tot volgende week. Fijn weekend.

0: profiteer in september van megastockdeals bij Ford. Nu... Zeg, klopt dat hier?
1: Wat?
0: Hier staat op alle modellen.
1: Ja, ja.
0: En die prijzen zijn die gecheckt?
1: Absoluut.
0: Tot de Ford Puma vanaf 19.900 euro.
1: Yep.
0: Oh, sorry. Ik ben een Ford. Leest jij de rest maar.
1: Oké. In september bij Ford niet te missen. Megastockdeals op alle modellen. Ford. Voorwaarden bij je Ford-verdeler en op Ford.be.
2: Profel. Bij Profel maken we al meer dan 75 jaar ramen en deuren van betrouwbare Belgische kwaliteit. In PVC, aluminium en hout.
3: Ja, maar klopt jullie factuur ook met de offerte?
2: Voor de volle 100%. Met de pro van...
4: Profel.
2: Ramen en deuren met glasheldere belofte. Nu met speciale condities. Kijk op profel.be.
5: Oh, zalig, hè?
3: Ja, zo helemaal alleen in de natuur.
5: Oei. Met een enkel.
3: Schat, ça va?
5: Nee.
3: Wat kun je er nog op staan?
5: Zo'n beetje.
3: Oh, schatje, we zitten niet midden in het bos. Ja, kom, dan moeten we naar dichtstbijzijnde ziekenhuis, hè. Oh, nee. Onze verzekeringspapieren liggen thuis.
5: Sst. Hé, hey, Kate, welke verzekeringen hebben wij? Hier zie je een volledig overzicht.
3: Ah, dat is in orde dan.
6: De schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kadit. KBC beweegt met je mee.
7: Knaldi.
8: Nu bij Aldi een promo met pit op druiven zonder pit. Dat zijn lekkere verse druiven voor de knaldiprijs van maar 3,50 euro per kilo. Aldi, altijd slim.
9: Vijf vrijdagen.
10: Vijf toplijsten.
9: Vijf genres.
10: Dat zijn de Big Five. Met morgen de Big Five Rock. Wat zijn jouw favorieten? Laat het weten via nostalgie.plus en luister morgen vanaf 9 uur.
11: Barbara stuurt een berichtje dat ze voor alle Big Five's een dag vakantie neemt. Ook morgen om ongegeneerd mee te kunnen brullen, stuurt ze.
12: Your golden years.
11: Ja.
12: Nostalgie.
11: Het is ruim 11 uur. Het is tijd voor het nieuws, krijgen we van Bart van Langenhoven.
13: Een goeiemorgen. Vlaamse leerlingen in het secundair onderwijs drinken minder alcohol en gebruiken ook minder illegale drugs. Als je dat vergelijkt met 10 jaar geleden, zegt het Vlaams Expertisecentrum voor Alcohol en Drugs. Toch blijven nog te veel jongeren alcohol drinken, want het aantal dat daardoor problemen kreeg op school of met de politie verdubbelde. En jongeren liggen ook vaker in het ziekenhuis of op de spoeddiensten, omdat ze nog te veel dronken of drugs namen. Binge drinken blijft ook een aandachtspunt. 2 op de 10 leerlingen deed het minstens 1 keer. Bij de 17-18-jarigen loopt dat aandeel zelfs op tot bijna 50%. Meisjes die op 2 uur tijd 4 glazen alcohol drinken, doen aan binge drinken. Bij jongens ligt de grens op 6 glazen. Je betaalt vanaf morgen opnieuw meer voor stookolie, bijna 6 eurocent per liter. Maximumprijs, als je minstens 2000 liter bestelt, staat nu vanaf morgen op 1,52 euro. En in het officieuze WK-landentoernooi tennis, zeg maar de Billie Jean King Cup, heeft Greet Minne gestunt in de kwartfinale tegen Oekraïne. Door de tweede wedstrijd te winnen van het nummer 7 van de wereld. En dat is Elina Svitolina in 3 sets, 6-7 en 2 keer 6-4. Greet Minne staat pas 217e op de wereldranglijst. Staat nu 1-1 tussen België en Oekraïne. Het dubbelspel beslist straks wie naar de halve finales gaat van het officieuze WK voor landenteams. Ook deze namiddag blijft het wisselend bewolkt bij zo'n 21 graden. Morgen schijnt de zon volop en tot 24 graden. Zaterdag begint zonnig, daarna meer wolken, vooral in het westen en het centrum, waar het ook lichtjes kan regenen. Maxima zaterdag van 20 tot 26 graden. Zondag eerst bewolkt, daarna opklaringen, 23 graden. En ook maandag blijven die wolken overheersen en tot 27 graden.
10: Tongen met Leen de Marais.

drummer die graag heel hard drumt. Je hebt zo van die drummers, hè. Die graag hard drummende drummer van Blondie in Heart of Glass. Straks heb ik het in Vrouwentongen over een boek, Gelukkig Gescheiden, van Amy Injai. Die ook echt scheidingscoach is en die dus nu een boek schreef om dat scheiden goed aan te pakken, denk ik dan. Of om na een scheiding gelukkig te blijven of te worden. Dat zijn allemaal vragen die ik haar ga stellen. En ik heb ook een boek voor iemand van jullie. Dus blijf luisteren.

0: This is my prayer. Dat was Aretha Franklin, natuurlijk gelukkig gescheiden. Is een boek, ik zei het daarnet al, van Ami Injai. Ami, ik heb haar aan de lijn. Goedemorgen.
1: Goedemorgen, Leen.
0: Goedemorgen. Ik zou jou proficiat willen wensen met je boek. Maar daarnet zei je als reactie daarop, vond dat wel een goeie.
1: Ja, op zich ben ik uiteraard heel blij dat deze boek er eindelijk is. Maar het is ook een boek dat ik eigenlijk liever niet had geschreven. Dus het is een beetje bitterzoet, om het zo te zeggen. En ik merk dat ook wel de laatste weken, dat het voor mij ook wel heel emotioneel of zo is. Ik had misschien liever een boek geschreven over hoe goed en hoe mooi dat liefde kan zijn voor nu en altijd. Maar dat is niet voor iedereen altijd het geval. En was voor mij in deze verhaal in liefde eigenlijk ook niet het
0: geval. Ja, want je bent zelf gescheiden, dus van daaruit heb je het boek geschreven. Je bent ook scheidingscoach, maar dat is ook iets dat voortgevloeid is uit iets wat je al was, hè?
1: Ja, ik ben eigenlijk ondertussen denk ik een 6-7 jaar rouwcoach. Dus ik begeleid eigenlijk al mensen in het loslaten en vooral zichzelf terugvinden de moment dat er breuklijnen zijn. En een scheidingsproces is ook een puur rouwproces. Ik denk dat heel veel mensen dat onderschatten en niet weten. Maar eigenlijk spreken we daarover levend verlies. En dat is zelfs, ieder verlies heeft zijn laagjes, om het zo te zeggen. Maar het valt niet te onderschatten. Er sterft iets, maar toch zie je bij wijze van spreken nog elke week uw ex-partner aan de deur, de moment dat hem de kinderen afzet. Dus,
0: Nu, het boek heet Gelukkig gescheiden. Er is zo'n gezegde dat zegt, scheiden is lijden. Is dat dan niet altijd zo? Kan je ook gelukkig scheiden? Is dat dan dat de scheiding goed verloopt of dat je nog gelukkig wordt of blijft na de scheiding? Hoe zit dat?
1: Gelukkig gescheiden. Het boek gaat eerst en vooral niet over het verheerlijken van een scheiding. Laten we ons dat heel duidelijk en helder maken. Een scheiding, dat is verscheurend. Ik denk dat iedereen aan het verhaal altijd begint met het idee dat het voor nu en altijd zou zijn. Maar als er dan toch een breuklijn is, dan ga ik het wel over, en wat gaat je ermee doen? Hè? Dat is hetzelfde van mijn boek. Ik zeg niet dat iedereen een boek moet schrijven, maar ik heb er wel voor gekozen om mijn breuklijn om te zetten naar een gouden randje. En als het dan gaat over gelukkig gescheiden worden, dat vertrekt of dat kan bestaan op het moment dat jij jezelf ook toelaat om terug gelukkig te worden. Want een scheiding gaat gepaard met heel veel schuldgevoel, falen. Ik denk in de maatschappij is dat ook nog iets dat heel hard wordt bekeken. Van, als je huisje, tuintje, boompje hebt, dan zit je goed bezig. Ja. En de moment dat dat in elkaar zakt, wie bent je dan nog? Dat is ook de vraag. Hè?
0: Ja, dus, het is een mislukking in een bepaald opzicht. Hè? Of veel mensen bekijken dat ook zo, hè?
1: Ja, je spreekt dat woord uit en ik voel dat woord zeker vast ook. Dat is niet enkel alleen hoe dat de maatschappij daarnaar kijkt, maar dat is ook vanuit dat maatschappelijk beeld, hoe dat wij daar dan, als gescheiden mensen, ik kan nu natuurlijk niet voor iedereen spreken, maar onze relatiestatus is heel hard gekoppeld aan succes in zekere zin. Dat merk ik ook aan de vraag van, heb je dat nu al iemand anders? Alsof dat, als je nu iemand anders hebt, dat het dan opgelost is. Het is een veel groter verhaal dan zoekt u terug een man of zoekt u terug een vrouw en dan zijn ze terug goed bezig. Nee. Het gaat over ook ergens gaan kijken van, je bent tot die scheiding gekomen. En dat is ook de ondertitel van mijn boek. Jezelf leren vasthouden wanneer niemand anders dat doet. En daar zit de kracht. Hoe gaat je verder de moment dat alles wegvalt, alle rollen en jezelf daar terug in kunnen gaan vertrouwen dat jij ook bestaat wanneer niemand u kiest. En daar zit het mooie, daar zit de groeikans, want ik vind een scheidingsproces, een rouwproces, een heel mooi transformatieproces. Het is een uitnodiging op volwassen leeftijd om jezelf echt in het leven te gaan zetten. En dan zijn we bezig over gelukkig gescheiden.
0: Ja. Ami, wat reik je dan aan in het boek? Wat tools? Of hoe moet ik dat zien?
1: Ja, het is eigenlijk een beetje opgedeeld in twee. Ik neem de mensen een stukje mee in mijn persoonlijk verhaal. Eigenlijk echt die rauwe kant. Om van daaruit, vanuit een soort van reflectie, naar hun gevoel te kunnen gaan. Mijn schrijven is echt wel diepgaand. Ik benoem ook datgene dat niet uitgesproken wordt. En daarnaast zitten er ook echt reflectievragen in. En is het echt, neem ik de mensen mee met inzichten, met tools. Van hoe kom je eigenlijk daar? Hè? Waar we heel vaak gefixeerd zijn op de ex-partner heeft niet dit en niet dat gedaan. Weet je, er zijn situaties iedereen heeft zijn aandeel. En soms is dat 50-50, soms is dat 20-80, om het zo te zeggen. Maar het vertrekt wel allemaal van ergens. En om verder te kunnen gaan, om uw focus of uw lens, bij mij is dat dan een kijkrichting van uw ex-partner, terug recht voor u te kunnen zetten. Zodat jij vooruit kunt gaan. Want, allee, er ligt nog een heel leven voor.
0: Ja. Je moet verder. Hè. Ze zeggen soms, je moet verder, maar je moet verder. Hè. Je kan dat maar beter zo goed mogelijk doen. Hè. Okay.
1: Ja, ik geloof er echt nog in dat het beste nog moet komen. Dat drijft mij vooruit.
0: Ja. Goed, dankjewel Ami. Gelukkig gescheiden, zo heet het boek dus, van Ami Injai. Ik ga je er toch heel veel succes mee wensen. Als het dan toch moest geschreven worden, kan het maar even goed succesvol zijn, hè, Ami.
1: Ja. Oké, super, dankjewel.
0: Oké, hartelijk dank. En ik heb een boek voor jou van Ami Injai. Gelukkig gescheiden dus. Je krijgt misschien wel een exemplaar van mij. Als je mij vertelt waarom je het graag wil hebben. Hè, wat zou het voor jou kunnen betekenen? Of voor iemand die je dierbaar is. Dus waarom wil je het boek graag hebben? Laat het mij even weten via een WhatsAppje. En dan is dat boek Gelukkig Scheiden van Ami Injai. En het klinkt bijzonder interessant, moet ik zeggen. Misschien wel voor jou. Stuur mij een WhatsAppje.
2: Het beste uit de 60s, 70s en 80s.

0: gelukkig gescheiden van Ami Injai kan je van mij krijgen als je mij gewoon een WhatsAppje stuurt waarom je het boek graag wil hebben. En dan is dat boek misschien wel voor jou. We gaan zometeen luisteren naar een van mijn favoriete bands. Ze zijn lang verguisd, maar wat zijn ze goed. Zelfs de jongens van Oasis vinden dat. De Gallagher Brothers. Je kan je voorstellen hoe goed die gasten wel moeten zijn. De Bee Gees.
1: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
2: Ja, big problem. Ik heb per ongeluk een foto van mijn ex geliked en nu zie je appjes aan het updaten.
1: Update je apps aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
3: Het is wijnfestijn bij Jumbo. Met deze week een selectie van meer dan 15 topwijnen. 1 fles plus 1 fles gratis. Dat is veel wijn voor weinig. Dat is de ja van Jumbo. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
4: Heb je de schitterende prijzen bij Kruidvat al gezien? Nu! Een gigabox Dreft vaatwascapsules Platinum Plus voor maar €29,99.
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Het is weer Bol 10-daagse. En bij Bol hebben we weer heel veel deals voor jou gevonden. Nu robotstofzuigers, zoals de Dreamy L10S voor €379. En alleen vandaag Nivea, zoals Manfresh Active Deo 6-pack. Nu voor €13,59. Ga dus snel even bollen.
7: Euromillions gespeeld? Blijf niet in spanning zitten. Scan je spelticket met de app van de Nationale Loterij en je weet meteen of je gewonnen hebt. Stappen in Mercedes en je ervaart het meteen. Dat gevoel van thuiskomen.
8: Ervaar ook dat gevoel. Boek nu je testrit tijdens de Star Days en geniet van exclusieve voordelen bij erkend concessiehouder of op mercedes-benz.be. Denk aan de volgende generaties. Laat de afvalolie van je transportbedrijf ophalen door een Valorlub-inzamelaar. Dat is wettelijk verplicht. Check je vergoeding op valorlub.be.

0: voordelen op heelan.be. Info en voorwaarden op Heelan. Helemaal welzijn.
1: Ze zeiden dat je altijd de kerken moet in de Midnow. In Evenhem werd het bier ontwikkeld onder de kerktoren. Proef de 100 jaar oud Nambacht. Bier met passie gebrouwen. Steek zelf een bak tuppen met Evenhem. Blond, bruin en triple. Alles aan dezelfde prijs.
2: Vraag naar Evenhem in uw afhaalpunt of surf naar evenhem.com.
3: Watermout, hop en his. Het is Evenhem dat je mist.
4: Opgelet, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.

je liefde voor Stevie Wonder zeer diep is, dan kan je naar een van zijn concerten gaan. Want de mens is aan het toeren met een 50th anniversary tour. En ik vermoed dat dan om zijn muzikale carrière gaat. Hij komt niet naar ons land, wel naar Duitsland, zag ik twee concerten. En naar Amsterdam natuurlijk. Moet eigenlijk nog wel tof zijn, denk ik, om deze jongen even aan het werk te zien op een podium.

Big Five van morgen er vooral Britse en Amerikaanse rock zal staan. Maar als je er een Nederlandse band in wil, dan heb ik een geweldig idee. En je hebt nog tot straks 6 uur om die erin te stemmen. Wat denk je van Golden Earring en nog wel deze Twilight Zone? Ik vind dat een van hun tofste nummers, eerlijk gezegd.

Gaan de gitaren van Golden Earring er morgen in staan in de Big Five Rock? Ik vermoed van wel. En hoe hoog en met hoeveel nummers? Twilight Zone, maar Radar Love zal er ook wel in prijken, zeker. Ga naar onze site nostalgie.plus en stem daar op die nummers. En morgen om 9 uur, dan beginnen ze eraan tot 6 uur. That's right.

0: vind die nummers van Silver Convention, ik vind die tof. Dat zijn zo weinig woordjes. Je moet niet veel onthouden. Je moet niet veel van buiten leren om alles goed te kunnen meezingen. Ik vind dat heerlijk, geruststellend en rustgevend. Get Up and Boogie was er zeker ook zo een. Al iets meer meezingen, maar het is dan wel weer in onze eigen taal. Komt straks van Boudewijn de Groot.
1: Nieuw, een wasmiddel waarmee je was en je budget goed draaien. Wow. Nu Vibra WeCare wasmiddel. 3,5 liter flessen voor €7,50. Dat is van Vibra.
2: Hoe denkt u dat het rijplezier is in een BMW tweedehandswagen? Zorgeloos. Want nu geniet u van 4 jaar garantie en gemoedsrust op grondig gecontroleerde tweedehandswagens met BMW Premium Selection Label. Dit aanbod geldt ook op onze 100% elektrische BMW's. Trouwens, hoeveel energie denkt u dat een tweedehands elektrische BMW nog heeft? Wel, het is meer dan u denkt. Info en voorwaarden op bmw.be.
3: Ga voor onze heerlijke promo. Nu bij Colruyt. Tweede aan min 50% op Boni Atlantische zalmfilet.
4: De tweede aan min 50%? Oh, vanavond zal met een krokant korstje.
3: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
5: Joehoe!
6: Maar ik dacht dat jij niet kon vandaag.
5: Ja, ik had even tijd, dus ik dacht ik kom u helpen met uw verhuis.
6: Amai, zalig, merci.
7: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een B-Bad inzamelpunt.
8: B-Bad.
7: Samen recycleren, beter voor ons allemaal.

0: zielig, hè? Een vlinder die verdrinkt en er toch zo'n vrolijk liedje van kunnen maken. Kan alleen Boudewijn de Groot. Dus morgen tussen 9 en 6, dus vanaf 9 uur, vergeet het niet. Want start de 100 beste rocksongs volgens jullie, waar je nog altijd dus kan opstemmen via onze site tot 6 uur vanavond. Ik ga een weekendje naar Oostende en ik laat jullie nu in de goede handen van Michel. En dat zijn hele grote muzikale handen.
1: Dag luisteraar, dag Leen. Ik breng weer een paar heel mooie liedjes mee. En een paar suggesties, zelfs aangereikt door luisteraars. Dit is een voorstel van een Michel Douwe. En ik ben heel blij dat hij dit...

0: Want bij de Walker Brothers denken we altijd aan The Sun Ain't Gonna Shine Anymore. Wat nog meer? Ah, No Regrets in de jaren 70. En nog eentje, hè? Maar fijn, goed. My Ship Is Coming In wordt altijd over het hoofd gezien. En dat laten we nu horen. Dat is hun derde superhit in Engeland voor de broers die helemaal geen broers waren. Stel je voor dat iedereen bij Nostalgie Plus De Marais zou heten met de achternaam. Wat een idee, Michel De Marais. Oh, klinkt nog niet eens zo slecht. Maar dus die drie Walker Brothers hadden allemaal een andere naam en waren helemaal geen broers, maar maakten wel mooie muziek in de jaren 60. My Ship Is Coming In komt binnen straks in 100% volle.
1: Your

0: skivakantie vanaf €299 per persoon, inclusief skipas? Nooit gedacht. Toch gedaan? Met Sunweb.
1: Een goede koffie, dat is verse bonen, een scheutje melk, suiker, een toefje slagroom, nog een toefje slagroom, nog een klein en... 130 miljoen euro. Speel nu mee met Euromillions voor de uitzonderlijke jackpot van 130 miljoen euro op vrijdag 25 september. Online of in je winkel.
2: Wat was dat?
3: Je nieuwe Flash e-deal. Activeer hem in je My De Leize-app of op delijze.be en krijg op 26 en 27 september 5 euro korting bij aankoop vanaf 50 euro.
2: Flashy.
3: Voorwaarden op delijze.be/superplus. De Leize. Nee, met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste De Leize-winkels gewoon open.
4: Het is British Week bij Mini, dus keep left. Als je ons komt bezoeken, zeg gerust a blimey. Als je voor de Mini van je dromen staat en vooral keep calm als je hem koopt. Want wie weet, betalen we hem terug. Kom tussen 19 en 26 september langs bij je Mini-partner en krijg je Mini misschien terugbetaald. Info en voorwaarden op mini.be.
5: Het is back to cook bij DSM Keukens. Bij aankoop van je nieuwe keuken krijg je nu een gratis keramisch werkblad en een koekerkraam. DSM Keukens. Maak een afspraak op dsmkeukens.be.
1: Het zijn voordeelweken bij Lapeyre. Met kortingen tot wel €750 op hoortoestellen. Lapeyre, wij maken alle oren blij.
6: Vijf vrijdagen.
7: Vijf toplijsten.
6: Vijf genres.
7: Dat zijn de Big Five. Met morgen de Big Five Rock. Wat zijn jouw favorieten? Laat het weten via nostalgie.plus en luister morgen vanaf 9 uur. Nostalgie.
8: Prettige middag. Mouwen opgerold, dus ben ik er helemaal klaar voor. Voor een heerlijk uurtje 100% volet zometeen. Het nieuws, dat krijg je van Bart van Langehoven.
9: Goedemorgen. Vlaamse leerlingen in het secundair onderwijs drinken minder alcohol en gebruiken ook minder illegale drugs. Als je dat vergelijkt met 10 jaar geleden, zegt het Vlaams Expertisecentrum voor Alcohol en Drugs. Toch blijven nog te veel jongeren alcohol drinken, want het aantal dat daardoor problemen kreeg op school of met de politie verdubbelde. En jongeren liggen ook vaker in het ziekenhuis of op de spoeddiensten, omdat ze nog te veel dronken of drugs namen. Binge drinken blijft ook een aandachtspunt. 2 op de 10 leerlingen deed het minstens 1 keer. Bij de 17-18-jarigen loopt dat aandeel zelfs op tot bijna 50%. Meisjes die op 2 uur tijd 4 glazen alcohol drinken, doen aan binge drinken. Bij jongens ligt de grens op 6 glazen. Je betaalt vanaf morgen opnieuw meer voor stookolie, bijna 6 eurocent per liter. Maximumprijs, als je minstens 2000 liter bestelt, staat nu vanaf morgen op €1,52. En in het officieuze WK-landentoernooi tennis, zeg maar de Billie Jean King Cup, heeft Greet Minne gestunt in de kwartfinale tegen Oekraïne. Door de tweede wedstrijd te winnen van het nummer 7 van de wereld. En dat is Elina Svitolina in 3 sets, 6-7 en 2 keer 6-4. Greet Minne staat pas 217e op de wereldranglijst. Staat nu 1-1 tussen België en Oekraïne. Het dubbelspel beslist straks wie naar de halve finales gaat van het officieuze WK voor landenteams. Ook deze namiddag blijft het wisselend bewolkt bij zo'n 21 graden. Morgen schijnt de zon volop en tot 24 graden. Zaterdag begint zonnig, daarna meer wolken, vooral in het westen en het centrum, waar het ook lichtjes kan regenen. Maxima zaterdag van 20 tot 26 graden. Zondag eerst bewolkt, daarna opklaringen, 23 graden. En ook maandag blijven die wolken overheersen en tot 27 graden.
6: Procent Follet
7: met Michel Follet.

daar Gladys Knight is, zijn de Pips nooit veraf. Welkom. De Pips, dat was een echte familiegroep die bestond uit een broer en een aantal neven van Gladys Knight. Alle neuzen in dezelfde richting. Gladys is een prijzenbijter. Ze won 7 Grammy Awards, die ze gelukkig nog allemaal heeft, en nooit inzetten bij het pokeren. Want blijf met Gladys weg uit een casino, zat jarenlang een gokverslaving. Matt, John Evangelis, Joe Lemaire, Gilbert O'Sullivan, zelfs de Kreuners. Het is weer een kakelbond gezelschap. We trekken de boel op gang met deze heerlijke single van de Schotse tweeling, The Proclaimers. Prettige middag.

Proclaimers, Charlie en Craig Reid. Die naarmate ze ouder worden minder op elkaar lijken. De ene moet duidelijk wat meer op zijn lijn letten dan de andere. Muzikaal zijn het wel gelijkgestemde zielen. Letter from America, een hit in 1988. Geboortedag van Gary Marsden vandaag. Mooie aanleiding om dit prachtlied te laten horen.

Gary and the Pacemakers, ik weet het, hun You'll Never Walk Alone blijft hun lijflied, maar deze krijgt wellicht ook een onsterfelijke status. Vandaag Internationale Dovendag, een dag waarop ook aandacht wordt geschonken aan slechthorenden. Dit nummer van John Evangelis sluit daar mooi bij aan, I Hear You Now.

0: John en Vangelis. Een verbond dat een tijd lang bleef duren en resulteerde in enkele intrigerende, unieke hits zoals deze, I Hear You Now. Het kan ook zonder woorden, muziek als universele taal. Jan Hammer.
1: 100% instrumentaal.

0: blijft heel bijzonder dat dit thema opklom naar nummer 1 in Vlaanderen en Nederland, maar ook Noorwegen, Frankrijk, Hongarije, Argentinië, Australië en Nieuw-Zeeland. En in de rest van Europa was het ook goed voor top 3. Het enige land waar Jan Hammer niet scoorde was nota bene thuisland Amerika, waar het Miami Vice team dan weer kort ervoor op nummer 1 belandde. Vreemd toch? Zo dadelijk, Matt.
1: Promomania is terug. Tot dinsdag 2 avocados kopen, 2 avocados gratis. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour. 100% Valais.

Mutt. Even gekalmeerd na het geweld van superhits als Dynamite en Tiger Feet en Rocket natuurlijk. Deze Secrets That You Keep, een van hun vijf... Nee, hun 10 top 5 hits in Vlaanderen, als ik dat goed tellen kan. Waarvan er 4 nummer 1 haalden. Mega populair was. Met halfweg jaren 70. Daarna ging het al stijlberg af met hun carrière. En helaas ook vooral met de gezondheid van zanger Les Gray. Glamrock, dat hoort ook thuis in de Big Five Rock Top 100, vermoed ik. En als ze zich gedragen, mag zelfs de Walter met zijn bende erin, de Kreuners.

Kreuners in 1981. Heel gek, maar op al hun verzamelaars staat een heropgenomen versie, alsof Walter niet tevreden was met het origineel. Ik dus wel. Zoals gezegd, vandaag dove dag en gisteren al dag van de

Brenton Wood in 67. In 94 nam Petra, onze Petra, een Franse versie op. Die dreef het tempo nog wat meer op. Je moet al weten dat het om één en hetzelfde nummer gaat. Petra. Ze is een van die artiesten die naar de 10 om te zien Back to the 90s komt op vrijdag 13 november. Ze hebben er de dag uitgekozen in de Afwasdoom in Antwerpen. Voor wie toen jong en hip was. Van Pop in Wonderland tot Toast. Van Bart Herman tot Bart Kael. Ze zullen er allemaal zijn. Voor Nostalgie Plus zijn de jaren 90 zowat het verste dat wij terug in de tijd gaan. Maar voor wie nu een 40er is, is dat decennium prehistorie. Het zegt wat over ons. Of liever, ik spreek voor mezelf. Het zegt iets over mij. Na 1982, voor mij lijkt dat gisteren. Shalom.

0: Een van die singles die ik onthoud uit mijn tijd bij Funky Town. Dat was een legendarisch programma bij BRT2 Omroep Brabant dat ik mocht met Guy Depree en Annemie Kopieters presenteren. En deze vind ik nog altijd heerlijk. Shalimar and There It Is.
1: Nostalgie Plus.
0: Nu een maffe bende uit Nederland die enkele bescheiden hits scoorde, maar elk nummer viel wel op. Het was telkens wat anders. Met de muziek van Shalimar liepen ze niet hoog op. Disco, it's empty and I hate it.

0: En laat het duidelijk zijn, dit was alles behalve een lofzang. Disco really made it. Lees de zaakjes erbij. Tegen wil en dank. Grupo Sportivo. Ik denk niet dat ik daarnet de naam van de groep heb vermeld. Grupo Sportivo in 79. Groep uit Den Haag. Ze treden nog altijd op. Wees gerust, geen disco meer voor het 1 uur wordt. Wel Gilbert O'Sullivan.
1: Ik ben het beu!
2: Oei.
1: Ja, ik kan niet langer bij hem blijven.
2: Je zoekt dus een eigen plek, ver genoeg van uw ex.
1: Ja, en hoe verder liever?
2: Ver genoeg, maar niet te ver.
1: Ah ja, voor de kinderen.
2: Weet je wat? Jij kunt daar. Imo.
3: Dat Imo!
4: Een testrit met de nieuwe Audi Q4 e-tron. Dat is horen, zien en ervaren. Design dat u raakt. Technologie die verwondert. Een Audi ervaart u vooral zelf. Vraag uw testrit aan tijdens de Audi Experience Days tot en met 12 oktober. Er is al een nieuwe Audi Q4 e-tron vanaf €525 per maand. Exclusief BTW in verhuur op lange termijn. Info en voorwaarden op audi.be.
5: Ga voor onze sappige promo. Nu bij Colruyt. 20% korting op 500 gram boni snoeptomaten.
6: 20% op snoeptomaten. Top. Die gaan meteen mee in de lunchbox.
5: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt. Laagste prijzen.
7: Wij dragen E5. Elke dag, voor elk moment. En in elke stijl. Nu met 50% korting op de tweede broek. Ook op e5.be. E5. Jouw verhaal in stijl.
8: Jij?
9: Ik wil werk maken van mijn eigen zaak. Maar ja, ik kan dat ook moeilijk tijdens de werkuren doen.
8: Wij, snappen we. Daarom kan je de experts van het startersteam van BNP Paribas Fortis op weekdagen bellen tot 20 uur voor advies. Bereikbaar hier en nu. BNP Paribas Fortis.

Dat lachje moet er nog altijd bij, hè? Van de echte Claire. Altijd mooi Gilbert O'Sullivan en Claire. Op 1 december wordt de eerste zanger 80 jaar. Dat zal niet onopgemerkt voorbij gaan bij Nostalgie Plus. Overigens helemaal terecht. En 4 dagen geleden bracht Gilbert O'Sullivan nog een nieuwe single uit It's Me. En die klinkt verdraaid goed. Een vleugje Chris Rea, Dire Straits en de nodige dosis Gilbert O'Sullivan. Zoek het maar eens op YouTube, want daar vind je de single ondertussen terug. Heb ik hem ook ontdekt. Je le mer nu. Beetje weinig rond gebeurd toen ze 70 werd begin dit jaar. Een van haar mooiste, deze Parfum de Rêve, Je le mer.

grande dame van de Belgische muziek, die haar veelzijdigheid door de jaren heen duidelijk liet horen. Dit dateerde van 83 aan meer new wave getinte periode Parfum de Rêve, Jo Le Maire. Op 19 november treedt ze op in de Stadsschouwburg van Mechelen, maar het kan al vroeger. Op 11 oktober in Sint-Amandsberg, een middagconcert subliem met haar trio. Ik kreeg een tijdje terug een lijst toegestuurd, echt een riante lijst van 3 bladzijden, met allemaal echt heel interessante suggesties van een andere Michel, Michel Douwe uit Adegem. En op zijn lijst stond deze van de Walker Brothers, maak het dus maar voor één keer 100% Michel van.

The Walker Brothers in het verlengde van Make It Easy On Yourself and The Sun Ain't Gonna Shine Anymore. In feite zat hij gekneld tussen twee Britse nummer 1 hits en ook daar was het nog goed voor top 3. Helaas, ondertussen leeft geen enkele van de Walker Brothers meer. Gary Walker overleed op 1 maart van dit jaar. En vergis je niet, het waren geen broers, ze namen voor het gemak alleen maar de achternaam Walker aan. Gary heette officieel Leeds. Het is beter weer hier dan in Hamburg vandaag. Daar is het zwaar bewolkt en hooguit 15 graden. Maar van winter is er nog geen sprake. Een beetje voorbarig dus deze van Frank Boeien blijft een heerlijke plaats. Winter in Hamburg.

De Frank Boeiengroep. Ja, ik blijf het een prachtplaats vinden deze. Frank probeerde het overigens even in Duitsland in zijn eentje als Frank Boeien. Hij liet daarbij de E in zijn achternaam weg. Dat kan je lezen in het boek van dit programma dat vanaf 12 oktober in de winkel ligt. Morgen, de Big Five. Rock Top 100. En Reunion is er helemaal klaar voor. Life is a Rock. Ik ben er in het weekend met technicus en de papa in de vooravond van 5 tot 6.

0: Leef gerust voluit. Omdat je weet dat je kan rekenen op het grootste gezondheidsfonds van het land. CM. Leef gerust.
1: Sommige Volkswagen-kilometers vergeet je nooit.
2: Zoals kilometer 65.000. Onze dochter haar eerste rijles met onze polo. Paniek, echt aan elk kruispunt. Totdat hij ineens perfect inparkeert en zegt... Kun je iets van leren, hè, mama? Ja.
1: En dat er nog veel kilometers mogen volgen? Daar zorgen we samen voor. Vertrouw daarom op een officiële Volkswagen-concessiehouder... voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen. Op nog veel kilometers samen.
3: Is het een vliegtuig? Is het een vogel?
4: Nee, dat is het niet. Het zijn de Studio 100 stickers bij je oké.
5: Op, alles is op.
4: Ha, gelukkig niet. De actie loopt nog tot 20 oktober. Kom af en vul nog snel je stickerboek. Zelfs op zondag.
5: Oké,
4: makkelijk mag. Voorwaarden in de winkel.
6: Kom, laat je inspireren.
7: Van der Meren in Veurne, op 3 kilometer van de zee, heeft generaties ervaring in stijlvolle interieurinrichting.
6: Kom, laat je inspireren.
7: Onze adviseurs combineren vakmanschap en creativiteit voor het inrichten van uw studio of appartement. Met topmerken en maatwerk uit eigen atelier creëren we prachtige en functionele interieurs.
6: Kom, laat je inspireren door Van der Meren.
7: Ontdek nu ultieme design interieurdeals. Kijk op vandermeren.be. Op weg naar zee.
8: Vandaag kon niet beter beginnen. 1 minuut voor je wekker afging, was je al wakker.
9: Oh, dat is goed.
8: De temperatuur van het douchewater was perfect.
9: Oh, dat is goed.
8: En je had eindelijk eens tijd om te ontbijten.
9: Dat was goed.
8: Dus vol energie neem je de auto naar het werk om te vragen, nee te eisen, voor een fameuze loonsverhoging.
10: Oei. Dat is niet goed.
11: Dringend een nieuwe auto nodig? Vind snel jouw droomauto op autoscout24.be. Met meer dan 100.000 direct beschikbare auto's.
12: Ah, de zussen. Zal ik beginnen met het uurwerk uit te breken? Hier is dat gratis.
13: Dank u, meneer Robert. Onze notaris zei dat we met de juwelen van mama bij u moesten zijn.
14: Ja, want het meeste is al in de familie verdeeld. En dit draagt niemand. Dus willen we verkopen.
12: Dat begrijp ik. Kijk maar eens mee op het scherm. Voor het goudgehalte en het gewicht.
13: Oh, maar dat is correct.
15: Vragen over goud en zilver? Bel 03-226-93-93. Of maak een afspraak via robertdenexpert.be.
16: Nu volgend weekend te beslissen. Is in de wedstrijd, ja. Al uw teamgenoten rekenen op u?
17: Ja, dat kan, Karel, maar volgend weekend zijn het de Wheel of Cinema Days en deze keer ga ik.
16: Ah, wel, maar ik ga ook, hè.
18: De Wheel of Cinema Days met BNP Paribas Fortis. Van 23 tot en met 26 september, alle films voor iedereen. 1 ticket kopen, 1 ticket gratis. Meer info op wheelofcinema.be.
19: 5 vrijdagen.
20: 5 toplijsten.
19: 5 genres.
20: Dat zijn de Big Five. Met morgen de Big Five Rock. Wat zijn jouw favorieten? Laat het weten via nostalgie.plus en luister morgen vanaf 9 uur.
21: Nostalgie. Een zeer goedemiddag. Dit is Nostalgie Plus op deze donderdag, de 24e september. Dankjewel, Michel, voor het afgelopen uur. Ik heb lekkere muziek voor je mee. Sam & Dave onder andere, Carlos Santana en Willie Nelson en Jesse Green om zo meteen mee te beginnen.
22: Your golden years. Nostalgie.
21: Nice and slow, dat is voor na het nieuws van 1 uur. Goedemiddag.
23: Goedemiddag. Vlaamse leerlingen in het middelbaar onderwijs drinken minder alcohol. En ze gebruiken ook minder drugs als je dat vergelijkt met 10 jaar geleden. Dat blijkt uit onderzoek van het Vlaams Expertisecentrum voor Alcohol en Andere Drugs. Het aantal leerlingen dat ooit alcohol dronk daalde naar 45%. Maar toch is dat nog te veel, want steeds meer jongeren liggen in het ziekenhuis omdat ze te veel in één keer hadden gedronken. Het zogenaamde binge drinken. Het aantal leerlingen dat daardoor problemen kreeg op school of met de politie verdubbelde ook. De Amerikaanse inlichtingendienst CIA waarschuwt verschillende Europese regeringen dat Rusland een droneaanval voorbereidt op Spanje, Frankrijk of Italië. Dat schrijft de Spaanse krant El Mundo. Die baseert zich op een anonieme bron dicht bij het Litouwse ministerie van Defensie. Maar ook op diplomatieke bronnen en defensieanalisten. Rusland zou de drones verstoppen in containers op handelsschepen en ze lanceren vanaf de zee. In de drones zit gemiddeld 5 kilo springstof en ze kunnen doelwitten aanvallen van op 600 kilometer. En onze tennisvrouwen zijn uitgeschakeld op de Billie Jean King Cup. Dat is zeg maar het WK voor landenteams. Ons land verloor met 2-1 van Oekraïne. Magali Kempe en Lara Zalde verloren het beslissende dubbelspel in 2 sets. Het werd 2 keer 6-3. Ondanks de stuntzege van Greet Minne, die de nummer 7 van de wereld versloeg, gaan onze Yellow Aces dus niet door naar de halve finales. Afwisselend zon en wolken met maxima tot 21 graden. Morgen heel zonnig met enkele hoge wolkenvelden en 24 graden. Zaterdag begint zonnig, daarna meer wolken en ook kans op wat lichte regen tot 26 graden. En zondag zon en wolken bij 23 graden.

Carlos Santana, die er altijd een sport van wist te maken om de beste mensen rond zich te verzamelen. In dit geval onder andere Booker T. Jones, Jerry Wexler en natuurlijk Willie Nelson, de legendarische cowboy-poëet op zang They All Went to Mexico uit 1983. Een soul classic uit 67 zometeen van Sam en Dave. Dat is voor na deze Europese hits van de George Baker Selection. Midden jaren 70, klein beetje terugblikken op die zomerse klanken met Una Paloma Blanca.

0: bevonden we ons in 1967 met een van de meest legendarische soulclassics aller tijden. Dat was Soul Man. In 1989 bracht Tina Turner een van haar meest succesvolle albums uit. Daarop de nummer 1 hit, The Best. Die ga ik straks voor je draaien. En zometeen al The Carpenters, Richard en Karen met Top of the World.
1: Nieuw, een wasmiddel waarmee je was en je budget goed draaien. Wow. Nu Vibra WeCare wasmiddel. 3 1,5 liter flessen voor €7,50. Dat is... Wow. Van Vibra.
2: Knaldi. Nu bij Aldi een promo met pit op druiven zonder pit. Dat zijn lekkere verse druiven voor de knaldiprijs van maar €3,50 per kilo. Aldi, altijd slim.
3: Een Mercedes, dat voelt als thuiskomen.
4: Ervaar het zelf tijdens de Star Days en ontdek onze exclusieve voordelen op mercedesbenz.be.
5: Tot en met 18 oktober bij Yuzu -15% op je nieuwe autoverzekering tijdens het eerste jaar. Scherpe prijs, strafverzekerd. Autoverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
6: Het beste uit de 60s, 70s en 80s.

0: De Big Five.
1: Dat zijn vijf vrijdagen met vijf verschillende genres in vijf lijsten. We noemen dat de Big Five. En morgen, dan is het de beurt aan mij om de hele dag de allergrootste rockclassics op je af te vuren in de Big Five Rock. Wil je nog snel je stem uitbrengen? Het kan via nostalgie.plus. En dat kan dan eventueel ook nog voor de laatste van volgende week vrijdag, want dan is er de beurt aan de Nederlandstalige top 100. Stemmen dus via nostalgie.plus. Eén die absoluut niet mag ontbreken in de lijst is de legendarische Jimi Hendrix en The Wind Cries Mary. After

0: LTD. Dat stond voor Love, Togetherness and Devotion. En een van de leden daarvan was Jeffrey Osborne, die de frontman was van LTD. Een grootste dance classic uit 1978. Every time I turn around, back in love again.
1: Vergeten groeven.
0: En dan nu tijd voor de vergeten groef van dit uur. En daarvoor gaan we terug naar de Mercy Sound, de Mercy Beat Sound van de jaren 60. Met de geboortedag vandaag van Gary Marsden. Die werd in 1942 geboren. Het was de voorman van Jerry and the Pacemakers. Jerry and the Pacemakers kennen we natuurlijk allemaal met You'll Never Walk Alone. En een liedje dat niet zo heel erg veel gedraaid wordt, maar wel super bekend is. En daar ik graag nog een keertje plaats voor maak is Don't Let the Sun Catch Your Crying.

0: Misschien kun je het wel gebruiken na een middagdipje na de lunch van vanmiddag. Ik heb ervoor gezorgd met John Travolta en Olivia Newton-John. You're the one that I want. Nog zo eentje? Straks Michael Jackson en Thriller.
1: Bij Telenet weten we dat je als binnenhuisarchitect soms dit telefoontje krijgt.
2: Ja, graag iets Japandi.
3: Ibiza.
2: Ruim.
3: Ja, niet te groot, hè.
2: Kleurrijk.
3: Ja, met veel beige.
1: En omdat jij op maat werkt voor jouw klanten, bieden wij bij Telenet ook producten op maat aan voor jouw zaak. Ontdek het op telenet.be/voor-je-zaak. Oh,
4: heb je de schitterende prijzen bij Kruidvat al gezien? Nu! Een gigabox Dreft vaatwascapsules Platinum Plus voor maar €29,99.
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Dag jongen, ik kom de afvalolie ophalen.
7: Hallo.
6: Zeg, ga jij hier de garage van uw ouders overnemen of wat?
7: Ja, ik wil autotechniek studeren.
6: Ah, mag ik dan later bij u de afvalolie komen ophalen?
7: Maar ja, tuurlijk. Want dat is goed voor het milieu.
6: Ja.
7: En dan krijg ik misschien wat centjes.
6: Nou, dat is slim. Dat is heel slim.
8: Denk aan de volgende generaties. Laat de afvalolie van je garage ophalen door een Valorlub-inzamelaar. Dat is wettelijk verplicht en goed voor het milieu. Check je vergoeding op valorlub.be.
9: Nog voor jij kan denken...
10: Ik heb gelijk geen energie.
9: Krijg je van Heelan al een terugbetaling voor je psychotherapie? En nog voor je beseft dat je conditie achteruit is gegaan? Zie al een deel van je sportabonnement terug op je rekening staan? En nog voor...
11: Oh, mijn rug zit vast.
9: Heeft je osteopaat je al met de juiste... verrast?
10: Excuseer, ik lig toch op een kamer alleen?
9: Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen op heelan.be. Info en voorwaarden op Heelan. Helemaal welzijn.
10: Wat was dat?
12: Je nieuwe Flash e-deal. Activeer hem in je MyDeLijze-app of op delijze.be en krijg op 26 en 27 september €5 korting bij aankoop vanaf €50.
10: Flashy.
12: Voorwaarden op delijze.be/superplus. DeLijze. Nee, met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste DeLijze-winkels gewoon open.
13: De nieuwe Volvo EX60. Stel u voor, 16 minuten helemaal voor uzelf. 16 minuten.

hoe opvallend is het dat hij op dat moment nog niet doorgebroken is en dat dit nummer van hem echt wel een star maakte. Met dank overigens aan Jeff Wayne die de productie deed van het liedje en die synthesizers, die opvallende synthesizers erin stopte. Gonna Make You a Star, zijn eerste nummer 1 hit voor David Essex in Engeland. Alleen al goed voor een verkoop van meer dan 500.000 exemplaren. Straks het liedje dat hij in no time uit zijn mouw schudde. Elton John met Your Song. Dat is voor na de Small Faces.

0: win het EuroMillions voor de uitzonderlijke jackpot van 130 miljoen euro. Nu vrijdag 25 september. Online of in je winkel.
1: Het is weer Bol 10-daagse. En bij Bol hebben we weer heel veel deals voor jou gevonden. Nu robotstofzuigers, zoals de Dreamy L10S voor 379 euro. En alleen vandaag Nivea, zoals Manfresh Active Deo 6-pack. Nu voor 13,59 euro. Ga dus snel even bollen.
2: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
3: Ja, probleem. Ik wil een filmpje van mijn voorgerecht sharen, maar wel liefst voor het dessert er is.
2: Upload aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor 18,99 euro per maand... 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
0: Euromillions gespeeld? Blijf niet in spanning zitten. Scan je spelticket met de app van de Nationale Loterij en je weet meteen of je gewonnen hebt.
4: Het is wijnfestijn bij Jumbo. Met deze week een selectie van meer dan 15 topwijnen. 1 fles plus 1 fles gratis. Dat is veel wijn voor weinig. Dat is de ja. Van Jumbo. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
5: Oh, zalig, hè?
6: Ja, zo helemaal alleen in de natuur. Oh.
5: Oh.
6: Oei.
5: Mijn enkel.
6: Schat, ça va?
5: Nee.
6: Wat kunt er nog op staan?
5: Zo'n beetje.
6: Oh, schattig, we zitten hier midden in het bos. Ja, kom, dan moeten we naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis, hè. Oh, nee. Onze verzekeringspapieren liggen thuis.
5: Sst. Hey, Kate, welke verzekeringen hebben wij? Hier zie je een volledig overzicht.
6: Ah, dat is in orde dan.
7: De schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Cadet. KBC beweegt met je mee.
8: Het is British Week bij Mini. Dus, keep left. Als je ons komt bezoeken, zeg gerust a blimey. Als je voor de Mini van je dromen staat. En vooral, keep calm als je hem koopt. Want wie weet, betalen we hem terug. Kom tussen 19 en 26 september langs bij je Mini-partner en krijg je Mini misschien terugbetaald. Info en voorwaarden op mini.be.
9: Schatteke, weet jij nog dat kastje van oma?
10: Dat kastje dat je nog moest opschuren?
9: Ja. Kom een keer kijken.
10: Amai, oh merci.
11: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een Bebat-inzamelpunt. Bebat. Samen recycleren, beter voor ons allemaal.
12: Belgen zijn rijk, maar veel van ons vermogen slaapt. Op een spaarrekening bijvoorbeeld. Wie slapend rijk wil worden, moet zijn geld wakker maken. Ontdek beleggen zonder risico met de Trends Beleggers Challenge. Beleggen gratis met 100.000 euro virtueel geld. En win 10.000 euro echt geld. Doe gratis mee op beleggerschallenge.be.
13: Dom, vier chefs van Jam. We zijn weer.
14: Ja, het is voor het spotje voor de radio, hè, jongen. Maar omdat hier een keer met de shit voice-over doen.
15: Tom de Grote en Dominique Persode dus. Op culinair avontuur naar Zweden.
16: De Brusse invasie.
13: Amai, zeg. Kijk, we zijn er binnen.
15: Waar ze hun grote open vuurheld Niklas Ekstedt zullen ontmoeten.
13: Oh, Niklas.
15: De Open Vuur Roadtrip naar Zweden. Nieuw en nu te bekijken met ondertiteling op je favoriete Jam-kanaal.
13: Wat toch echt proberen een douche te pauwen hier, Toos.
17: Vijf vrijdagen.
18: Vijf toplijsten.
17: Vijf genres.
18: Dat zijn de Big Five. Met morgen de Big Five Rock. Wat zijn jouw favorieten? Laat het weten via nostalgie.plus en luister morgen vanaf 9 uur. Nostalgie.
19: De Honeybus die maakte in de jaren 60 een super lief liedje. Dat ga ik zo meteen nog een keer draaien. Na Alicia Bridges.
20: Your golden years. Nostalgie.
19: We duiken in het disco-nachtleven na het nieuws van 2 uur. Goedemiddag.
21: Goedemiddag. De gemiddelde dieselprijs aan de pomp in Europa staat op het hoogste niveau ooit. Dat blijkt uit cijfers van de Europese Commissie. Gemiddeld betaal je zo'n 2,23 euro per liter in de Europese lidstaten. Vorige week was dat nog zo'n 2,16 euro per liter. In 19 lidstaten werd de record verbroken. In Denemarken en Finland is diesel het duurst met zo'n 2,56 euro per liter. En het zal je wellicht niet verbazen, ook bij ons betaal je al zo'n 2,4 euro per liter. In Blankenbergen zijn vanmorgen 2 tieners uit Brussel gered uit de zee. Ze waren op schooluitstap en wilden met een groepje zwemmen. Maar dat is op dit moment verboden omdat er geen bewaking meer is. Strandredders die in de buurt waren waarschuwden de leerlingen nog, maar 2 van hen waren al ver afgedreven. De redders konden hen wel op tijd uit het water halen. De begeleiders van de leerlingen wisten naar eigen zeggen niet dat zwemmen verboden was. En de Vlaamse actrice Mon Ami Naléon is als eerste Belgische actrice ooit genomineerd voor een International Emmy Award voor haar rol in de streamsreeks Holy Shit. Ze speelt de rol van Jasmine, een vrouw met Gilles de la Tourette die ervan droomt om lerares te worden. De uitreiking van de Emmy Awards vindt plaats op 23 november in New York. Afwisselend zon en wolken met maxima tot 21 graden. Morgen heel zonnig met enkele hoge wolkenvelden en 24 graden. Zaterdag begint zonnig, daarna meer wolken en kans op wat lichte regen tot 26 graden. En zondag zon en wolken bij 23 graden.

Een liedje dat zo goed is dat ze er geen vervolg meer aan konden breien. Want het werd een one-hit wonder voor de Honeybus uit Engeland. En I Can't Let Maggie Go. Mitch Your, die maakte al carrière bij Ultravox. Zometeen ga ik hem solo draaien met zijn grote hit If I Was. Dat is voor na Alan Foley.

0: Hij besloot even pauze te nemen van zijn band Ultravox. Hij ging solo even verder. En daarnaast organiseerde hij met Bob Geldof ook nog een keertje Band Aid en Live Aid. Made sure if I was. En straks meebrullen, meezingen met de Michael Zeger Band. En let's all chant.
1: Leef gerust, met volle teugen. Omdat je voor je gezondheid en alles wat daarbij komt kijken, op ons kan rekenen. CM.
2: Do-do-do-do-do.
1: Leef gerust.
3: Profiteer in september van megastockdeals bij Ford. Zeg, klopt dat hier?
4: Wat?
3: Hier staat op alle modellen.
4: Ja, ja.
3: En die prijzen, zijn die gecheckt?
4: Absoluut.
3: De Ford Kuga vanaf €24.500.
4: Yep.
3: Oh, sorry. Ik ben aan Ford. Leest jij de rest maar.
4: Oké. In september bij Ford, niet te missen. Megastockdeals op alle modellen.
5: Ford.
1: Voorwaarden bij je Ford-verdeler en op Ford.be.
6: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
7: Een auto uit herstellen of vervangen, dat is echt precisiewerk. Bij Carglass doen we dat 100.000 keren per jaar, elke dag opnieuw. Vertrouw daarom op de expertise en ervaring van Carglass, jouw autoruitspecialist.
8: Maak je afspraak op Carglass.be.
9: Het snelste 5G van Proximus voor je zaak? Wat een verschil. Als ondernemer altijd en overal ultrasnel online? Vraag persoonlijk advies aan een business-expert. Proximus. Think possible.
10: Wanneer u aan uw bank een vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak een nummer?
11: Hey, wat doe ik dan best met mijn spaargeld?
12: Wel, meneer, 5317.
11: Ja, maar mijn naam is...
12: Ja, 5317, ik weet het.
11: Oké.
10: Bij Beobank krijgt uw vraag wel alle aandacht die ze verdient.
13: Ja, Peter. Dus er zijn verschillende opties die we samen...
10: Kies een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.
14: Romomania is terug. Tot dinsdag onze blauwe bessen in een bakje van 500 gram. Eén bakje kopen, één gratis. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
15: Een week zonder voordeel? Geen haar op ons hoofd dat eraan denkt. Nu bij Kruidvat. Veel Glish shampoo en conditioner. 4 voor maar €12.
16: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
17: Kom, laat je inspireren.
18: Van der Meer in Veurne, op 3 kilometer van de zee, heeft generaties ervaring in stijlvolle interieurinrichting.
17: Kom, laat je inspireren.
18: Onze adviseurs combineren vakmanschap en creativiteit voor het inrichten van uw studio of appartement. Met topmerken en maatwerk uit eigen atelier creëren we prachtige en functionele interieurs.
17: Kom, laat je inspireren door Van der Meer.
18: Ontdek nu ultieme design interieurdeals. Kijk op vandermeer.be. Op weg naar zee.
19: Vandaag kon niet beter beginnen. 1 minuut voor je wekker afging, was je al wakker.
20: Oh, dat is goed.
19: De temperatuur van het douchewater was perfect.
20: Oh, dat is goed.
19: En je had eindelijk eens tijd om te ontbijten.
20: Dat was goed.
19: Dus vol energie neem je de auto naar het werk om te vragen, nee te eisen, voor een fameuze loonsverhoging.
21: Oei. Dat is niet goed.
22: Dringend een nieuwe auto nodig? Vind snel jouw droomauto op autoscout24.be. Met meer dan 100.000 direct beschikbare auto's.
23: Nu volgend weekend de beslissende wedstrijd. Ja. Al uw teamgenoten rekenen op u?
24: Ja, dat kan, Karel. Maar volgend weekend zijn het de Wheel of Cinema Days. En deze keer ga ik.
23: Ah, wel, maar ik ga ook. Hè.
25: De Wheel of Cinema Days met BNP Paribas Fortis. Van 23 tot en met 26 september. Alle films voor iedereen. 1 ticket kopen, 1 ticket gratis. Meer info op wheelofcinema.be.
26: Dag meneer Robert, vertel eens, is deze ketting nog iets waard?
27: Zeker, kijk maar eens mee op het scherm. Dit is 18 karat.
26: Echt? En dat ligt al 20 jaar in mijn schuif.
27: Och, maar die uitspraak hoor ik elke dag, mevrouw.
26: En ik heb thuis nog goud liggen en zilver. Kan dat ook?
27: Ja hoor, zilver kopen wij in, of het nu bestekken zijn, juwelen of zilveren munten.
28: Vragen over goud en zilver? Bel 03-226-93-93. Of maak een afspraak via robertdenexpert.be.
29: Het beste uit de 60s, 70s en 80s.

0: En met Herman's Hermits zaten we in het midden van de jaren 60 in hun legendarische classic No Milk Today.
1: Vergeten groeven.
0: We gaan naar onze vergeten groef. En daarvoor gaan we naar Leuven. Naar een van de meest iconische figuren uit het Leuvense. Zijn echte naam is Armand Hombroeks, maar we kennen hem allemaal als Big Bill. Hij viert vandaag zijn 75ste verjaardag. Mooie gelegenheid om deze nog een keer te draaien.

0: Tony Christie met het liedje waarbij je je elleboog extra aan het werk kunt laten zetten. Is This the Way to Amarillo na Alphaville en Forever Young.
1: The Big Five.
0: Met morgen de Big Five Rock. Dat is al de vierde in de lijst. Nog eentje zit er dan aan te komen, de Nederlandstalig. Op die twee kan je nog gaan stemmen dus. Rock en Nederlandstalig op onze website nostalgie.plus. Doe dat even en help mee de lijst samen te stellen. Morgen vanaf 10 uur hoor je het resultaat hier bij Nostalgie Plus wat betreft de rock. Dit is een superclassic uit 1980. Een plaatje dat absoluut een plaats verdient in de Big Five Rock. Fisher Z, hier is So Long.

0: Een wasmiddel waarmee je was en je budget goed draaien. Wow. Nu Vibra WeCare wasmiddel. 3,5 liter flessen voor €7,50. Dat is van Vibra.
1: Recupel. Zegt je oude console game over? Recycleer hem.
2: Ligt het op, laat het op, werkt het op stroom, dat moet je recupellen.
1: Tja, ligt het op, laat het op, werkt het op stroom, dan moet je recupellen in een recupelpunt. En die vind je in het recyclagepark of in de winkel. Recupel.
3: Bij Aldi een promo met pit op druiven zonder pit. Dat zijn lekkere verse druiven voor de knaldiprijs van maar €3,50 per kilo. Aldi, altijd slim.
4: Het is British Week bij Mini. Dus, keep left. Als je ons komt bezoeken, zeg gerust a blimey. Als je voor de Mini van je dromen staat. En vooral, keep calm. Als je hem koopt. Want wie weet, betalen we hem terug. Kom tussen 19 en 26 september langs bij je Mini-partner en krijg je Mini misschien terugbetaald. Info en voorwaarden op mini.be.
5: Tot en met 18 oktober bij Yuzu -15% op je nieuwe autoverzekering tijdens het eerste jaar. Scherpe prijs, strafverzekerd. Autoverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
6: Profel.
5: Bij Profel maken we al meer dan 75 jaar Belgische kwaliteit. Profel, ramen en deuren met glasheldere belofte. Profiteer nu van speciale condities.
7: Your Golden Years. Nostalgie Plus.

Oorspronkelijk bedoeld voor Stacey Lettesaw. Als een soort van teeny bopper song. Uiteindelijk kwam het terecht in de schoot van Anita Ward. Een discotheekhit in 1979. Oorspronkelijk een kinderliedje, Ring My Bell. Straks gaan we naar het legendarische jaar 1974. Naar een legendarische boxmatch die plaatsvond in het toenmalige Zaïre. Dan weet je dat Johnny Wakeland klaarstaat. Na Phil Collins.

krijgt de dansvloer nog altijd vol als je hem oplegt op een feestje. Johnny Wakelin met Inside Ear. Hier bij Nostalgie Plus gaan we langzaam maar zeker op naar het nieuws van 3 uur. Doen we met een Motown Classic van Martha Reeves en de Vandellas.

0: skipas inclusief. Nooit gedacht, toch gedaan. Bij Sunweb zit je skipas altijd in je pakket.
1: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
2: promo koken.
3: Vanavond Belgische kost.
1: Worst met appelmoes, want onze worsten zijn nu 1 plus 1 gratis.
3: Ah, maar ja, dat is zeker niet de worst case scenario.
1: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
4: En er trekt een actieve onweerszone over het land met
3: nog... Ah, schat, kijk eens naar de lucht. Oh, amai, jong, dat is volledig grijs.
5: Och, en onze auto staat op de oprit. Oh. Oei, dat staat hier vol bomen.
3: Ja.
5: Weet je wat dat zo'n tak weegt? Zeg, ons verzekering is toch nog in orde?
3: Hey Kate, welke verzekeringen hebben wij? Eerst een volledig overzicht. Ja, ja, het is in orde.
5: Oef, dat is een pak van mijn hart.
3: Ja, ja, oh. Ja, schat.
6: Je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee. Profiteer in september van megastockdeals bij Ford. Zeg, klopt dat hier?
7: Wat?
6: Hier staat op alle modellen.
7: Ja, ja.
6: En die prijzen, zijn die gecheckt?
7: Absoluut.
6: De Ford Kuga vanaf €24.500.
7: Yep.
6: Oh, sorry. Ik ben aan Ford. Lees jij de rest maar.
7: Oké.
8: In september bij Ford. Niet te missen. Megastockdeals op alle modellen.
9: Ford.
8: Voorwaarden bij je Ford-verdeler en op Ford.be.
10: Heb je de schitterende prijzen bij Kruidvat al gezien? Nu! Een gigabox Dreft vaatwascapsules Platinum Plus voor maar
11: €29,99. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Carglass herstelt, Carglass vervangt.
12: Tegen klanten met een sterretje in de ruit, dan zeg ik altijd dat is zoals een lus in een pul. Dat moet gestopt worden, anders rafelt dat uit. Het is beter dat ze de schade laten herstellen voordat die groter wordt. Onlangs reed een klant met een ster gewoon over de spoorweg. En krak, een barst over de hele voorruit. Door de schokken barst het sterretje verder. Een sterretje kleiner dan €2 kunnen we perfect herstellen. De ruit is weer stevig, het is goedkoper dan een vervanging en klaar in 45 minuten.
13: Maak nu een afspraak op carglass.be.
14: Het is weer Bol 10-daagse en bij Bol hebben we weer heel veel deals voor jou gevonden. Nu robotstofzuigers, zoals de Dreamy L10S voor €379. En alleen vandaag Nivea, zoals Manfresh Active Deo 6-pack, nu voor €13,59. Ga dus snel even bollen.
15: Vijf vrijdagen.
16: Vijf toplijsten.
15: Vijf genres.
16: Dat zijn de Big Five. Met morgen de Big Five Rock. Wat zijn jouw favorieten? Laat het weten via nostalgie.plus en luister morgen vanaf 9 uur.
17: Nostalgie.
18: Goedemiddag, straks onder andere Paul McCartney en Wings. Erasure staat klaar en zometeen de diepe stem van Lou Rawls.
19: Your golden years. Nostalgie.
18: You'll never find another love like mine. Dat is voor na het nieuws van 3 uur.
20: Goedemiddag. Op het assiseproces in Nijvel over de moord op barones Mimi Oelens wordt straks de verdachte ondervraagd. Het gaat om haar stiefzoon. Hij schoot de vrouw van 70 ruim 3 jaar geleden dood op haar oprit. Zijn vader raakte licht gewond. De stiefzoon gaf zichzelf aan bij de politie en zei dat hij handelde in een emotionele opwelling. Hij is sinds maart dit jaar vrij zonder voorwaarden. De jury moet nu beslissen of de man effectief handelde in een opwelling of met voorbedachte raden, want dan gaat het om moord. De gemiddelde dieselprijs aan de pomp in Europa staat op het hoogste niveau ooit. Dat blijkt uit cijfers van de Europese Commissie. Gemiddeld betaal je zo'n €2,23 per liter in de Europese lidstaten. Vorige week was dat nog zo'n €2,16 per liter. In 19 lidstaten werden records verbroken. In Denemarken en Finland is diesel het duurst met zo'n €2,56 per liter. En het zal je wellicht niet verbazen, ook bij ons betaal je al zo'n €2,4 per liter. In Limburg heeft de politie een grote drugsbende opgepakt. Meer dan 160 agenten voerden bijna 20 huiszoekingen uit. Daarbij werden 10 mensen opgepakt. De agenten vonden ook 2 actieve cannabisplantages en namen 14 kilo drugs in beslag. Opvallend, de hele operatie begon maanden geleden al met een banale verkeerscontrole. Verdachten werden aan de kant gezet na gevaarlijk rijgedrag. En toen waren er al vermoedens dat ze betrokken waren in het drugsmilieu. Afwisselend zon en wolken met maxima tot 21 graden. Morgen heel zonnig met enkele hoge wolkenvelden en 24 graden. Zaterdag begint zonnig, daarna meer wolken en kans op wat lichte regen tot 26 graden. En zondag zon en wolken bij 23 graden.

Vince Clark en Andy Bell in 1987. Ze vormden een duo Erasure. En een van hun grootste hits toverde ze dat jaar tevoorschijn. Dat was Sometimes hier bij Nostalgie Plus. Het is vandaag de geboortedag van Linda Eastman. In 1942 werd ze geboren. De fotografe die vrouw werd van Paul McCartney. En die samen in deze band hier zaten. Wings heb ik het uiteraard over. Linda McCartney. Linda Eastman overleed veel te vroeg in 1998. Ze zijn samen te horen op deze plaats van het legendarische gelijknamige album Band on the Run.

0: Het past perfect bij een Indian summer, de mama's en de papa's en California Dreaming. Straks naar de jaren 70 met de Detroit Spinners, die toen gewoon de Spinners heten. Could it be I'm falling in love?
1: Speel nu mee met Euromillions voor de uitzonderlijke jackpot van 130 miljoen euro. Nu vrijdag 25 september. Online of in je winkel.
2: Het snelste 5G van Proximus voor je zaak? Wat een verschil. Als ondernemer altijd en overal ultrasnel online? Vraag persoonlijk advies aan een business expert. Proximus. Think possible.
1: Stap in een Mercedes en je ervaart het meteen. Dat gevoel van thuiskomen.
2: Ervaar ook dat gevoel in de nieuwe elektrische C-klasse. Nu met exclusieve Star Days voordelen. Ontdek hem bij je erkend concessiehouder of op mercedesbenz.be.
3: Ga voor onze heerlijke promo. Nu bij Colruyt. Tweede aan -50% op Boni Atlantische zalmfilet.
4: De tweede aan -50%? Oh, vanavond zal met een krokant korstje.
3: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
5: Tot en met 18 oktober bij Yuzu -15% op je nieuwe autoverzekering tijdens het eerste jaar. Scherpe prijs, strafverzekerd. Autoverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
1: Het zijn voordeelweken bij La Perre. Met kortingen tot wel €750 op hoortoestellen. La Perre, wij maken alle oren blij.
6: Hé, hey, we hebben bier met passie gebrouwen. Proef de 100 jaar oud Nambacht en steek zelf in baktuppen met Evenhem blond, bruin en trippel. Alles aan dezelfde prijs.
7: Vraag naar Evenhem in uw afhaalpunt of surf naar evenhem.com.
6: Evenhem, als u houdt ge de kerk in de midden. Absoluut de zonde werd.
8: Watermout, hop en his, het is Evenhem dat je mist.
9: Opgelet, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
10: Belgen zijn rijk, maar veel van ons vermogen slaapt op een spaarrekening bijvoorbeeld. Wie slapend rijk wil worden, moet zijn geld wakker maken. Ontdek beleggen zonder risico met de Trends Beleggers Challenge. Beleg gratis met €100.000 virtueel geld. En win €10.000 echt geld. Doe gratis mee op beleggerschallenge.be.

0: Vergeten Groeven.
1: En met Sammy zaten we bij een legendarische Nederlandse classic van Ramse Shaffi. Het is vandaag de geboortedag van Mike Berry. Die werd op dezelfde dag geboren als Linda Eastman. Die ik eerder dit uur al draaide met Wings en Band on the Run. Mike Berry die overleed in 2025 en die werd wereldberoemd met een liedje in de jaren 70 dat een ode was aan Buddy Holly. Maar in de jaren 60 was de Engelse zanger al bekend met een liedje dat ik nu op je los ga laten. 1963 met zijn toenmalige band The Outlaws. Mike Berry, hier is hij met Don't You Think It's Time?

0: is British Week bij Mini. Dus, keep left. Als je ons komt bezoeken, zeg gerust a blimey. Als je voor de Mini van je dromen staat. En vooral, keep calm. Als je hem koopt. Want wie weet, betalen we hem terug. Kom tussen 19 en 26 september langs bij je Mini-partner. En krijg je Mini misschien terugbetaald. Info en voorwaarden op mini.be.
1: Koken voor een heel leger, dat kan tellen.
2: Geef 8 hamburgers.
1: Alsjeblieft. En dan met een actie die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op een pak XXL rund- en varkensgehakt. Dat is maar €4,29 voor 800 gram. Lidl, dat kan tellen.
3: Het is weer Bol 10-daagse. En bij Bol hebben we weer heel veel deals voor jou gevonden. Nu robotstofzuigers, zoals de Dreamy L10S voor €379. En alleen vandaag Nivea, zoals Manfresh Active Deo 6-pack. Nu voor €13,59. Ga dus snel even bollen.
4: Nog voor jij kan denken...
5: Ik heb gelijk geen energie...
4: Krijg je van Heelan al een terugbetaling voor je psychotherapie? En voor je beseft dat je conditie achteruit is gegaan? Zie al een deel van je sportabonnement terug op je rekening staan? En nog voor...
6: Oh, mijn rug zit vast.
4: Heeft je osteopaat je al met de juiste... verrast?
5: Excuseer, ik lig toch op een kamer alleen?
4: Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen op heelan.be. Info en voorwaarden op Heelan. Helemaal welzijn.
7: Update jezelf op het FTI-festival. Staan we morgen minder in de file? Reizen we naar Mars? Nemen robots ons huishouden straks over? Ontdek 6000 vierkante meter innovaties voor tech-lovers en tech-leken. Flanders Next, de FTI-expo, 20 oktober tot 7 november. Mechelen. Programma en tickets op ftifestival.be.
8: Schatteke, weet jij nog dat kastje van oma?
9: Dat kastje dat je nog moest opschuren?
8: Ja, kom een keer kijken.
9: Amai, oh merci.
10: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een Bebat-inzamelpunt.
11: Bebat.
10: Samen recycleren. Beter voor ons allemaal.
12: Een week zonder voordeel? Geen haar op ons hoofd dat eraan denkt. Nu bij Kruidvat. Veel Glish shampoo en conditioner. 4 voor maar €12.
13: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
14: Nostalgie Plus.

We zitten midden in de hoogdagen van de Bee Gees, die het klaarspeelden om een vijfde van zes achtereenvolgende nummer 1 hits te scoren in Amerika, dat toen in hetzelfde rijtje zetten als bijvoorbeeld Elvis Presley en de Beatles. Tragedy, dan de Bee Gees hier bij Nostalgie Plus, met een Motown classic zometeen van de Four Tops, na dit iconische nummer van The Motors. Hier is Airport.

Met de iconische zangpartij van Levi Stubbs tot het uiterste gedreven door Lament Dozer in de studio's van Motown in 1966. De Four Tops met Reach Out, I'll Be There. Een van de beste songs aller tijden staat trouwens in het lijstje van Greatest Songs van Rolling Stones op nummer 206. Nog een Motown classic nu van The Temptations, 1973. Papa was a Rolling Stone. Veel plezier met Sepp zometeen na 4 uur.

0: Een wasmiddel waarmee je was en je budget goed draaien. Wow. Nu Vibra WeCare wasmiddel. 3 1,5 liter flessen voor €7,50. Dat is wow. Van Vibra.
1: Is het een vliegtuig? Is het een vogel?
2: Nee, dat is het niet. Het zijn de Studio 100 stickers bij je OK. Ha, gelukkig niet. De actie loopt nog tot 20 oktober. Kom af en vul nog snel je stickerboek. Zelfs op zondag. Oké, makkelijk mag. Voorwaarden in de winkel.
3: Ik ben het beu!
2: Oei.
3: Ja, ik kan niet langer bij hem blijven.
4: Je zoekt dus een eigen plek, ver genoeg van uw ex.
3: Ja, en hoe verder liever?
4: Ver genoeg, maar niet te ver.
3: Ah ja, voor de kinderen.
4: Weet je wat? Jij kunt... Imo.
5: Dat is Imo!
4: Een goede koffie, dat is verse bonen. Een scheutje melk. Suiker. Een toefje slagroom. Nog een toefje slagroom. Nog een klein en... 130 miljoen euro. Speel nu mee met Euromillions voor de uitzonderlijke jackpot van 130 miljoen euro op vrijdag 25 september. Online of in je winkel.
6: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week E-Force batterijen 20 stuks voor maar €2,79. Of Dedicare van Lidhoekjes 60 stuks voor maar €0,74. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
7: Hoe denkt u dat het rijplezier is in een BMW tweedehandswagen? Zorgeloos. Want nu geniet u van 4 jaar garantie en gemoedsrust op grondig gecontroleerde tweedehandswagens met BMW Premium Selection Label. Dit aanbod geldt ook op onze 100% elektrische BMW's. Trouwens, hoeveel energie denkt u dat een tweedehands elektrische BMW nog heeft? Wel, het is meer dan u denkt. Info en voorwaarden op bmw.be.
8: Het is back to cook bij DSM Keukens. Bij aankoop van je nieuwe keuken krijg je nu een gratis keramisch werkblad en een koekerkraam.
9: DSM Keukens.
8: Maak een afspraak op dsmkeukens.be.
10: Goedemiddag, ik stuur een nieuwe lading Good Vibrations jouw kant op en muziek waar je blij van wordt. Letterlijk, Make Me Smile, Cockney Rebel.
11: Your golden years. Nostalgie.
10: 4 uur nieuws met Vrouwtje Kaljon.
12: Goedemiddag. De Canadese bumperbouwer Plasman sluit zijn fabriek in Gent. Dat is gezegd tijdens een bijzondere ondernemingsraad. Meer dan 300 mensen verliezen daardoor hun job. Een deel daarvan, zo'n 130 werknemers, wisten in juni al dat ze hun job gingen kwijtraken. Plasman produceert bumpers voor Volvo Cars. Er heerst al enkele maanden grote onrust bij de toeleverancier. Begin juli staakten de werknemers nog 4 dagen. Toen bleek dat de fabriek geen nieuwe opdracht kreeg. De vakbonden bij VRT willen staken tijdens het Eurovisie Songfestival in mei volgend jaar. Ze hebben een stakingsaanzegging ingediend op de dagen van de halve finales en de finale. De vakbonden zijn boos over de beslissing van VRT. Die maakte gisteren bekend dat ons land toch zal meedoen. Ondanks de omstreden aanwezigheid van Israël. De vakbonden willen werknemers zo de kans bieden om tegen die beslissing in te gaan. En verschillende journalisten van CNN, MS Now en Politico kunnen nog steeds niet binnen in het Witte Huis in de Verenigde Staten. Ondanks dat een rechter het verbod van president Trump vernietigde. Volgens de nieuwszenders werden hun journalisten tegengehouden bij een controlepunt aan het Witte Huis. Er werd niet gezegd waarom. Trump besliste eerder deze maand om de nieuwszenders niet meer toe te laten, omdat ze volgens hem leugens verspreiden. Deze namiddag wat meer wolken met maxima tot 20 graden. Morgen veel zon en zachte temperaturen tot 25 graden. En ook het weekend blijft grotendeels zonnig rond 24 graden.
10: Dankjewel, vrouwtje. De files met 10 minuten vertraging of meer, dit zijn ze. Op de Antwerpsring richting Nederland verlies je 10 minuten van Sint-Anna Linkeroever tot Antwerpen-West en nog eens 20 van Antwerpen-West tot Borgerhout. Op de E313 naar Antwerpen 10 minuten van Rans tot Antwerpen-Oost. Antwerpsring richting Gent 10 minuten van Antwerpen-Noord tot Deurne. Op de Brusselse binnenring 10 minuten van Sint-Stevens-Woluwe tot Tervuren. En op de buitenring ook 10 tussen Grimbergen en Jette.
13: Vibrations
8: met Sebastian de Krop.

Deze was voor zij die al verlangen naar het weekend. Ladies Night van Kool & The Gang. En goedemiddag, het is 4:10 en hier zijn zowel de ladies als de boys. Welkom, ik voel mij vandaag trouwens extra blij. En dat heb ik te danken aan mijn zoon Menno. Hij is 10 en heeft mij vandaag verrast. Want toen ik vanmiddag mijn boterhammendoos opendeed hier op Nostalgie Plus, bleek er een briefje in te zitten met de boodschap veel plezier. En een stukje chocolade. Ik verdenk hem er wel van dat hij zichzelf ook getrakteerd heeft op chocolade. Maar dat terzijde. In ieder geval, het was een leuke start van de middag. En dat gevoel hou ik vast in een nieuwe Good Vibrations. Met vandaag in de show mijn verkeers van Stef Willems met tips voor zij die wel eens last hebben van een bloedheet stuur. Ik kijk met jou ook al even vooruit naar het weer voor het weekend en daarna, want dat is veelbelovend. En verder de favoriete rocksongs van luisteraar Dirk in de aanloop natuurlijk naar de Big Five Rock van morgen. Het wordt veelbelovend. De muziek sowieso met Dina Washington over een paar minuten. Dit zijn de Doobie Brothers, Long Train Running.

0: Verliefd op een filmster zijn we niet allemaal ooit geweest. Dat je in de cinema zat en iemand op het witte doek zag waarvan je dacht van daar krijg ik het nu toch wel warm van. Dina Washington met die unieke, warme, jazzy stem van haar Mad About The Boy. Straks eentje van Fleetwood Mac. Geen 70s materiaal van hen, maar een 80s classic. En die zijn ook meer dan goed hoor. Everywhere van Fleetwood Mac en de dames van Cloud. Met Substitute.
1: Profiteer in september van megastockdeals bij Ford. Nu, zeg, klopt dat hier?
2: Wat?
1: Hier staat op alle modellen.
2: Ja, ja.
1: En die prijzen zijn die gecheckt?
2: Absoluut.
1: De Ford Puma vanaf €19.900.
2: Yep.
1: Oh, sorry. Ik ben aan Ford. Lees jij de rest maar.
2: Oké. In september bij Ford. Niet te missen. Megastockdeals op alle modellen. Ford. Voorwaarden bij je Ford-verdeler en op Ford.be.
3: Bij Telenet weten we dat je als restaurantuitbater alle belang hebt bij een goed werkend betaalsysteem.
4: Voor mij alvast 5 flesken champagne, 8 keer de oesters en 2 halve kreeftjes, dank u.
3: En omdat jouw zaak altijd moet blijven draaien, zorgen wij dat je met internetbackup steeds verbonden blijft met het strafste netwerk. Kijk op telenet.be/ voor je zaak.
5: Go Yellow!
6: Ga voor onze sappige promo. Nu bij Colruyt. 20% korting op 500 gram boni snoeptomaten.
7: 20% op snoeptomaten. Top. Die gaan meteen mee in de lunchbox.
6: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt. Laagste prijzen.
8: Het beste uit de 60s, 70s en 80s.

Een absolute oorworm en deze van Cloud Substitute. Het is donderdag namiddag, iets voor 4:30. En dan ga ik met jou even door het nieuws. Wat onthoud ik van vandaag? Wel, dat de Tesla-auto's toch een beetje onder vuur liggen. Als je met zo'n wagen rijdt, dan merk je het misschien soms zelf ook, dat de wagen in kwestie niet altijd de verkeersregels volgt. Tesla's die weten wel hoe snel ze mogen rijden, maar die doen dat niet altijd. Dat blijkt uit een onderzoek dat De Morgen kon inkijken. Ook de verkeersborden interpreteren Tesla's niet altijd juist. En ja, ze steken ook fietsers voorbij in een fietsstraat, wat dus bijvoorbeeld niet mag. Sinds begin juni mogen die zelfrijdende auto's op onze wegen rijden. Maar daar komt wel wat kritiek op als je rekening houdt met de verkeersveiligheid. Het wordt mooi weer, wat zeg ik? We gaan richting een echte najaarszomer, zeg maar. Een l'été indien is op komst. Morgen 23, 24 graden. Dat wist je al, ook het weekend is veelbelovend. Met hier en daar misschien wel 25 graden. Maar wat daarna volgt, wordt zo mogelijk nog beter. Want als ik weerman Frank de Bozer mag geloven, en dat doe ik eerlijk gezegd altijd, dan steven we echt wel af op een heel warme nazomer volgende week. Met bijvoorbeeld dinsdag temperaturen die mogelijk de 30 graden zouden halen. Dat gebeurt heel uitzonderlijk wel eens in de maand september, maar toch, die vind ik toch wel bijzonder. En eerlijk gezegd, ik kijk er wel een beetje naar uit, want dat geeft toch altijd ook opnieuw een beetje hoop. Mooi weer. En er verdwijnt een stukje FC de kampioenengeschiedenis. Want na de serie en de films is het nu ook gedaan met de strips. Begin volgend jaar verschijnt het laatste album in de reeks Vertongen en Co. Spin-off van de strips rond de kampioenen. Gefocust op de avonturen van Mark van Tongen. Begon 15 jaar geleden, in het jaar 2011. Al die tijd kon je genieten van Markske, Bieke, dochter Paulientje en natuurlijk al die andere vertrouwde personages. Maar nu is het gedaan. Album 47 ligt begin of volgend jaar in de rekken en wordt het slotstuk. De dalende verkoop deed de makers beslissen om er op een hoogtepunt mee op te houden. Maar desondanks denk ik dat het een beetje zoals met de tv-reeks zal zijn. Die strips die zullen wel nog een tijdje gelezen worden. Ook al komen er geen nieuwe meer dan uit.

Everywhere van Fleetwood Mac. De zomervakantie die ligt nu wel achter ons. We zijn al eind september. Als je stilaan verlangt naar een volgende vakantie, ik ga jouw zin doen krijgen in een reisje naar Italië. Dankzij Umberto Tozzi, Gloria. Marianne Faithfull staat ook klaar met haar As Tears Go By. Eerst de weg op voor de files, die waarin je 10 minuten aanschuift of langer. Op de Antwerpse ring richting Nederland verlies je eerst 10 minuten van Sint-Anna-Linkeroever tot Antwerpen-West. En dan nog eens 20 van Antwerpen-West tot Boggerhout. Op de E313 naar Antwerpen een kwartier tussen Massenhoven en Wommelgem. En ook op de Brusselse buitenring komt er een kwartier bij tussen Wezenbeek-Oppem en Diegem. En dan nog eens 10 minuten van Grimbergen tot Jetten. Op de Antwerpse ring richting Gent, 10 minuten van Antwerpen-Noord tot Deurne en ook 10 minuten van Berchem tot Antwerpen-Centrum.

0: Erwin Faithful, As Tears Go By. De muziekscholen die zullen ondertussen ook wel begonnen zijn aan het nieuwe jaar. Wel, ik heb een 70s classic waar je volgens mij een paar jaar zoet aan bent voor je het kan spelen op je saxofoon. Baker Street van Jerry Rafferty.
1: De openingszin.
0: Eerst mijn favoriet spelletje. En niet alleen het mijne, als ik kijk naar de vele reacties die hier iedere keer opkomen. We gaan quizzen. De openingszin, het spel waarbij ik de eerste zin van een classic zeg. En jij moet raden over welk nummer het gaat. En ook vandaag ga ik op zoek naar een rock classic. Naar aanleiding natuurlijk dus van de Big Five Rock morgen. Dit is de opgave. I met her in a club down in Old Soho, where you drink champagne and it tastes just like cherry cola. Ja, dat is de opgave vandaag dus. De vraag aan jou, welke classic begint met deze zin? I met her in a club down in Old Soho, where you drink champagne and it tastes just like cherry cola. Voilà. Dan, nu is het aan jou. Jij moet even sturen aan wat je denkt. De titel en ook de naam van de artiest die dus hoort bij deze rockclassic. 4 filmtickets kan je winnen ook vandaag, dus speel zeker mee. En het antwoord mag je mij sturen, zoals steeds, via de website nostalgie.plus of WhatsApp op 0477 900 800.
2: Leef gerust voluit, omdat je weet dat je kan rekenen op het grootste gezondheidsfonds van het land. CM. Leef gerust.
3: Gedaan met te veel voor je auto te betalen. Bij Toyota stap je van een benzine over op een hybride voor maar 1 euro extra. En verbruik je gemiddeld tot 44% minder in de stad. De keuze is dus snel gemaakt. Aanbod geldig tot eind september en op bepaalde modellen. Meer info op toyota.be.
4: Joehoe!
5: Maar ik dacht dat jij niet kon vandaag.
4: Ja, ik had even tijd, dus ik dacht, ik kom je helpen met uw verhuis.
5: Oh my, zalig, merci.
6: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een B-Bad inzamelpunt. B-Bad. Samen recycleren

0: Beter voor ons allemaal.
1: De Promomania is terug. Tot dinsdag 2 avocados kopen, 2 avocados gratis. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
2: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
3: Een auto uit herstellen of vervangen, dat is echt precisiewerk. Bij Carglass doen we dat 100.000 keren per jaar, elke dag opnieuw. Vertrouw daarom op de expertise en ervaring van Carglass, jouw autoruitspecialist.
4: Maak je afspraak op carglass.be.
5: Wanneer u aan uw bank een vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak op een mondeling examen?
6: En voor mijn pensioen?
7: Tweede of derde pijler, juffrouw?
6: Wat lief?
7: En hebt u een VAPZ?
6: Wat?
7: Wat is een VAPZ, juffrouw?
6: Ik weet niet.
5: Bij Beobank krijgt uw vraag wel alle aandacht die ze verdient.
6: Oké, Charlotte, ja, dat is slim hoor, om nu al met pensioen bezig te zijn. Wat gaat dat?
5: Kies een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.
8: Heb je de schitterende prijzen bij Kruidvat al gezien? Nu! Een gigabox Dreft vaatwascapsules Platinum Plus voor maar €29,99.

Baker Street, het is niet zomaar gekozen, want het is de naam van de straat in Londen waar een van zijn beste vrienden woont. En dus ja, is het ook een beetje een hommage aan zijn vriend Jerry Rafferty met Baker Street. Straks wordt er gezongen voor het mooiste meisje, maar eerst neem ik je mee de dansvloer op. Je hebt mensen die vanaf de eerste noten het beste in zichzelf naar boven brengen op die dansvloer. Ik zelf ben daar niet zo sterk in, maar jij misschien wel. Er is Rufus en Chaka Khan, het Ain't Nobody.

0: Klinkt een beetje als Elvis, hè, vind ik, met die stem. Heel typisch hierin. Charlie Rich, the most beautiful girl in the world. De openingszin. Vandaag neem ik je mee naar Sint-Niklaas bij Isabel. Misschien mag ik haar wel blij maken. Isabel, een goede middag.
1: Goedemiddag, Tab.
0: Hoe is het daar in Sint-Niklaas? Heb je al een leuke dag gehad?
1: Het is goed weer. Ik ben aan het verven. Ik ben tuiners aan het... aan
0: het
1: perven.
0: Ah, oké. Goed. Dat is, klinkt mij als een zware job, want dat is toch ladder op, ladder af.
1: En eerst alles afschuren.
0: Oh, ja, die fase ook nog. Daar had ik nog niet eens aan gedacht. Maar dat is al gebeurd, begrijp ik.
1: Dat is allemaal gebeurd.
0: Ah, gelukkig. Het schilderen is dan eigenlijk nog het minst harde werk van het geheel, hè?
1: Ja, tuurlijk. Okay, ja, tuurlijk.
0: Fijn. Kijk, en dat doe je met de muziek van Nostalgie Plus op de achtergrond.
1: Ja,
0: het zal wel zijn. Ik hoop dat ik jou 4 filmtickets kan cadeau doen. Tenminste, als je de openingszin herkent. Dat was vandaag met deze opgave. I met her in a club down in Old Soho where you drink champagne and it tastes just like cherry cola. De vraag van welke classic, van welke rock... classic, is dit de openingszin?
1: Het is Lola van de King.
0: Maar jawel. En dat kwam eruit, Isabel, alsof je het vanaf de allereerste seconde en het allereerste woord al wist.
1: Ja. Van bekend woord.
0: Nou, het allereerste woord zou nu misschien wat gek zijn. Bij I zou het al vreemd zijn dat je het al wist. Maar ja, natuurlijk, Old Soho en zo, drink champagne, dat zijn van die typische... woorden en uitspraken die je niet in iedere zin hebt natuurlijk. Hè. Goed, fijn. Kijk, 4 filmtickets komen jouw kant op. Allemaal dankzij de Kings. Morgen de Big 5 Rock vanaf 9 uur. Is dat een beetje jouw muziek, Rock?
1: Ja. De pure rock eigenlijk van de jaren 60, 70. Zo echt, de echte klassieke rock. Ja.
0: Ben je ermee opgegroeid? Hoe oud was je bijvoorbeeld toen de Kings en Lola uitkwam?
1: Ik denk een jaar of 17, 18.
0: Ja, voilà. Dat zijn echt de tienerjaren en dat is wat blijft hangen, hè, toch?
1: Ja, tuurlijk. Ja, de jeugdjaren. Nee, dat gaat er juist uit en dergelijke. Dus dat blijft dan wel hangen.
0: Voilà. Hoe harder, hoe beter, dat is jouw motto, dacht ik, hè?
1: Ja. Hoe harder, hoe beter.
0: Jawel. Geniet ervan, van de filmtickets en van de Kings natuurlijk ook. Lola, dankjewel. Isabel.
1: Dankjewel. Dag, Seb. She walked up to me and she asked me to dance.

0: inclusief skipas? Nooit gedacht. Toch gedaan met Sunweb.
1: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we promo koken.
2: Vanavond Belgische kost?
1: Worst met appelmoes? Want onze worsten zijn nu 1 plus 1 gratis.
2: Ah, maar ja, dat is zeker niet de worst case scenario.
1: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize-winkels gewoon open.
3: Het snelste 5G van Proximus voor je zaak? Wat een verschil. Als ondernemer altijd en overal ultrasnel online? Vraag persoonlijk advies aan een business-expert. Proximus. Think possible.
4: Wij dragen E5. Elke dag, voor elk moment. En in elke stijl. Nu met 50% korting op de tweede broek. Ook op e5.be. E5. Jouw verhaal in stijl.
5: Stap in een Mercedes en je ervaart het meteen. Dat gevoel van thuiskomen.
6: Ervaar ook dat gevoel. Boek nu je testrit tijdens de Star Days en geniet van exclusieve voordelen bij erkend concessiehouder of op mercedes-benz.be.
7: Een actieve onweerszone over het land met...
8: Oh, schat, kijk eens naar de lucht. Amai, dat is volledig grijs.
9: Och, en onze auto staat op de oprit. Oei, dat staat hier vol bomen.
8: Ja.
9: Weet je wat dat zo'n tak weegt? Zeg, ons verzekering is toch nog in orde?
8: Hey Kate, welke verzekeringen hebben wij? Eerst een volledig overzicht. Ja, het is in orde.
9: Oef, dat is een pak van mijn hart.
8: Ja, schat, ik heb
10: wel. Je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
11: Kom, laat je inspireren.
12: Van der Meer in Veurne, op 3 kilometer van de zee, heeft generaties ervaring in stijlvolle interieurinrichting.
11: Kom, laat je inspireren.
12: Onze adviseurs combineren vakmanschap en creativiteit voor het inrichten van uw studio of appartement. Met topmerken en maatwerk uit eigen atelier creëren we prachtige en functionele interieurs.
11: Kom, laat je inspireren door Van der Meer.
12: Ontdek nu ultieme design interieurdeals. Kijk op vandermeren.be, op weg naar zee.
13: Nu volgend weekend de beslissende wedstrijd. Ja. Al uw teamgenoten rekenen op u?
14: Ja, dat kan, Karel. Maar volgend weekend zijn het de Wheel of Cinema Days. En deze keer ga ik.
13: Ah wel, maar ik ga ook. Hè.
15: De Wheel of Cinema Days met BNP Paribas Fortis. Van 23 tot en met 26 september. Alle films voor iedereen. 1 ticket kopen, 1 ticket gratis. Meer info op wheelofcinema.be.
16: Ik wil gewoon zeker zijn dat het taxeren van mijn juwelen eerlijk verloopt.
17: Terecht, mevrouw. Daarom gebeurt de taxatie in uw bijzijn. We wegen op een geëikte weegschaal en het goudgehalte verschijnt op het scherm.
16: Oké. En het geld? Wordt dat gestort?
17: Ja, het bedrag staat binnen de 24 uur op uw rekening en u krijgt van mij een bewijs mee. Zo doen we dat al 45 jaar, mevrouw.
16: Vragen over goud en zilver? Bel 03-226-93-93. Of maak een afspraak via robertenexpert.be.
18: Vandaag kon niet beter beginnen. 1 minuut voor je wekker afging, was je al wakker.
19: Oh, dat is goed.
18: De temperatuur van het douchewater was perfect.
19: Oh, dat is goed.
18: En je had eindelijk eens tijd om te ontbijten.
19: Dat was goed.
18: Dus vol energie neem je de auto naar het werk om te vragen, nee te eisen, voor een fameuze loonsverhoging.
16: Oei. Dat is niet goed.
20: Dringend een nieuwe auto nodig? Vind snel jouw droomauto op autoscout24.be met meer dan 100.000 direct beschikbare auto's.
21: Mijn favoriete 80s classic is onderweg, het nummer met de conga's en de bongo's. Africa van Toto, maar eerst de Tramps.
22: Your golden years.
21: En Shout.
22: Nostalgie plus.
21: Het is 5 uur, Frankie Caljon is er met nieuws.
23: Goedemiddag. Op het Assize-proces in Brugge is aardappelboer Chris van Haverbeke verhoord over de dood van zijn 2 dochtertjes van 8 en 5. Van Haverbeke vertelde dat hij 2 dagen voor de feit al besloot om ze te doden. Hij probeerde ook zijn ex-vrouw te vermoorden omdat die van hem wilde scheiden. Van Haverbeke verklaarde dat hij geen week-weekregeling voor de kinderen kreeg. En dat was de druppel. Op het einde van zijn verhoor toonde hij wel spijt en hij zou de klok willen terugdraaien. Morgen wordt de zitting hervat met getuigenissen van de politieagenten. De Volvo-toeleverancier Plasman sluit zijn fabriek in Gent. Dat is gezegd tijdens een bijzondere ondernemingsraad. Meer dan 300 mensen verliezen daardoor hun job. Plasman produceert bumpers voor Volvo Cars. De sluiting van de fabriek komt niet onverwacht. Er heerst al enkele maanden grote onrust bij de toeleverancier. Begin juli staakten de werknemers nog 4 dagen. Toen bleek dat de fabriek geen nieuwe opdracht kreeg. De politie heeft 3 minderjarigen opgepakt voor de steekpartij aan het station Gent-Sint-Pieters gisteren. Dat zegt het parket van Oost-Vlaanderen. De verdachten zijn 16 en 17 jaar. Ze worden voorgeleid bij de jeugdrechter. Bij het incident raakte een jongeman zwaar gewond, maar hij is niet meer in levensgevaar. En de Chinese president Xi Jinping is aangekomen bij het Witte Huis. Over een half uurtje zit hij samen met president Trump over een handelsrelatie Iran, Taiwan en artificiële intelligentie. En eerder vandaag spraken de VS en China ook al af dat ze hun handelsdeal rond de lagere importheffingen met 2 maanden verlengen. Nog opvallend, de aankomst van Xi bij het Witte Huis werd niet uitgezonden door de Amerikaanse nieuwszenders door een ruzie over de persvrijheid. Het blijft nog lang zonnig en helder. Het koelt vannacht ook af tot zo'n 12 graden. Morgen opnieuw veel zon met af en toe enkele hoge wolkenvelden en maxima tot 25 graden. Het weekend blijft overwegend zonnig rond 24 graden.
21: Ik heb de files waarin je 10 minuten aanschuift of langer op de Antwerpse ring richting Nederland. Verlies je een kwartier van Sint-Anna Linkeroever tot Antwerpen-West en nog eens een half uur van Antwerpen-West tot Boggerhout. Brusselse binnenring, 25 minuten van Wezenbeek op hem tot Groenendaal. Daar is een ongeval gebeurd. De linkerrijstrook is er dicht. Op de buitenring, 20 minuten van Wezenbeek op hem tot Diegem. Op de E313 naar Antwerpen schuif je een kwartier aan tussen Massenhoven en Wommelgem. Antwerpse ring richting ook een kwartier van Berghem tot de Kennedy-tunnel. En op de Brusselse buitenring tenslotte verlies je 10 minuten van Grimbergen tot in Jette.
0: Good Vibrations
1: met Sebastian de Krop.

inderdaad. Hè. Nooit gedacht dat dit een hit zou worden. En dat is gek toch eigenlijk. Hè. Hoe je zelfs als artiest er soms helemaal naast kan zitten. Africa van Toto. Het wordt mooi warm en zonnig weer de komende dagen. Als je auto in de zon gestaan heeft, kan dat wel eens vervelend zijn. Hè. Dan kan je bijvoorbeeld een stuur hebben waar je je vingers bijna aan verbrandt als je het vasthoudt. Maar daar is blijkbaar een oplossing voor, waar ik het straks over heb met mijn verkeerskenner. En dat is Stef Willems van Vias. Luisteraar Dirk, die stelt ons zijn top 3 voor de Big Five Rock voor. En verder muziek van Tom Jones. Green Green Grass of Home na Ace. Dit is al How Long?

0: Tom Jones, hij is er niet meer bij als coach in het komende seizoen van The Voice UK. En daar komt heel wat kritiek op. Er is ondertussen een petitie online waar al 70.000 fans vragen om zijn terugkeer. Mocht je eraan twijfelen, hij is en blijft populair. Tom Jones, Green Green Grass of Home. Straks een tuinfeestje met de mezzo forte. En ook David Bowie houdt van de Golden Years. Hij zingt er zelfs over.
1: Leef gerust, met volle teugen. Omdat je voor je gezondheid en alles wat daarbij komt kijken, op ons kan rekenen. CM. Doe doe doe doe doe. Leef gerust.
2: Sommige Volkswagen-kilometers vergeet je nooit.
3: Zoals kilometer 65.000. Onze dochter haar eerste rijles met onze polo. Paniek, echt aan elk kruispunt. Totdat hij ineens perfect inparkeert en zegt... Kun je iets van leren, hè, mama? Ja.
2: En dat er nog veel kilometers mogen volgen? Daar zorgen we samen voor. Vertrouw daarom op een officiële Volkswagen-concessiehouder voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen. Op nog veel kilometers samen.
4: Het is wijnfestijn bij Jumbo. Met deze week een selectie van meer dan 15 topwijnen. 1 fles plus 1 fles gratis. Dat is veel wijn voor weinig. Dat is de ja van Jumbo. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
5: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
6: Ja, probleem. Ik wil een filmpje van mijn voorgerecht sharen, maar wel liefst voor het dessert er is.
5: Upload aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.

0: Golden Years van David Bowie.
1: De Big Five Rock.
0: Morgen is het zover, dan hoor je hier bij Nostalgie Plus de grootste rock classics in de mooiste lijst in de Big Five Rock. De vierde van intussen vijf Big Five lijsten, want vijf vrijdagen na elkaar krijg je hier vijf toplijsten uit vijf genres, met dus morgen de rocklijst die uitzonderlijk een uurtje vroeger begint. Ik ga er al een uurtje van voor mijn rekening nemen in de ochtendshow eigenlijk, tussen 9 en 10, waarna Domi de rest van de lijst gaat presenteren. Het wordt leuk, zonder twijfel, dankzij al die stemmen van de luisteraars. Onder andere ook van Dirk uit Locristi. Dirk, een goedemiddag.
2: Goedemiddag, Seb.
0: Ja, Dirk, een top 3, slechts 3 classics selecteren. Het was geen makkelijke keuze voor jou, hè?
2: Nee, zeker niet. Maar ja, ik heb een paar hele goede platen moeten laten vallen. Ja. Zoals bijvoorbeeld Neil Young met Like a Hurricane. En van je toe natuurlijk, die had Get by Fire en zo, maar veel andere ook nog hoor, maar ja.
0: Ja, want je bent grote fan van je toe, Simple Minds, maar die hebben je stemlijst niet gehaald. Nee. Vertel ons, Dirk, welke 3 dan wel?
2: Wel, op 3 heb ik gezet The Babies met The Piece of the Action. Mm-hmm. Moet ik daar een beetje commentaar bij geven? Ik weet niet.
0: Heel kort mag je dat gerust doen hoor, zeker.
2: Dat is voor de intro en voor die bombastische intro. Ja. Maar ook voor met die solo's. Ja. Ook en een beetje op de klassieke instrumenten. Die ook een beetje gebruikt worden met de gitaar. Die combinatie vond ik heel leuk.
0: Ja?
2: En op 2 heb ik gezet de Beatles met Rock and Roll Music.
0: Oké. Okay.
2: En de Beatles, er zijn zo veel liedjes van de Beatles waar je kan stemmen in verschillende lijsten, maar niet op Rock and Roll Music.
0: Nee, daar denk je niet vlug aan. Nee.
2: Nu heb ik gezien dat je wel kan opstemmen in de Big Five, Rock 100, en daarom heb ik een keer gekozen voor de, ook goed. Omdat ik dat, ja, en waarom heb ik dan Rock and Roll Music gepakt? Eigenlijk, moet ik goed nadenken hoor. Dat vergeten eigenlijk een beetje.
0: Het is vooral een favoriet, hè. We zullen het daarop houden en we gaan naar de nummer 1 doorgaan. Want dat is op zich de allerbelangrijkste. Hè?
2: Ja. Dat is Roll Over the Dam van Status Quo, de live versie uit 1975. En dan vooral voor die solo's, een heel lange solo van 3 minuten. En dan op het einde ook nog die intro. Maar vooral voor die solo's.
0: Ja, oké. Okay. Is goed. Super. Zeg, je Status Quo. Je hebt zelfs t-shirts van hen, heb ik begrepen. Hè? Want je verzamelt t-shirts van groepen en je hebt een hele collectie.
2: Ja, maar ja. Ik weet niet wat dat veel is. Een stuk of 50, 60 zo. Maar van Status Quo heb ik er een stuk of 5, denk ik zo. Ja. Altijd als ik naar een optreden ging, heb ik dan ook een t-shirtje gekocht. Een stuk of 5 keer heb ik ze gezien, een stuk of 5 t-shirts heb ik.
0: Oké, fijn. En hoe was dat, Status Quo Live?
2: Ja, eigenlijk nog beter dan de plaat zelf. Elke keer als ik dat hoor live, het is nog iets anders en het is nog beter.
0: Ja.
2: De live, ja.
0: Nou, wel. We gaan terug.
2: Zelfs op die festivals, zelfs nu in de jaren 10 en 20, want ondertussen is dat plaatje al 50 jaar oud.
0: Ja, maar wel, ik neem je mee terug naar dat moment met de live versie inderdaad. En ik ga jouw nummer 1 spelen, Roll Over Laydown van Status Quo. Dirk, bedankt en vergeet het niet. En de Big Five Rock, morgen bij Nostalgie Plus vanaf 9 uur 's ochtends.
1: 5 vrijdagen,
3: 5 toplijsten,
1: 5 genres. Dat is de Big Five.

Meer van dit morgen dus bij Nostalgie Plus met de Big Five Rock Status Quo. Dan zometeen volledig instrumentaal de Garden Party van Mezzo Forte. Eerst de weg op voor de files. Waar schuif je een kwartier aan of langer? Wel op de Brusselse binnenring is dat het geval. Daar komen 40 minuten bij. Tussen Sint-Stevens-Woluwe en Groenendaal door een ongeval is de linkerrijstrook daar dicht. Op de Antwerpse ring richting Nederland vlieg je 20 minuten van Sint-Anna linkeroever tot Antwerpen-West. Ook daar is een ongeval gebeurd. Twee rijstroken zijn versperd. En nog eens een half uur van Antwerpen-West tot Borgerhout. Brusselse buitenring 25 minuten erbij tussen Wezenbeek-Oppem en Diegem op de E19 vanuit Brussel. 20 minuten van Mechelen-Zuid tot Rumst. En op de E313 naar Antwerpen-Kwartier tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost.

heel vrolijk, een heel melodieus. Het is duidelijk een leuk feestje, die Garden Party van Mezzo Forte. Straks heb ik het over verkeersveiligheid met Stef van Verkeersinstituut Vias. Muziek van Diana Ross ook en Redbone, We Are One.

0: All Wounded at Wounded Knee.
1: Speel nu mee met EuroMillions voor de uitzonderlijke jackpot van 130 miljoen euro. Nu vrijdag 25 september. Online of in je winkel.
2: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
3: Tegen klanten met een sterretje in de ruit, dan zeg ik altijd dat is zoals een lus in een pul. Dat moet gestopt worden, anders rafelt dat uit. Het is beter dat ze de schade laten herstellen voordat die groter wordt. Onlangs reed een klant met een ster gewoon over de spoorweg. En krak, een barst over de hele voorruit. Door de schokken barst het sterretje verder. Een sterretje kleiner dan 2 euro kunnen we perfect herstellen. De ruit is weer stevig, het is goedkoper dan een vervanging en klaar in 45 minuten.
4: Maak nu een afspraak op carglass.be.
5: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op tui.be, de TUI-app of je reisagent. TUI, live happy.
6: Jij? Mijn eigen zaak starten? Ja, liefst zo snel mogelijk, hè. Maar in de week heb ik geen tijd om daarmee bezig te zijn, hè.
7: Wij. Daarom kan je de experts van het startersteam van BNP Paribas Fortis ook op zaterdag bellen voor advies tot 17 uur. Bereikbaar hier en nu. BNP Paribas Fortis.
8: Wat was dat?
9: Je nieuwe Flash e-deal. Activeer hem in je My De Leize-app of op delijze.be en krijg op 26 en 27 september 5 euro korting bij aankoop vanaf 50 euro.
8: Flashy.
9: Voorwaarden op delijze.be/superplus. De Leize. Nee, met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste De Leize-winkels gewoon open.
10: Profel.
11: Bij Profel maken we al meer dan 75 jaar ramen en deuren van onberispelijke Belgische kwaliteit. In PVC, aluminium en hout.
10: Ja, maar gebeurt de plaatsing ook een beetje proper?
11: Absoluut. Met de Pro van
10: Profel.
11: Ramen en deuren met glasheldere belofte. Nu met speciale condities. Kijk op profel.be.
12: De nieuwe Volvo EX60. Stel u voor, 16 minuten helemaal voor uzelf. 16 minuten om enkele woorden in een nieuwe taal te leren. Om eindelijk dat hoofdstuk uit te lezen of om te bellen met iemand die u mist. De nieuwe Volvo EX60. Laat hem van 10 tot 80% in slechts 16 minuten. Boek nu een testrit bij uw Volvo-verdeler. Verleg uw grenzen. Elektrisch.
13: Het beste uit de 60s,
14: 70s
13: en 80s.

0: kent het zeker ook in het origineel van Marvin Gaye en Tammy Terrell. Dit is de soulvolle 70s cover van Diana Ross en de Supremes. Ain't No Mountain High Enough. Het wordt de komende dagen mooi zomerweer, zonnige dagen met in het weekend temperaturen tot 25 graden. En begin volgende week zelfs nog meer. En dat doet mij denken aan een probleem waar ik deze zomer ook wel eens last van had. En dat is het stuur van mijn wagen die gloeiend heet wordt. En de zetel ook. Welke oplossingen zijn daar zoal voor? Ik vraag het aan mijn verkeersman Stef Willems van Vias. Stef, een goedemiddag.
1: Goedemiddag, Seb.
0: Ja, Stef, een heet stuur of een hete zetel. Ik zal niet de enige zijn die daar wel eens last van heeft, denk ik.
1: Nee, ik denk dat quasi iedereen daar deze zomer wel mee te maken gehad heeft. Hè. En op sommige momenten is dat stuur bijna zo warm dat je bijna je handen verbrandt. Mm-hmm. Er is een relatief simpele oplossing. Hè. Dat zijn zo van die aluminium zonneschermen. Dat kost in sommige winkels zelfs maar een euro of vijf. En dat heeft vaak een dubbel functie. Hè. In de winter kan je dat achter je vooruit zetten en dan vriest je ruit niet aan. Mm-hmm. Maar in de zomer houdt dat ook de wagen toch wel wat frisser. Hè. Maar natuurlijk, dat is pas op het moment totdat je vertrekt. Want er zijn ook mensen die tijdens het rijden ontzettend veel last hebben van de hitte. Zelfs in die mate dat het gevaarlijk is. Ja. Wij hebben bij ons bij Vias een rijgeschiktheidscentrum, CARA. En daar hadden we laatst iemand die zich aankwam melden. En die had last van dunne vezelneuropathie.
0: En dat is, want daar heb ik eerlijk gezegd nog nooit van gehoord.
1: Ja, ik had er ook nog niet van gehoord, maar dunne vezelneuropathie, zo'n 6000 mensen in ons land hebben er last van. En dat is een aandoening waarbij dat je de kleine zenuwvezels in het lichaam beschadigd raken. Waardoor dat die mensen een brandende pijn hebben en een verstoorde temperatuurzin, een verhoogde warmtegevoeligheid. Ja. En dus als die temperatuur van de bestuurderszetel te hoog opslaat, het stuur, de schakelpook bijvoorbeeld, dan kunnen die gewoon niet meer rijden. Ze kunnen niet meer veilig rijden, want die mensen creperen van de pijn eigenlijk. Ja, ja. Dus dat heeft een hele grote impact op die personen, hun mobiliteit. Vandaar dat we voor die mensen heel specifiek op zoek zijn gegaan, of voor die persoon, naar een hittewerende oplossing om ervoor te zorgen dat die toch nog wel veilig kan rijden.
0: Ja, en wat was die oplossing dan? Hier op Nostalgie Plus hebben wij een folie op de ramen. Mag dat op de vooruit ook?
1: Je mag een zonneband hebben bovenaan, maar je mag geen folie over de hele vooruit hebben. Hè, want dat is eigenlijk een illegale vorm van tuning.
0: Okay.
1: Dus we zijn gaan zoeken naar een oplossing op maat. En die oplossing is er eigenlijk gekomen na overleg met een aantal van onze technische ingenieurs en de mensen van Carglass.
0: Yeah.
1: Die doen dus niet enkel alleen maar ruiten herstellen als uw sterke groter is dan een 2 euro muntstuk.
0: Ja.
1: Maar die hebben wel een bijzondere vooruit ontwikkeld.
0: Okay.
1: Met zo'n speciale coating in de tussenlaag van de vooruit en die houdt eigenlijk de UV-stralen bijna volledig tegen. En daardoor is er zelfs tijdens het rijden veel minder warmte in het voertuig en nu kan die vrouw eigenlijk terug zonder problemen rijden.
0: Ja, en dat kan iedereen installeren, jij en ik ook.
1: Ik weet niet of dat die oplossing voor iedereen zomaar voorhanden is, maar ik weet wel dat ze dat bij Carglass ontwikkeld hebben. Dus dat zou kunnen. Dus dat zou kunnen als je met dat probleem kampt, dat je bij hen te raden kan gaan.
0: Hoe zit dat trouwens met de rijhulpsystemen, Stef? Ik vraag het omdat ik zelf niet zo lang geleden mijn vooruit heb moeten laten vervangen.
1: Ja.
0: En de technieker die zei, ik ga uw rijhulpsystemen kalibreren. Ik heb eerlijk gezegd vriendelijk geknikt, maar ik had eigenlijk geen idee waar hij het over had.
1: Ja, ik kan me dat voorstellen. De eerste keer dat ze dat bij mij deden, dacht ik ook van, wat ga je precies doen?
0: Ja.
1: Maar simpel gezegd, er zit steeds meer technologie in een vooruit. Hè. Waarin vaak een camera, een hele nauwkeurige camera, en als die niet juist is afgesteld, dan krijgt die camera een verkeerd beeld. En als een camera bijvoorbeeld 1 millimeter scheef staat, dan kijkt hij op een afstand van 100 meter al snel meerdere meters naast de rijstrook. En in die camera, daar zit bijvoorbeeld de lane keeping assist. Hè. Dat is zo hetgeen wat dat gebeurt als je op de autosnelweg rijdt en je gaat een beetje van je rijvak af, terug in het midden van de rijvak duwt.
0: Okay. Ja.
1: Maar evenzeer een adaptieve cruise control, die zorgt dat je dezelfde afstand houdt tot je voorligger. Dat wordt ook met die camera aangestuurd. Dus vandaar dat het belangrijk is dat die juist is afgesteld ten opzichte van de vooruit. En dat noemt men de calibratie. Dus om te zorgen dat al die systemen optimaal blijven werken, moet die camera bij het vervangen zeker afgesteld worden. En voilà. Je ziet zelfs over de wondere wereld van vooruiten valt van alles te zeggen.
0: Allee, vooruit dan om een flauw woordgrapje te gebruiken.
1: Ze waren een afslag precies.
0: Duidelijk, ja. Stef, dankjewel en tot volgende week.
1: Tot volgende week.

Elton John met zijn Crocodile Rock. Ann staat hier al te popelen om te beginnen aan een nieuwe jouw verhaal. Ze kijkt al vooruit naar de Big Five Rock van morgen. Met de vraag: welke muziek hoorde bij jouw jeugd? En wat vonden je ouders daarvan? Want rockmuziek, ja, dat was toch wel ook wel iets waar ouders wel eens gek van durfden te worden. Dus welke muziek hoorde bij jouw jeugd? Je mag al reageren via de site of via WhatsApp. Dit is nog Wham! Wake Me Up Before You Go Go.

0: Recupel.
1: Een babyfoon die zelf in slaap valt? Recycleer hem.
2: Licht het op, laat het op, werkt het op stroom.
1: Tja, licht het op, laat het op, werkt het op stroom? Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En die vind je in het recyclagepark of in de winkel.
0: Recupel.
3: Koken voor een heel leger, dat kan tellen.
4: Geef 8 hamburgers.
5: Alsjeblieft.
3: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op een pak XXL rund- en varkensgehakt. Dat is maar €4,29 voor 800 gram. Lidl, dat kan tellen.
6: Een testrit met de nieuwe Audi A3 Sportback. Dat is horen, zien en ervaren. Design dat u raakt. Technologie die verwondert. Een Audi ervaart u vooral zelf. Vraag uw testrit aan tijdens de Audi Experience Days tot en met 12 oktober. Er is al een nieuwe Audi A3 Sportback vanaf €299 per maand in EasyLease. Met een voorafbetaling van €4.400. Aanbod voor particulieren. Info en voorwaarden op audi.be.
7: Van psychotherapie tot osteopathie. Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op heelan.be. Heelan. Helemaal welzijn.
8: Houd deze winter de warmte binnen met nieuwe ramen en deuren van Belisol. Van A tot Z geregeld. Belisol. Altijd zeker.
9: Belgen zijn rijk, maar veel van ons vermogen slaapt. Op een spaarrekening bijvoorbeeld. Wie slapend rijk wil worden, moet zijn geld wakker maken. Ontdek beleggen zonder risico met de Trends Beleggers Challenge. Beleg gratis met €100.000 virtueel geld. En win €10.000 echt geld. Doe gratis mee op beleggerschallenge.be.
10: Dom, vier chefs van Jam. We zijn weer.
11: Ja, het is voor het spotje voor de radio, hè, jongen. Maar omdat hier kan je met de shit voice-over doen.
12: Tom de Grote en Dominique Persode dus. Op culinair avontuur naar Zweden.
11: De Brusselse invasie.
10: Amai, zeg. Kijk, we zijn er binnen.
12: Waar ze hun grote open vuurheld Niklas Ekstedt zullen ontmoeten.
10: Oh. Niklas, hallo.
12: De open vuur roadtrip naar Zweden. Nieuw en nu te bekijken met ondertiteling op je favoriete Jam-kanaal.
10: Want dat is wel binnen een douche te pauwen hier, het was.
13: Dag al bijna over. Ja, tijd vliegt als het plezant is, hè. Op naar die Big Five Rock en jouw verhaal daarbij.
14: Your golden years. Nostalgiepus.
13: En onderweg is er nieuws van Fraukje. Goedenavond, Fraukje.
15: Goedenavond. Op het Assize-proces in Brugge is aardappelboer Chris van Haverbeke verhoord. Hij vermoordde 4 jaar geleden zijn 2 dochtertjes van 8 en 5 en hij probeerde ook zijn ex-vrouw te doden. Van Haverbeke gaf toe dat hij 2 dagen voor de feiten al besloot om de kinderen te doden, omdat hij geen week-weekregeling voor de kinderen kreeg. En dat was de druppel. Op het einde van zijn verhoor toonde hij wel spijt en zei hij dat hij de klok zou willen terugdraaien. Morgen wordt de zitting hervat met getuigenissen van politieagenten. In het politiekantoor in Herentals in Antwerpen is een vrouw van 38 dood teruggevonden. Dat zegt Gazet van Antwerpen en het parket bevestigt het nieuws. De vrouw had de nacht doorgebracht in de cel. Waarom ze daar zat is niet duidelijk. Het parket bekijkt nu de camerabeelden en er volgt nog een autopsie op het lichaam om uit te wijzen wat er precies gebeurd is. De verdachte van de roofmoord in een bordeel in Madrid is opgepakt in Zaventem. De man van 45 was maar liefst 6 jaar op de vlucht. Dinsdagavond konden Belgische agenten hem oppakken. Hij had vervalste identiteitsdocumenten bij zich. De man zit in de cel, maar wordt binnenkort overgeleverd aan Spanje. Daar riskeert hij een gevangenisstraf van 23 jaar. Amerikaans president Trump en zijn Chinese collega Xi Jinping zitten samen over een politieke relatie. Xi is er op staatsbezoek en wil de samenwerking tussen de VS en China uitbreiden. Ze hebben het onder meer over een handel, maar ook over artificiële intelligentie. Zowel China als de VS zijn daarin koploper. Xi benadrukte al dat het hun verantwoordelijkheid is om de ontwikkeling van AI onder controle te houden. Het is nog afwachten of ze ook concrete afspraken zullen maken. Het blijft nog lang zonnig en helder. Het koelt vannacht ook af tot zo'n 12 graden. Morgen opnieuw veel zon met af en toe enkele hoge wolkenvelden en maximaal tot 25 graden. Het weekend blijft overwegend zonnig rond 24 graden.
13: Dankjewel, Fraukje. Nog even file rijden op de Brusselse binnenring. 38 minuten van Wezenbeek op om tot aan de welriekende Dreef. Op de Antwerpse ring richting Nederland. 24 minuten tussen Antwerpen-West en Borgerhout. Op de Brusselse Buitenring 22 minuten van Wezenbeek-Oppum tot Diegem-Woluwelaan. En tenslotte op de E313 Lumme-Antwerpen verlies je 17 minuten van Massenhoven tot Wommelgem.

Get up and boogie. Toch even schrikken dat het alweer donderdag is. Zo fijn wel om weer bij jou te zijn. En dat het hier plezant wordt. En spannend ook, want morgen gaan we nog eens van 100 naar 1 in de Big Five Rock. Vanaf 9 uur al. En vanavond ga ik op zoek naar de verhalen bij jouw favoriete rock classics. Bij welke plaat staat voor jou de tijd even helemaal stil? Waar haalde jij die rock mosterd? Was er iemand die jou bepaalde artiesten leerde kennen? Een broer, een vriend, een vriendin? En wat vonden ma en pa van al dat rockgeweld? Jouw rockverhaal sturen via nostalgie.plus of WhatsApp 0477 900 800.

Wij gaan voor de mooiste rockverhalen vanavond in de pas met de Big Five Rock van morgen. Ja, en hoe werd dat thuis onthaald? De vader van Els kon de Stones bijvoorbeeld absoluut niet smaken. En dan vooral de figuur van Mick Jagger, schrijft ze. Die man kronkelt of hij buikpijn heeft, zei mijn vader altijd. Voor mij maakte die weerstand het alleen maar leuker en dus zette ik ze net iets luider. En hier nog zo'n zelfverklaarde fan van Mick en de vrienden. En dat was helemaal wederzijds, las ik daarnet. Ja, ja.

0: dat loopt hier als een trein met na morgen 4 van de 5 vrijdagen gepasseerd. Ik heb alles vooruitgekeken. En het lijkt erop alsof het thema Nederlandstalig de meeste stemmen haalt van alle 5 onze classic thema's. 2 oktober gaan we daarnaar luisteren en zometeen al degusteren met Louis Neefs na een flashback terug naar 69.
1: Leef gerust voluit, omdat je weet dat je kan rekenen op het grootste gezondheidsfonds van het land. CM. Leef gerust.
2: Is het een vliegtuig? Is het een vogel?
3: Nee, dat is het niet. Het zijn de Studio 100 stickers bij je oké.
4: Alles is op.
3: Ha, gelukkig niet. De actie loopt nog tot 20 oktober. Kom af en vul nog snel je stickerboek. Zelfs op zondag.
4: Oké,
3: makkelijk mag. Voorwaarden in de winkel.
5: Update jezelf op het FTI-festival. Check hoe we morgen al records breken. Laat AI je training in goede banen leiden. Sporter, supporter of gewoon curieus? Ontdek meer dan 100 innovaties met topatleten en coaches. Sportsnext, 31 oktober en 1 november, Mechelen. Programma en tickets op ftifestival.be.
6: Hoe denkt u dat het rijplezier is in een BMW tweedehandswagen? Zorgeloos. Want nu geniet u van 4 jaar garantie en gemoedsrust op grondig gecontroleerde tweedehandswagens met BMW Premium Selection Label. Dit aanbod geldt ook op onze 100% elektrische BMW's. Trouwens, hoeveel energie denkt u dat een tweedehands elektrische BMW nog heeft? Wel, het is meer dan u denkt. Info en voorwaarden op bmw.be.
7: Nieuw, een wasmiddel waarmee je was en je budget goed draaien. Das.
8: Wauw!
7: Van Vibra.
9: Papa, morgen heb ik turnen, hè?
8: Ja, ja.
9: En zaterdag Scouts Weekend.
8: Komt goed.
7: Als de was goed draait, draait het gezin goed. Nu Vibra WeCare wasmiddel. 3 1,5 liter flessen voor maar €7,50. Das.
9: Wauw!
7: Van Vibra.
10: Kom, laat je inspireren.
11: Van der Meren in Veurne, op 3 kilometer van de zee, heeft generaties ervaring in stijlvolle interieurinrichting.
10: Kom, laat je inspireren.
11: Onze adviseurs combineren vakmanschap en creativiteit voor het inrichten van uw studio of appartement. Met topmerken en maatwerk uit eigen atelier creëren we prachtige en functionele interieurs.
10: Kom, laat je inspireren door Van der Meren.
11: Ontdek nu ultieme design interieurdeals. Kijk op vandermeren.be. Op weg naar zee.
12: Ah, de zussen. Zal ik beginnen met het uurwerk uit te breken? Hier is dat gratis.
13: Dank u, meneer Robert. Onze notaris zei dat we met de juwelen van mama bij u moesten zijn.
14: Ja, want het meeste is al in de familie verdeeld. En dit draagt niemand. Dus willen we verkopen.
12: Dat begrijp ik. Kijk maar eens mee op het scherm. Voor het goudgehalte en het gewicht.
13: Oh, maar dat is correct.
15: Vragen over goud en zilver? Bel 03-226-93-93. Of maak een afspraak via robertdenexpert.be.
16: Nu volgend weekend te beslissen. In de wedstrijd, ja. Al uw teamgenoten rekenen op u?
17: Ja, dat kan, Karel, maar volgend weekend zijn het de Wheel of Cinema Days en deze keer ga ik.
16: Ah, wel, maar ik ga ook, hè.
18: De Wheel of Cinema Days met BNP Paribas Fortis. Van 23 tot en met 26 september, alle films voor iedereen. 1 ticket kopen, 1 ticket gratis. Meer info op wheelofcinema.be.
19: Het beste uit de 60s, 70s en 80s.

0: Dag aan, lees ik van Benny. Mijn drie nummers voor The Big Five: Rock, Steppenwolf, Born to be Wild, The Doors, Riders on the Storm en The Eagles, One of These Nights. Mijn ouders vonden het prima, zolang ze er niet zelf moesten naar luisteren. Toch niet wanneer de decibels uit de hand liepen. En een hele goede avond, Geert.
1: Goedenavond dan.
0: Hoe was dat bij jou thuis, als je rockmuziek meebracht?
1: Die hebben zich daar niet aan gestoord.
0: Ah, is het echt?
1: Nee, zelfs mijn grootouders niet.
0: Zelfs je grootouders niet? En het gehoor was nog prima?
1: Ja. Zeker, ja.
0: Is muziek iets wat bij jou in de genen zit? Ik bedoel dan, ja, je ouders en je grootouders?
1: Nee, eigenlijk niet. Maar ik heb wel het begin van mijn carrière gewerkt voor de Belgische Mediatheek.
0: Ah.
1: Dat is ondertussen te zullen gaan. Dat was een VZ2 die onder meer platen en cassettes uitleende aan de mensen.
0: Ja.
1: In verschillende gemeenten in Vlaanderen.
0: Oh, dat is wel tof.
1: Ja, dat was gesteund door het ministerie van Cultuur.
0: Dus als jij naar muziek luisterde, dan dachten ze bij je thuis, ah, die is weer aan het werken.
1: Ja, ik woonde al vroeg alleen, hoor.
0: Ja, ah, oké. Dat verklaart ook misschien het een en het ander.
1: Ja, ja.
0: Zeg, Geert, morgen is het zover. Vertel eens, wat heb jij gekozen? Als je het nog weet.
1: Heb ik mijn lijfnummer gekozen. En dat is van de Rolling Stones, Gimme Shelter.
0: Ah ja, waarom is dat jouw lijfnummer?
1: Well, om twee redenen eigenlijk. Voor de gitaar van Keith Richards.
0: Ja.
1: En vooral voor de vocale inbreng van Maddy Clayton.
0: Aha.
1: Die dat ingezongen heeft toen ze al zwanger was. En midden in de nacht. En ze heeft er zelfs een miskraam aan overgehouden.
0: Wat is ze er aan overgehouden?
1: Een miskraam.
0: Ah, oké. Okay. Oei.
1: Ja.
0: En nu snap ik nog altijd niet het verband waarom dat jouw lijfnummer is.
1: Dat is omdat de dreiging die eigenlijk uitgaat van dat nummer.
0: Oké. Okay.
1: Ik ben nogal voor dramatische muziek soms.
0: Got it. Ja, dat hoor ik ook een beetje in Over You van Roxy Music. Daar zit ook zoiets, ik zal niet zeggen drama in, maar ik vind dat Brian Ferry zo een bepaalde sfeer wel kan zetten.
1: Ja, want dat is meer elegante soft rock, hè?
0: Ja, klopt.
1: Dat is meer... Roxy Music was een beetje de pionier van de New Wave.
0: Ja.
1: Ik heb verschillende nummers van Angel Eyes.
0: Ook mooi.
1: Enzovoort. Ja.
0: Ja.

0: dan, hè, hij moet erbij, hè, Jimi Hendrix.
1: Ja, zeker dat, hè.
0: Ja.
1: Ja, omdat dat in mijn ogen de energie die uitstraalt van dat nummer, het onover,

0: Amber klinkende klokken, of hoe moet ik dat ook zeggen?
1: Exact.
0: En, ja, en die vervormde gitaar en zo, die hij dan later ook nog gebruikt heeft, maar op een meer doordreven manier. En dat liedje is eigenlijk gebaseerd op een Griekse mythe.
1: Oké. Okay.
0: Dus van Orpheus die afdaalde in de onderwereld, vandaar de titel From the Underworld. En dat is ook iets dat ja, een beetje een dramatische tempo-wisseling heeft.
1: Ja.
0: En dat zijn zaken die me er nogal aanspreken.
1: Ja, drama en rock gaan hand in hand voor jou. Ik hoop dat niet in het echte leven natuurlijk, hè, Geert. Ik hoop dat daar alles vlotjes verloopt.
0: Dat is een beetje ook, ja. Ja. De idealen van de jaren 60 die... Ja.
1: Die naar boven komen.
0: Ja.
1: Goed, we gaan luisteren. Ik wens je ook heel veel luisterplezier morgen, Geert. En bedankt om te stemmen, hè.
0: We zullen met plezier luisteren.
1: Doen wij ook. Groetjes, hè.
2: Vijf vrijdagen.
3: Vijf toplijsten.
2: Vijf genres. Dat is de Big Five.

0: beetje opzoekingswerk gedaan. Peter Frampton was amper 17 blijkbaar toen The Hurt doorbrak. En één jaar na dit dreigende geluid hier herleidde tienerblad Rave hem tot The Face of 1968. Knallende gitaren, ook Tina is er niet vies van, maar voor nu even een trapje trager zo dadelijk. It's a sunweb holiday. Skipas inclusief. Nooit gedacht, toch gedaan. Bij Sunweb zit je skipas altijd in je pakket.
1: Een Mercedes, dat voelt als thuiskomen.
0: Net zoals de nieuwe elektrische C-klasse. Kom langs of boek een testrit op mercedesbenz.be. Denk aan de volgende generaties. Laat de afvalolie van je garage ophalen door een Valorlup-inzamelaar. Dat is wettelijk verplicht. Check je vergoeding op valorlup.be.
2: Ga voor onze heerlijke promo. Nu bij Colruyt. Tweede aan min 50% op Boni Atlantische Zalmfilet.
3: De tweede aan min 50%? Oh, vanavond zal met een krokant korstje.
2: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
4: Proximus stelt voor de snelste 5G.

0: Wat een verschil.
1: Ja, big problem. Ik heb per ongeluk een foto van mijn ex geliked en nu zie je apps just aan het updaten.
0: Update je apps aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.

Toen ik een jaar of 15 was, laat Isabel weten, zei ik thuis, dat ik naar een vriend of vriendin ging, maar in werkelijkheid trok ik naar café Den Daan in Sinaai, waar ook motorclubs over de vloer kwamen. Stiekem in mijn mouwloze jeansvest met ijzeren studs, thuis absoluut niet toegelaten. Mijn liefde voor stevige rock en hard rock is nooit verdwenen. Iron Maiden, Deep Purple, Judas Priest, daar kan ik mij nog altijd helemaal in uitleven. Dat wordt een stevig feestje voor jou, Isabel, morgen. Ja, ja.

Brum, de dum, dum, drum. Vertrok jij vroeger net als Isabel ook met een smoes en stiekem in je jeansvest naar het hipste rockcafé? Morgen kun je mee van waar en wanneer je maar wil. In leder, in jeans, met studs, wat je maar wil ook. Luc, die mocht thuis bijna alles draaien, zegt hij, behalve tijdens het eten. Mijn vader vond dat muziek aandacht verdient en eten blijkbaar ook. Ik heb hem dan maar gauw A Wider Shade of Pale verkocht. Daar luisterden we al snel even aandachtig naar als dat we aten. Ook tijdens het eten. Aha, goed zo, Luc. Smakelijk trouwens, hè, als je aan tafel zit.

Peter Frampton scoort vanavond. Dankzij Geert kwam hij alles voorbij. Piep Jong bij The Herd. Straks toont hij ons de weg naar 8 uur. En onderweg met jouw rockverhaal. Welk verhaal hoort bij jouw favoriete rockclassic? Stuur maar via nostalgie.plus. Ooit noemde hij Hot Legs zijn ultieme rocksong. Rauw met gitaren die met elkaar vechten. En een stevige beat las ik. Dit is een heel ander paar mouwen, maar zo schoon, Rod Stewart.

0: Een wasmiddel waarmee je was en je budget goed draaien. Wow. Nu Vibra WeCare wasmiddel. 3,5 liter flessen voor €7,50. Dat is wow. Van Vibra.
1: DSM. Het is back to cook bij DSM Keukens. Bij aankoop van je nieuwe keuken krijg je nu een gratis keramisch werkblad en een koekerkraam.
2: DSM Keukens.
1: Maak een afspraak op dsmkeukens.be.
3: Profiteer in september van megastockdeals bij Ford. Nu, zeg, klopt dat hier?
4: Wat?
3: Hier staat op alle modellen.
4: Ja, ja.
3: En die prijzen, zijn die gecheckt?
4: Absoluut.
3: Oh, de Ford Puma vanaf €19.900.
4: Yep.
3: Oh, sorry. Ik ben aan Ford. Leest jij de rest maar.
4: Oké.
5: In september bij Ford. Niet te missen. Megastockdeals op alle modellen.
6: Ford.
5: Voorwaarden bij je Ford-verdeler en op Ford.be.
7: Ze zijn dat je altijd de kerken moet in de Midnow. In Evenhem werden de bieren ontwikkeld onder de kerktoren. Proef de 100 jaar oud Nambacht, bier met passie gebrouwen. Steek zelf een bak tuppen met Evenhem, blond, bruin en triple. Alles aan dezelfde prijs.
8: Vraag naar Evenhem in uw afhaalpunt of surf naar evenhem.com.
9: Watermout, hop en his, het is Evenhem dat je mist.
10: Opgelet, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
11: Abba, Pierre Rapsat en de Beach Boys zie ik hier. En nog een Geert over zijn favoriete rockclassics. Jouw verhaal, welkom.
12: Your golden years. Nostalgie plus.
11: En het nieuws van 7. Een goede avond, vrouwke Kaljon.
13: Goedenavond. De politie zoekt naar een ontsnapte patiënt uit een psychiatrisch centrum in Zelzate. Het gaat om een man van 45. Hij ontsnapte gisterenmiddag en is sindsdien spoorloos. De man is kaal en heeft een tattoo op zijn linkerhand en een op zijn rechterbovenarm. Volgens het parket kan hij gevaarlijk zijn. Als je hem ziet, benader hem dan niet, maar bel meteen de politie op het gratis nummer 0800 30 300. In het politiekantoor in Herentals in Antwerpen is een vrouw van 38 dood teruggevonden. Dat zegt de Gazette van Antwerpen en het parket bevestigt het nieuws. De vrouw werd gisteren opgepakt tijdens een huiszoeking in een drugsdossier. Tijdens een medische controle werd ze nog gezond verklaard. Het parket bekijkt de camerabeelden en er volgt nog een autopsie op het lichaam om uit te wijzen wat er precies gebeurd is. En journalisten van de Amerikaanse nieuwszender CNN en MS Now kunnen weer binnen in het Witte Huis, dat melden Amerikaanse media. Eerder vandaag werden ze nog tegengehouden, ondanks dat een rechter het verbod van president Trump vernietigde. Trump besliste eerder om CNN, MS Now en Politico niet meer toe te laten tot het Witte Huis, omdat ze volgens hem leugens verspreiden. Of ook Politico weer binnen mag, is nog onduidelijk. Vanavond en vannacht helder. Het koelt ook af tot zo'n 12 graden. Morgen opnieuw veel zon met af en toe enkele hoge wolkenvelden en maximaal tot 25 graden. Het weekend blijft overwegend zonnig rond 24 graden. En volgende week is het opnieuw even kort zomer met temperaturen tegen de 30 graden.
11: Zomer dus, dankjewel vrouwtje. Nog even traag op de Brusselse buitenring. 30 minuten aanschuiven tussen Machelen en Jette. Ergens anders sta je niet langer dan een kwartier in de file.
14: Jouw verhaal met

Terwijl het gros van mijn vrienden in veel te smalle jeans met een hip beletterde Levi's tas rondparadeerde, liep ik braaf in Schotse ruiten rond. Om maar te zeggen, rock and roll was nu niet echt het genre waarmee ik gehoor vond thuis. Maar hoe was dat bij jou? Hoe scoorde rockmuziek bij jouw moeder en vader thuis? Of kreeg je de muzieksmaak juist van thuis mee? En geef jij jouw favoriete classics ook weer door aan jouw kinderen? Jouw rockverhaal via nostalgie.plus of via WhatsApp 0477 900 800.

van Billy Joel. En goeie avond Marleen daar in Roeselaar. Ze schrijft, toen ik 16 was, was ik helemaal weg van David Bowie. Mijn moeder begreep er helemaal niks van. Waarschijnlijk omdat ze niet kon uitmaken of ze naar een man of naar een vrouw keek. En ik moest laatst heel erg lachen, volgt er nog, toen ik merkte dat ik de muzieksmaak van mijn dochter net zo beoordeelde. En Benny die geeft ook nog mee dat hij in zijn jongere jaren ontzettend veel verschillende radiostations kon beluisteren. Heel simpel, want ons huis was net iets hoger gelegen. En wat fijn, Benny, dat je ons daar nu net zo ontvangt. Waarschijnlijk in een ander huis ondertussen. En ook deze heerlijk stukje Shalimar, A Night to Remember. MUZIEK

0: hun Their Greatest Hits 1971-1975 van de Eagles is simpelweg het best verkochte album ooit in Amerika. Het zou me niks verwonderen dat ze goed vertegenwoordigd zijn in onze Big Five Rock morgen. Take it easy, zometeen.
1: Ga voor onze sappige promo. Nu bij Colruyt. 20% korting op 500 gram boni snoeptomaten.
2: 20% op snoeptomaten. Top, die gaan meteen mee in de lunchbox.
1: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
3: Oh, zalig, hè?
4: Ja, zo helemaal alleen in de natuur. Oh.
3: Oei. Mijn enkel.
4: Schat, ça va?
3: Nee.
4: Wat kun je er nog op staan?
3: Zo'n beetje.
4: Oh, schatje, we zitten hier midden in het bos. Ja, kom, dan moeten we naar bij zijn ziekenhuis, hè. Oh, nee. Onze verzekeringspapieren liggen thuis.
3: Sst. Hey, Kate, welke verzekeringen hebben wij? Hier is een volledig overzicht.
4: Ah, dat is in orde dan.
5: Je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kadit. KBC beweegt met je mee.
6: Het beste uit de 60s,
7: 70s
6: en 80s.

0: Los Bravos en Black is Black. Ja, wie de Doors miste in de 60s en de 70s, die kon herkansen in de 90s, dankzij die fameuze film met Val Kilmer. Geert was er ook niet echt bij vanaf het eerste moment, of had ze toch niet helemaal mee vanaf het eerste moment. Maar hij stemde ze wel in zijn Big Five Rock van morgen. Een hele goede avond, Geert.
1: Goedenavond.
0: Ja, je had het ook niet zo begrepen op die Doors, hè, van heel bij het begin.
1: Nee, ik kende enkel dus, ja, twee liedjes. Riders on the Storm, Light My Fire.
0: Ja.
1: Maar toen, ja, er waren, iets 2005, 2006, kwam ik in contact met Anita en Chris van Café Caviar in Zwakkendam.
0: Ja.
1: En die waren wel fan van de Doors.
0: Oké. En hoe hebben zij je kunnen prikkelen dan?
1: Wel, ik ging in 2011 met mijn echtgenoot op reis naar Parijs. En zij zeiden, kijk, ga naar Père Lachaise. Daar is Jim Morrison begraven.
0: Ja.
1: We zijn daar naartoe geweest en het was juist het 40ste jaar dat Jim Morrison gestorven was. Daar waren cafés met alle soorten attributen van Jim Morrison.
0: Je werd er helemaal in ondergedompeld.
1: Helemaal. Ik heb toen een t-shirt gekocht. Speciaal 40ste verjaardag van het overlijden van Jim Morrison. Sarcastisch natuurlijk.
0: Ah ja, en toen was je mee?
1: En toen was ik mee,
0: ja.
1: Inderdaad. En toen kocht ik ook een LP. Ik heb toen die... Het was een CD. Toen hebben ze die CD afgespeeld en daar zat één liedje in. Echt, ja, zo'n beetje triggerde en dat was The End.
0: Ja, dat is ook prachtig,
1: dat,
0: hè?
1: Dat is een soort licht sarcastisch liedje. Ik heb gelezen dat dat uit de film kwam, Acopalit Latnau.
0: Ja.
1: En ik had altijd gezegd, kijk, dat is zo'n liedje dat ze mogen spelen bij mijn uitvaart.
0: Ja, oei, maar daar gaan we nu nog niet aan denken, hè?
1: Nee, daar gaan we nog niet aan denken, maar ik vond dat zo'n... Ja, ja, een liedje mooier of al de rest van de Doors, vind ik.
0: Ja, ik vind dat wel heel mooi, want ik zeg er nu niet aan denken, maar ja, dat is toch iets waar je mee moet bezig zijn misschien?
1: Ja, tuurlijk.
0: En ik vind het ook wel een prachtig nummer om... Ja, dat is iets anders ook.
1: Ja, maar ik heb ook eens de tekst opgezocht en het is zo'n beetje... Ze zullen het wel moeten stil spelen op mijn uitvaart, want de tekst is ook niet... Als je het naar het Nederlands vertaalt, komen er nog een beetje vreemde zinnen in.
0: Ja, dus je bedoelt instrumentaal dan? Met stilspelen?
1: Nee, de zang. Ja, ze mogen instrumentaal mogen ze het spelen.
0: Oké. Okay.
1: Maar liefst niet met de zang erbij.
0: Oké, is goed. Dat is nog genoteerd. Zeg, en dan, ja, Geert, dan zie ik hier ook, ja, AC/DC, Whole Lotta Rosie, ja.
1: Ja, tuurlijk. Dat was zo halfweg, ja, de jaren 70, toen moest je kiezen tussen rock of punk.
0: Ja.
1: En van mij was
0: je moest kiezen. Je moest natuurlijk niet kiezen, hè, maar ja. Dat werd zo, ja,
1: nee,
0: ik snap
1: maar
0: het.
1: Dat was zo net als in de jaren 60, denk ik, de Beatles of de Stones.
0: Ja, en later was dat ook zo, hè. Dat is altijd zo gebleven, denk ik, hè. Kampen kiezen.
1: Ja, tuurlijk. Ja. En ik vond, ja, ik heb toen de LP If You Want Blood, You Got It gekocht. En dat, ja, daar stonden fantastische nummers op.
0: Ja.
1: Maar toen was Bon Scott was toen nog de zanger,
0: ja,
1: die dan jammer helaas overleden is. En opgevolgd door Brian Johnson. Ik heb daar videoclips van gezien en ik vond Brian Johnson beter of dan Bon Scott.
0: Ah, toch? Ja.
1: Ja, ik vond die zo'n beetje meer een normalere mens, niet gemaakt in zijn optredens.
0: Ja, oké. Okay. Dan over naar nummer 3. En dat is een groep waar ik echt ook een zwak voor heb. Ik vind dat zo'n toffe mannen, hè. Allee, ik ken ze niet persoonlijk, maar die maken me zo blij als ik dat hoor. Status Quo.
1: Ja, inderdaad. Pictures of a Matchstick Man.
0: Ja, en je kon die ook al zien op de BBC bij jou thuis, vertelde je me. En dat is toch niet evident in die tijd.
1: Niet bij mij thuis.
0: Ah, niet bij je thuis.
1: Dat was in de jaren 68. En onze tweede buur, die persoon verkocht toen de eerste de tv's, Philips.
0: Ja.
1: En die herstelde die. Wij hadden geen tv. Maar de mensen mochten bij hem sommige programma's eens komen bekijken.
0: Oké.
1: En mijn ouders, die waren nog jong... En die gingen ook kijken naar Top of the Pops samen met andere mensen.
0: Ja.
1: En ik heb toen voor de eerste keer dat nummer gehoord. Ik kende het niet, maar ik kende alleen de intro. De intro is mij altijd bijgebleven.
0: Ja, Pictures of Matchstick Man. Ja, daar gaat het over.
1: Ja, inderdaad. En ja, die intro is, ik denk, een van de mooiste intro's die er ooit gemaakt is.
0: Ja. Daar gaan we nu niet naar luisteren. We gaan er hier een eind aan maken. Ik bedoel aan ons gesprek, Geert. Zeg, dankjewel om te stemmen. Ik wens je heel veel plezier. Je weet dat het vanaf 9 uur te doen is morgen, hè?
1: Jawel. Ik zal zeker bezig.
0: Op tijd je bed uit.
1: Zeker vast.
0: Ja, oké. Okay, The Doors, The End. Ze komen eraan.
2: Vijf vrijdagen. Vijf toplijsten. Vijf genres. Dat is de Big Five.

0: Pierre Apsat, hij verdedigde onze kleuren in 1976 op het Songfestival met Judy et Compagnie. Het Europese Zangfestival zorgt ruim een halve eeuw later nog altijd voor beroering. VRT besliste gisteren om volgend jaar toch deel te nemen, waarop er prompt een stakingsaanzegging volgde. Ja, verhalen maken muziek en muziek maakt verhalen zeker. Op naar vier Zweedse zangvogels.
1: Speel nu mee met Euromillions voor de uitzonderlijke jackpot van 130 miljoen euro. Nu vrijdag 25 september. Online of in je winkel. Knaldi. Nu XXL-promo bij Aldi. 600 gram Belgische kippenborstfilet kopen, 600 gram gratis. Dat zijn twee pakken verse Belgische kipfilet voor de knaldiprijs van maar 7,49 euro. Aldi, altijd slim.

0: just to give it all to.
1: Neil Diamond, Beautiful Noise and Beautiful Skies. Misschien toch maar eens naar buiten kijken, want een prachtig oranje lucht hier in Antwerpen zou zo ook maar eens bij jou het geval kunnen zijn. En wij smaken de Big Five Rock morgen vanaf 9 uur op weg naar het weekend en misschien richting een sport of een hobbyclub. Goed voor mijn vraag van komende maandag. Waar train jij nog voor? Waar ben jij op dit moment voor aan het trainen of oefenen? Een wandeltocht, een fietsvakantie, 10 kilometer lopen, dans Camino. Jouw verhaal via nostalgie.plus. En hier de pure Golden Classics met Queen als eerste na 8 uur. Eerst nog een paar zoete citroenen. Jawel. MUZIEK.

0: skivakantie vanaf €299 per persoon. Inclusief skipas? Nooit gedacht. Toch gedaan? Met Sunmap.
1: Heb je de schitterende prijzen bij Kruidvat al gezien? Nu! Een gigabox Dreft vaatwascapsules Platinum Plus voor maar €29,99.
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Het is weer Bol 10-daagse en bij Bol hebben we weer heel veel deals voor jou gevonden. Nu robotstofzuigers, zoals de Dreamy L10S voor €379. En alleen vandaag Nivea, zoals Manfresh Active Deo 6-pack, nu voor €13,59. Ga dus snel even bollen.

0: Hé, hey, we hebben bier met passie gebrouwen. Proef de 100 jaar oud Nambacht en steek zelf een bak tuppen met even blond, bruin en triple. Alles aan dezelfde prijs.
1: Vraag naar Evengem in uw afhaalpunt of surf naar evengem.com.
0: Evengem, als u houdt ge de kerk in de midden. Absoluut de zonde werd. Watermout, hop en his, het is Evengem dat je mist.
2: Opgelet, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
3: Belgen zijn rijk, maar veel van ons vermogen slaapt op een spaarrekening bijvoorbeeld. Wie slapend rijk wil worden, moet zijn geld wakker maken. Ontdek beleggen zonder risico met de Trends Beleggers Challenge. Beleg gratis met 100.000 euro virtueel geld en win 10.000 euro echt geld. Doe gratis mee op beleggerschallenge.be.
4: Vandaag kon niet beter beginnen. 1 minuut voor je wekker afging, was je al wakker.
5: Oh, dat is goed.
4: De temperatuur van het douchewater was perfect.
5: Oh, dat is goed.
4: En je had eindelijk eens tijd om te ontbijten.
5: Dat was goed.
4: Dus vol energie neem je de auto naar het werk om te vragen, nee te eisen, voor een fameuze loonsverhoging.
6: Oei, dat is niet goed.
7: Dringend een nieuwe auto nodig? Vind snel jouw droomauto op autoscout24.be met meer dan 100.000 direct beschikbare auto's.

0: beste uit de 60s, 70s en 80s.
1: Snap, y'all. This room's a mama. Hit it!

0: Nieuwsblad Podcast.
1: Dit is de Actua Podcast van Nieuwsblad in samenwerking met GVA.
2: Parlementsleden laten een kwart van hun vragen door AI schrijven. Dat blijkt uit een onderzoek van Nieuwsblad waarin honderden vragen onder de loep werden genomen. Mijn naam is Laurence Stork en dit is The Insider. Dag Marnix in het Panisch.
3: Dag Laurence.
2: Ja, jij bent politiek journalist bij het Nieuwsblad en jij hebt je wekenlang verdiept in de taal van het parlement, specifiek dan rond de vragen die daar gesteld worden, hè?
3: Ja, parlementsleden mogen vragen stellen aan de ministers. Ze mogen dat schriftelijk doen of mondeling en we hebben de schriftelijke vragen onderzocht.
2: Ja, en je hebt daar een artikel over geschreven. Dat is vandaag ook verschenen op de website, in de app en in de krant van het Nieuwsblad. En ik ga er één zinnetje uithalen. Je zegt, de taal van het parlement lijkt steeds meer op de taal van artificiële intelligentie. De resultaten van jouw onderzoek zijn op zijn minst gezegd opvallend. Marnix, daar gaan we het zo dadelijk over hebben. Maar ik wil eerst weten, hoe ben je eraan begonnen of erop gekomen van ik ga die vragen gaan analyseren?
3: Ja, daarvoor moet ik Kamervoorzitter Peter de Roer bedanken, denk ik. Ik had hem eind augustus was het aan de lijn, eigenlijk over iets anders. Er was toen discussie over of parlementsleden te veel vakantie hebben.
2: Okay.
3: En hij vond de vraag alleen al plat populisme. En hij suggereerde in zijn eigen stijl dat ik misschien eens een keer de echte problemen van het parlement zou moeten onderzoeken. En dan kwamen we uit op artificiële intelligentie.
2: Oké.
3: Dan ben ik daarmee aan de slag gegaan en een maand later zitten we hier.
2: Oké, nu als je zegt ik ben daarmee aan de slag gegaan, wat moet ik mij daarbij inbeelden? Hoe onderzoek je dat?
3: Ja, dat was natuurlijk de belangrijkste vraag. We zijn eens in de archieven van de Kamer gedoken, waar alle vragen die parlementsleden stellen aan de ministers worden gebundeld in dikke pdf's van soms meer dan 500 pagina's.
2: Ja, het zijn soms veel vragen, hè?
3: Ja, heel veel vragen. En dan hebben we naar een manier gezocht om die te verwerken, in Excel te steken, allemaal mooi te ordenen. En dan zijn we daarmee aan de slag gegaan om te kijken of we daar sporen vinden van artificiële intelligentie.
2: Oké, en hoe onderzoek je dat dan? Ga je daarin aanduiden met een stabilo van dit lijkt op een AI-woord? Of hoe doe je dat?
3: Het is moeilijk, hè, want artificiële intelligentie wordt alsmaar beter. Mm-hmm. En de tijd dat we artificiële intelligentie kunnen betrappen, tussen aanhalingstekens, wordt moeilijker. We weten uit onderzoek wel dat artificiële intelligentie bepaalde woorden veel meer gebruikt dan mensen.
2: Oké, zoals?
3: Bijvoorbeeld efficiëntie, benadrukken, krachtig, cruciaal. Dat zijn woorden die jij en ik ook gebruiken.
2: Ja.
3: Maar als je tienduizenden teksten van mensen zou vergelijken met tienduizenden teksten van artificiële intelligentie, dan zie je dat die woorden daar uitspringen.
2: Oké.
3: Dus wij zijn op zoek gegaan naar die woorden en dan hebben we vergeleken, komen die vaker voor in vergelijking met 2022 voor ChatGPT en Claude in ons leven kwamen.
2: Heb je dat dan allemaal afgedrukt en hier op de redactie bekeken? Of heb je misschien AI ingeschakeld daarvoor?
3: We hebben daarvoor artificiële intelligentie zelf ingeschakeld. Mm-hmm. Ik spreek altijd in de we-vorm, omdat ik het natuurlijk niet helemaal zelf heb gedaan. Hier zat een team van AI-experts bij Mediahuis, die daar veel meer beslagen in zijn dan ik zelf.
2: Okay.
3: Ik heb jou juist uitgelegd, artificiële intelligentie gebruikt bepaalde woorden veel meer dan mensen. Dus we kunnen die kruimelsporen zelf vinden in teksten en dan kijken hoe vaak komen ze voor.
2: Ja.
3: Er is ook een computerprogramma, PanGram, en die doet eigenlijk net hetzelfde, maar met veel meer rekenkracht en met duizenden woorden.
2: Okay.
3: Ik heb hier nu net cruciaal efficiëntie gezegd. Dat programma doet eigenlijk hetzelfde, maar op een veel grotere schaal. En dan gaat hij een tekst lezen en eigenlijk een soort kansberekening maken. Mm-hmm. Is dit door een mens geschreven of door AI? Zeker ben je natuurlijk nooit. En daarom is het belangrijk dat we het op grote schaal hebben toegepast. En onszelf niet hebben verloren in zo de anekdotes van hier is er één en daar is er één. We vonden het heel belangrijk om veel vragen te onderzoeken.
2: Nu, hoeveel vragen heb je dan zo in PanGram gesmeten?
3: Voor het PanGram-onderzoek zelf, waar dat we dan AI gemengd of menselijk hebben toegekend. En waar ook de titel van het stuk uit is gekomen, hebben we 491 vragen geanalyseerd.
2: Mm-hmm.
3: Volgens het computerprogramma was dat 22,5% puur en alleen door artificiële intelligentie gegenereerd. Nog eens 20% een mengvorm. Ja, natuurlijk, PanGram maakt fouten, mm-hmm. kan ook op een dwaalspoor zitten. Dus daarom hebben we nog een extra controle gedaan. We hebben hem nog eens honderden vragen uit 2022 voorgelegd.
2: En voor AI dan?
3: Voor AI in ons leven kwam.
2: Mm-hmm.
3: En wij wilden controleren of PanGram het juiste antwoord zou geven op de vraag: zijn al die vragen uit 2022 mensenwerk? En inderdaad, PanGram zei het ook. Het is allemaal geschreven door een mens.
2: Ja, Marnix, je zei het hier net al, 22,5% van de vragen zijn volledig het werk van een chatbot. Opvallend toch, hè?
3: Ja, dat vind ik wel.
2: Mm-hmm.
3: We moeten daar wel bij zeggen, het is toch onze indruk dat er een paar parlementsleden zijn die artificiële intelligentie duidelijk hebben ontdekt,
2: mm-hmm.
3: en beseffen dat je daar heel veel vragen mee kan stellen, en dat er nog altijd een grote groep parlementsleden is die het eigenlijk niet zoveel gebruikt, bijvoorbeeld om vragen te stellen.
2: Mm-hmm.
3: Dus je hebt natuurlijk een groep van AI-gebruikers die misschien in de minderheid is, maar die dit getal van die 22,5% wat oppompen.
2: Ja, weten we ook wie die mensen zijn die daar veel gebruik van maken?
3: We hebben er een aantal op de radar, ja.
2: Mm-hmm.
3: De grootste vragensteller in de Kamer, dat is Vincent van Quickenborne. Die heeft ons verteld dat hij deze legislatuur al een duizendtal vragen heeft gesteld.
2: Mm-hmm.
3: Ga dan even terug naar het vorige getal. 491 vragen hebben we laten onderzoeken door PanGram van dit jaar.
2: Mm-hmm.
3: Dus ja, hij is iemand die een grote hoeveelheid creëert en je kan niet rond hem heen als je schriftelijke vragen analyseert.
2: Mm-hmm.
3: En hij vertelt ons van ja, inderdaad, ik gebruik het op een hybride manier. Ik gebruik het om de vraag wat netjes te zetten of om dingen wat op te kuisen. En dat hoor je vaak bij parlementsleden die het gebruiken. Ze willen zeker gezegd hebben van ik doe hier nog altijd het denkwerk.
2: Mm-hmm.
3: Ik check alles. Ik zal het nooit aflezen. Maar het is gewoon handig om aan de computer een mooie tekst te vragen.
2: Weten we of dat er mensen het echt gebruiken door aan AI te vragen, schrijf een parlementaire vraag? Is er dat ook?
3: Ik heb soms wel die indruk gehad.
2: Mm-hmm.
3: Als ik een paar schriftelijke vragen heb bekeken, dat ging dan over een krantenartikel van Bart de Wever die naar Egypte gaat op staatsreis. En dan heb je zo van die standaard lagere schoolvragen van hoeveel kost het vliegtuigticket en hoeveel kost het hotel? En dan denk ik van dat lijkt mij nu echt gewoon het artikel
2: mm-hmm.
3: aan ChatGPT geven en zeggen, stel hier eens een paar vragen over. Ja.
2: Ja, als ik het zo hoor, Marnix, dan denk ik dat Peter de Rover misschien wel gelijk heeft om zich zorgen te maken dan?
3: Ja, je mag natuurlijk niet vergeten, en daar verwijst hij ook naar, vragen moeten beantwoord worden.
2: Mm-hmm.
3: En ik hoop dat dat nog altijd gebeurt door mensen op de kabinetten, in de regering. Het is heel makkelijk om vragen te laten genereren door AI. Het is iets moeilijker om daar een deftig antwoord op te geven. Dat kan je niet altijd aan ChatGPT vragen, omdat je cijfers nodig hebt. Bijvoorbeeld de vraag over hoeveel het ticket richting Egypte heeft gekost.
2: Ja.
3: Dus er is wel een risico dat als alle 150 parlementsleden dat soort van vragen gaan stellen in heel grote hoeveelheden, dat het systeem dat gewoon niet kan dragen en dat die ministers en die medewerkers zeggen van sorry, maar hier hebben wij gewoon geen tijd voor.
2: Nu, we moeten niet doen alsof we heiliger zijn dan de pauze. Maar niks, ik gebruik af en toe ook wel eens AI. Ik vraag iets aan Copilot, ChatGPT. Gebruik jij AI?
3: Zeker en vast.
2: Ja, dus dat politici het doen is misschien ook wel logisch, nee?
3: Uiteraard. En ik hoop dat parlementsleden weten hoe dat ze met artificiële intelligentie moeten werken.
2: Oké. Okay.
3: Ik heb de voorbije dagen heel veel politici gesproken die zo nogal defensief reageren van wij mogen dat toch gebruiken, jullie gebruiken dat toch ook. Hè? Wat dan met de journalisten, want kaatsen de bal dan terug. Dus uiteraard, dat is geen probleem. En als jij dankzij ChatGPT een hele pertinente, slimme vraag kan stellen aan de minister, heel goed, prima. Ik denk dat we vooral moeten nadenken, wat ik daarnet zei, hoe houden we het systeem beheersbaar? Enfin, dat is niet aan mij om daarover na te denken, maar dat debat zal toch ontstaan.
2: Ja, nu bestaan er eigenlijk regels rond AI binnen het parlement? Bijvoorbeeld in een bedrijf zijn er regels, je mag niet zomaar AI voor alles gebruiken, maar hoe zit dat in het parlement?
3: Ja, dus parlementsleden hebben eigenlijk geen werkgever. Hè?
2: Ja.
3: Dus het is niet zo dat de Kamervoorzitter de basis van die parlementsleden en allerlei regels gaat opleggen.
2: Mm-hmm.
3: De Kamer gebruikt het zelf ook, bijvoorbeeld voor vertalingen. Parlementsleden mogen AI gebruiken zoals ze dat zelf willen.
2: Mm-hmm.
3: Je hoort wel in de verschillende fracties, bij de partijen, ja, dat er wat informele regels zijn.
2: Okay.
3: Sommigen laten alle vragen nalezen door een medewerker. Bij andere partijen vragen ze informeel van gelieve niet alles in
2: door
3: de artificiële intelligentie te laten genereren. Dat zijn zo van die hele informele afspraken die daarover worden gemaakt. Maar uiteindelijk beslissen parlementsleden nog altijd wat ze doen.
2: Mm-hmm.
3: En het is dan aan de kiezer om daarover te oordelen of ze dat goed doen.
2: Oké, dus als ik het zo hoor, dan zijn ze daar heel vrij in. Maar bestaat dan niet de kans dat we, als de vraag via een chatbot wordt gemaakt en dan uiteindelijk wordt beantwoord door een chatbot, dat het chatbot tegen chatbot wordt?
3: Ik denk dat dat de belangrijkste vraag is, ja.
2: Mm-hmm.
3: Waar gaat het dan uiteindelijk naartoe? Als het zover komt dat parlementsleden massaal de regering gaan bestoken met AI-vragen, dan gaat de regering zeggen, oké, dan laten wij AI onze antwoorden schrijven. Gebeurt al in heel beperkte mate.
2: Okay.
3: En dan ga je een soort pingpong krijgen.
2: Mm-hmm.
3: AI tegen AI, regering tegen parlementslid, die dan eigenlijk via computers met elkaar spreken.
2: Ja.
3: En dan kan je je afvragen, van, hebben we dan nog wel een parlement nodig? Als we daar in de plaats gewoon twee laptops kunnen zetten, mm-hmm. die dan elkaar controleren. Ja.
2: Ja, als je het zo zegt, Marnix, dan lijkt mij dat niet het ideale scenario te zijn. Heeft de voorzitter Peter de Rover zelf al een oplossing?
3: Nee, het is nogthans iemand die altijd al over alles heeft nagedacht
2: mm-hmm.
3: en daar oplossingen voor kan bedenken. Maar maandag sprak ik hem, zat hij toch even voor zich uit te staren. Het is heel moeilijk om oplossingen te vinden die de parlementaire vrijheid niet beperken. Dus je kan bijvoorbeeld zeggen van elk parlementslid krijgt een aantal credits of
2: mm-hmm.
3: tokens, zoals wij dat gebruiken op een website.
2: Ja.
3: Maar goed, dan perk je wel de vrijheid van dat parlementslid in om de regering te controleren.
2: Mm-hmm.
3: Je kan dan gaan beginnen, dat heb ik ook gehoord, geef dan elke vraag een soort Nutri-score-achtig iets van hoeveel AI zit erin. Iedereen weet dat dat onbegonnen werk is en dat dat op termijn ook niet zal helpen. Dus
2: mm-hmm.
3: Nee, er is geen oplossing als je het zo wilt formuleren. Dit is iets waar wij allemaal mee zullen moeten omgaan, ook het parlement.
2: Ja, en je blijft het voor ons volgen, hè, Marnix?
3: Zeker en vast.
2: Dankjewel. Dit was De Insider, de Actua-podcast van het Nieuwsblad. Met de stemmen van Marnix Impanis en mezelf, Laurence Stork. Productie, Bert Heijvaart. Montage door Pieter Santens bij House of

toch wil je blijven. Maar je pa die wil het niet. Ik denk dat je beter kunt gaan. En je moeder, die doe je ook veel verdriet. Als je thuis komt zal ze zeggen, wat doe je me aan? Jouw moeder, die ik moest aanhoren met haar achterlijk gezwam over de studie van je broer.